Zit tussen machinisten en de verkeersleiding en ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

The Boys of Summer, een plaat van Don Henley. Goedemorgen, het is alweer woensdagmorgen, het midden van de week. Het begin van een warme dag, een zomerse dag. En dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja, de muziek staat in de playlist. Mooie platen. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, we gaan beginnen. Hopelijk met die band.

Tony Orlando met Yellow Ribbon Round the Yellow Artery. Zo was het volgens mij ongeveer. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 24e van de juni maand. En vandaag de internationale dag van de vrouwelijke diplomaat.

De Bee Gees. Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Even kijken als nog bekende Nederlanders vandaag jarig zijn. Nou, staan er vandaag volgens mij twee op. We beginnen bij Cas. Cas Janssen is een Nederlandse acteur. Is vandaag 49 jaar geworden. En Miluska Meulens is een Nederlandse televisiepresentatrice. En zij is vandaag alweer 53 jaar geworden.

0: De 70 Dance, in plaats van Man Without Hats. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, in de ochtend schijnt de zon al volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm. En later in de ochtend wordt het in het zuiden al tropisch met 30 graden. In de rest van het land is het 26 tot 29 graden. En wordt het aan het begin van de middag tropisch warm. De middag verloopt zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. En op de Waddeneilanden is het 23 tot en met 29 graden. En deze waarden worden gemeten in de schaduw. In de volle zon is het nog heter en de zwakke wind brengt nauwelijks verkoeling. In het westen is het op het strand door de zwakke tot matige aanlandige wind minder heet. In de duinen blijft het tropisch. Dus vandaag een zonnige, tropische, hartstikke warme dag. Ja, straks gaan we dit weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaats uit 1968, Costa Brava.

Digno Garcia met Costa Brava. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen ook een zonnige zomerse dag, 32 graden. Met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En vrijdag ook een zonnige dag, 38 graden. Met een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. En zaterdag ook een zonnige zomerse dag, 35 graden. Met een windkracht 2 uit het noordwesten. En dan wat kans op een klein druppje regen. 1 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Ja, vandaag een 8. Morgen ook een 8. Vrijdag een 8. En zaterdag ook een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers. Ook hoge temperaturen. Ja, het is echt zomers. Het is tropisch. Ja, het is tropisch. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst de Boston Gang.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Eeny, meeny, money, mo. In plaats van love. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. Ik heb een paar berichten eruit gehaald. 1964. Avro Talentenjaar, nieuwe oogst. Met het debuut, de komiek André van Duin. Ja, was in 1964 op deze datum. En nog een berichtje uit 2017. KRO-presentator Leo Feijen. Hij krijgt een onderscheiding van ridder in de orde van de Sint-Grigoriërs de Grote uitgereikt. Ik zal ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar als dank voor zijn jarenlange werkzaamheden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, was in 2017 op deze datum. En nog een berichtje uit 2012. Het eerste concert door de Nederlandse zanger Marco Borsato in het Ziggo Dome. Een concerthal in Amsterdam Zuidoost. Dat was in 2012 op deze datum. En nog een berichtje uit 2014. Tijdens een veiling wordt de in 1964 met de hand geschreven tekst van Like a Rolling Stone van Bob Dylan verkocht voor $2 miljoen. Ja, was in 2014 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 1963. Demonstratie van de eerste videorecorder in de studio's van de BBC was in 1963 op deze datum. Ja, ik had net de verjaardagskalender. En ook iemand die vandaag jarig is, is Mick Fleetwood. Mick Fleetwood. En Mick Fleetwood is vandaag alweer, moet ik even hier kijken, is vandaag alweer 79 jaar geworden. Alweer bijna 80 jaar. Dus 79 jaar. En dat is de oprichter van de rockband Fleetwood Mac. En bekend als de oprichter en drummer van de band Fleetwood Mac. En naast Fleetwood Mac heeft hij sinds 1981 ook meerdere solo albums gemaakt. We gaan een plaat draaien van Fleetwood Mac. Hier is The Lies.

Little Eyes, in plaats van Fleetwood Mac. Ja, de drummer Mike Fleetwood is vandaag jarig. Is vandaag alweer 79 jaar geworden. Dus vandaar deze plaat van Fleetwood Mac. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot en met 6 uur de Locomotief. Van 6 tot 7 uur Rondje Politiek. En dan vanaf 7 uur tot en met late uurtjes de Nedertaler met Gerrit van der Linden. Nederlandstalige hits op de radio, afgewisseld met een andere taler. Ook een polka of een instrumentale plaat zal ook niet ontbreken. Dus ja, zeker de moeite waard om daar ook naar te luisteren. De Nedertaler dus met Gerrit van der Linden.

Onderweg, je hoort een plaat van Abel. Straks na 9 uur op Loco FM weer Mannetje van de Radio. En we gaan even kijken wat Willem van der Belt zowel in zijn programma heeft. Nou, je hoort weer 3 uur lang de mooiste zeezender hits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder de WK-vraag van de dag, waar je een Loco FM koffiemok mee kan winnen. Nou, wie wil die nou niet hebben? Dus nou, die kun je dus winnen. En elk uur komt de troedelschijf voorbij. Dus zeker de moeite waard om straks blijven te luisteren naar Loco FM, naar het mannetje van de radio.

Something Inside So Strong, een plaat uit 1987. Ik sta nog even op Facebook te kijken en ik krijg daar een berichtje binnen dat straks een persconferentie is van Tour de Dellen. Gaat het nou wel door of niet door? Dat hoor je straks op de radio bij Mannetje van de Radio, bij Willem van der Belt. Maar ook bij Bart van Dijk natuurlijk, bij Lou FM. Dus ja, zal het wel doorgaan, niet horen doorgaan. Dat hoor je straks dus in de persconferentie. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met een plaat uit 1968. Love is Blue. En dan gaan we even eruit voor nieuws en het weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de Ochtendspits.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. 3 kilometer en 15 minuten, de linker rijstrook is dicht. En door een dagelijkse drukte eigenlijk gewoon viel op de A1 richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 4 kilometer en 10 minuten later op de plaats van bestemming. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 6831.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

De Four Tops, ja, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loegevem. Op de vroege woensdagmorgen, het midden van de week alweer. Hè? Het gaat snel, Johan, het midden van de week alweer. Het is vandaag de 24e van de juni maand. Het wordt een warme dag, een tropische dag. Nou, daar gaan we straks naar kijken. Dus welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords en qua muziek. Nou, het laatste blokje even kijken. Oude platen volgens mij. Platen uit de 1969, 68, 67, 81. Dus oude platen straks op de radio bij het Nederlandstalige blokje. Nou, we zijn er verder klaar mee. Klaar voor moet ik eerlijk zeggen. Klaar mee, dat staat een beetje raar hè. Nee, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

You Say Hello, een plaat van René Vroger. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 24 juni. En vandaag de internationale dag van de vrouwelijke diplomaat.

0: Live in the Northern Town, een plaat uit 1985.
1: Attentie, attentie. Hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM.
1: Ja, dat is morgen al, hè. Dus morgen de topografische top 55. Het is eigenlijk de top 70. Ik heb de andere platen ook doorgekregen van Willem van der Bijl. Dus vanaf 55 tot 70. En we gaan nummer 59 draaien. Dus die zat er net niet in. Wel een hele leuke plaat. De classics, My Lady in Spain. Gaan we draaien.

My Lady of Spain, in plaats van de classics uit 1972. Hij staat net niet in de topografische top 55. Hij staat op nummer 59. Dus net buiten de lijst gevallen. Maar wel een hele leuke plaats. Misschien staat hij er volgend jaar wel in. Zou heel goed kunnen. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Het is een herhaling. En dan Nederlandstalige hits non-stop. Van 4 tot en met 6 uur. En dan van 6 tot 7 uur met mekaar op pad. Dan tijdloos herhaling van 7 tot en met 10 uur. En dan muziekcarousel tot en met 12 uur. Tot zover de programmering van Lou FM.

0: J.D. Anderson met African Baby. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, in de ochtend schijnt de zon al volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm. En later in de ochtend wordt het in het zuiden al tropisch met 30 graden. In de rest van het land is het 26 tot 29 graden. En wordt het aan het begin van de middag tropisch warm. In de middag verloopt zonnig en heet. En de temperatuur stijgt naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. En op de Waddeneilanden is het 23 tot 29 graden. Deze waarden worden gemeten in de schaduw. In de volle zon is het nog heter. En een zwakke wind brengt nauwelijks verkoeling. In het westen is het op het strand door een zwakke tot matige aanlandige wind minder heet. In de duinen blijft het tropisch. Dus vandaag tropisch warm. Je bent gewaarschuwd. Ja, genoeg drinken en goed smeren. Goed insmeren. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen.

Memories in plaats van Earth and Fire. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Allemaal hoge temperaturen. Morgen ook zomer. Ja, 32 graden met een windkracht 3 uit het oost-noordoosten. En volop zon. De nacht van donderdag op vrijdag 20 graden. Dus dan koelt het ook bijna niet af. Wat een plakkerige nacht. Ja, en dan overdag 38 graden met een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. En de nacht van vrijdag op zaterdag 22 graden. En dan zaterdag overdag 35 graden met een windkracht 2 uit het noordwesten. Ook wat weercijfers, 4 keer een 8, dus vandaag een 8, morgen ook. Vrijdag en zaterdag ook een weercijfer 8, dus hoge weercijfers, hoge temperaturen. Ik zoek de schaduw op. Ja, we gaan in de schaduw zitten. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Chris Andrews.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitse grens Utrecht voor knooppunt Grijshoort. 7 kilometer en 20 minuten aan file. Komt door een eerder ongeluk, de weg is weer vrij. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Denise Williams. Straks na 12 uur weer broodje bal bij Loco FM, het lunchprogramma. En we gaan even kijken bij Albert, wat heeft hij in zijn programma? Hier staat, hij gaat weer de werkweek door midden zagen. Dus ik hoop dat hij de zaag weer scherp heeft. En we gaan weer terug in de tijd met het single top 3. Terug naar de top 40 lijsten van maart 1980 en oktober 1982. En verder om het half uur het lunchpakket Level 42 met Children's Say. En verder hoor je nog een aflevering van de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. Het is Bruce Springsteen week. Dus weer twee tracks die voorbij komen. En wel Glory Days en Together of Tougher Than The Rest gaat ook draaien. Dat is een mooie plaat trouwens, Albert. Hè? Dus we gaan er zeker naar luisteren. Straks dus op Loco FM. En verder heeft hij nog 2:10 de verfkwast top 3. Van de medewerkers van een grote verfschuur uit Oldebroek. En de douwtrapper is dit keer van Doe Maar met één nacht alleen. Dus dat straks onder andere bij Broodje Bal bij Loco FM. Dus het lunchprogramma van Loco FM. We gaan nog even de dagrecords erbij pakken. Wat waren de maximum en de minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste minitemperatuur is gemeten in 1926, was 3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2005, was 32,6 graden. Dus vandaag mis je wel een warmterecord, zou maar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 2012, was 9,8 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in het jaar 2022, was 20,1 millimeter. Tot zover de dagrecords. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Op platen van John Lammers, Patricia Pai komt voorbij, Rob de Nijs. En beginnen met Siska Peters.

Patricia Pai. Ja, een jonge meid was het toen nog. Patricia Pai, je bent niet hip. En Rob de Nijs met Zonder Jou. En Siska Peters met Zeeman, je verlangen is de zee. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen donderdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco, mannetje van de radio met Willem van den Belt. Nou, Willem was weer vroeg in de studio, heeft de playlist alweer voor elkaar, zo te zien. Ja, de playlist is dus alweer voor elkaar. En straks ook een spelletje natuurlijk, hè? De WK, het WK-spelletje, de WK-vraag van de dag. Dus straks bij Willem van der Belt, bij mannetje van de radio. En dan na 12 uur tot 2 uur broodje bal met Albert Vierhuis. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. Nou, Bart heeft de playlist ook alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de bottenschijf staat klaar. Het tweede blokje, het poldergoudblokje. Ja, ook leuke platen dus. Ja, leuk. We gaan er straks ook even naar luisteren. Dus naar Bart van Dijk met het Muziekmuseum. En dan na 12 uur middagmatinee met Jeanette. Ja, we kunnen nog één plaat draaien. Volgens mij doen we dit keer met een plaat van John Lammers. Met Costa Brava. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: Oh baby, it feels like I'm in love. Tenminste, daar gaat dat plaatje over, hè? Dat we daar geen misverstanden over krijgen. Kelly Marie, zij zong daarover. En daarvoor hadden we de botterschijf voor deze week. De Amsterdamse zomer. En die werd bezongen door Rousseau en Mart Hoogkamer. Het is ruim 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent tot aan 12:00 muziek en informatie, zoals je dat hier bij Lou FM gewend bent in de ochtendprogrammering. Wat je ook in de ochtendprogrammering gewend bent, dat is natuurlijk de muzikale opstart, de muzikale ochtendspits met collega Dries Smit. Ho, Dries, was het ook warm in de studio of had je de airco aan laten staan? Nou, denk het wel hoor, want voor diegenen die denken, jullie zitten toch bij elkaar of na elkaar? Nee, Dries die zit in zijn eigen polderstudio en nogmaals, ik denk dat hij daar ook wel klimaatbeperkende maatregelen heeft genomen en dat hij daar ook de boel goed kan regelen. Tenminste, daar ga ik maar vanuit. In ieder geval, Dries die was weer op de radio. We zijn weer aangenaam wakker geworden. Verschillende ditjes en datjes kwamen weer langs. Natuurlijk de records. En oh, dat we dit allemaal nog mee mogen maken. Onze generatie. Het ene weer record naar het andere. En Dries, ja, die moet dat allemaal maar noteren. Want ja, ik weet niet of die dat elke dag weer een ander record, of die dat handmatig opschrijft. Dan zou ik zeggen, nou, dan heeft hij toch heel wat A4'tjes nodig. Of misschien wel een oude multimap. Het kan ook zijn dat Dries dat gewoon in de computer eventjes doet. Dat denk ik wel hoor. Dries inschattende, ja, dat zal hij wel digitaal doen. Dus nee, die hebt de boel, zoals ik net al zei, ook wat betreft de klimaatbeheersing goed voor elkaar. Maar ook wat betreft de computers, nee. Dus ik reken maar naar mezelf. Ik heb hier gewoon een papier naast me liggen, waar ik zo af en toe een notitie op maak. Als de pen het dan maar wel doet. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Het Muziekmuseum. Zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Zou het ook over de hoge temperaturen gaan? Denk het wel. Kijk ook nog even terug naar het voetbal, de uitslagen van de wedstrijden van gisteravond en afgelopen nacht. Natuurlijk, het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11. Uurtje poldergoud en nou weet ik niet, ik ben even het schema kwijt. Was het nou de laatste woensdag van de maand, Duitsstalige muziek of de eerste woensdag van de maand? Nou, Johan de Reuver, die houdt dat allemaal voor mij bij. Johan uit Nijkerk en die is ook een liefhebber van Duitse muziek dus. Ja, die zal dan zo dadelijk wel reageren. Nee, het is vandaag, Bart. Ja, ik kan me dat voorstellen als liefhebber van Duitse muziek, dat je bij jezelf denkt, nee, doe het vandaag maar. In ieder geval, ik hoor dat ongetwijfeld zo dadelijk. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Voldoende reden om te blijven luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Ja, ook goedemorgen als je tenminste net de radio aanzet. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen, want ach, je hebt hem natuurlijk al heel lang aanstaan. LoFM, daar heb ik het dan over. Hello, good morning was dat van Nick McKenzie en daarvoor Toto Cotugno met L'Italiano. Het is inmiddels 9:50. Tijd voor de krant van vandaag, voorpagina van De Stentor, woensdag 24 juni 2026. Oude scholen zijn veel te heet, want in veel scholen in Nederland is het bloedheet. Daardoor spelen vermoeidheid en concentratieverlies leerlingen, maar ook, niet minder onbelangrijk, docenten parten. Scholenkoepels die grijpen de hitte van deze week aan voor extra aandacht voor de abominabele toestand van een deel van de schoolgebouwen. Want het grootste gedeelte van de scholen, uitgezonderd de scholen die de laatste tijd gebouwd en verbouwd zijn, maar het grootste gedeelte van de scholen en dan zeker de basisscholen, maar ook de middelbare scholen, die hebben geen airco en dat soort klimaat. Toestanden, om het zo maar eens te noemen. En dat is niet zo handig, want er is een superhittegolf in aantocht. En ook in verband met het warme weer zijn de mensen die trouwen op de heetste dag van de week. En misschien wel de heetste dag van het jaar. Wat is er zo bijzonder aan? Nou, de 26e, dat is aanstaande vrijdag. En dat is toch voor sommige mensen een bijzondere datum. 26-6-26. Bijzondere datum om te trouwen. En dan zeker nu die ook nog eens op een vrijdag valt. Nou, als het dan maar geen ongelukkige vrijdag is voor die mensen die op de 26e gaan trouwen. Dan moet het eigenlijk de 13e zijn voor die mensen die daar geloof aan hechten. Maar toch op 26-6-26, heetste dag van het jaar, trouwen. Nou, ik denk dat het, en dat hoop ik ook, een onvergetelijke dag wordt voor de mensen die dan trouwen. Dan in Epe, weten we het nog, de hek van Maart in Epe werd net op tijd afgebroken. Dat zegt althans burgemeester Tom Horn. Onzin, stelt ethisch hacker Erik Westhovens. Die staat dus recht tegenover de burgemeester wat betreft de uitspraak van de burgemeester over de hek die eigenlijk nog wel meeviel. Met bommen en benzine in een busje op weg naar Zwolle. Wat is daar aan de hand? Nou, het heeft te maken met voetbal, want Go Ahead Eagles supporters zouden in februari 2024, poosje geleden alweer, op zoek zijn naar wraak. Althans, dat denkt het Openbaar Ministerie en dat dacht ook de politie die de jongens aanhield. En dat dachten ook veel meer mensen. Alleen, de boys die met dat busje rondreden, die zeggen nee hoor, we gingen gewoon een rondje rijden, gewoon wat lol trappen. En ja, daar hadden we benzine en bommen bij nodig. Zo zie maar weer. Een imperium bouwde de Deventernaar Bodie Verhaag op. Van Dixie tot complete toiletgebouwen voor vakantieparken. De Deventernaar Bodie Verhaag, hij bouwde dus dat imperium op, zoals ik net al zei. Maar nee, het is niet sexy, zo'n bedrijf. Maar iedereen denkt gelijk aan poep of plas als we het over Dixies en complete toiletgebouwen hebben. Maar ja, het hoort er toch allemaal bij. Want iedereen, niemand uitgezonderd, moet waar die dan ook is, toch gebruik maken van een Dixie of een toilet of waar dan ook. En zeker als die op vakantie is. Nou, kijk eens aan. Dan, duizenden asielzoekers misbruikten de zogenaamde nareisregeling, zei Dylan Jesselgus in juli 2023, weten we nog. Maar dat de cijfers niet betrouwbaar waren, was toen al bekend, blijkt uit nieuwe stukken. En toch heeft Dylan het toen verkondigd. Nou, kijk eens aan, ze is er nooit op afgestraft, trouwens. Dan, vorige week was ik in het ziekenhuis in Jansdal voor wat zaakjes. En ik zag daar allemaal papieren opgehangen. En er stond overal op, red de kroket in het buffet. Nou, ik denk, waar gaat dit over? Ik had op dat moment wel iets anders aan mijn hoofd dan de kroket daar in het bezoekersrestaurant. Maar dat heeft te maken met de actie Red de Kroket in het buffet bij het Sint-Jansdal. Want de frikandel is al foetsie, net als ham. Het personeel van ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk is nu bezorgd. Is de kroket nu aan de beurt? Straks zijn alle snacks weg. Nou, het artikeltje is voorzien van een foto. Keurig servetje, rood-wit servetje, we kennen dat. Een broodje kroket daarop. Nou, red de kroket in het buffet bij het Sint-Jansdal. Ik weet dus nu ook waar het over gaat, waar ik me vorige week nog over verwonderde. Dan voetbal PEC Zwolle. Had het net al over de Go Ahead Eagles. Nou, na een lange leidersweg stopt ex-PEC-speler Thomas Buiting. Hij is 26 en hij stopt met profvoetbal. Hij zal diep en het leven hoefde voor hem niet meer. Kijken we even naar het voetbal, het WK-voetbal van gisteravond en afgelopen nacht. Engeland tegen Ghana. Wedstrijd eindigde zoals het begon, 0-0. En Engeland is als een van de weinige toplanden, een van de weinige landen die, nou ja, misschien wel in aanmerking komen voor het wereldkampioenschap, er niet in geslaagd om de tweede wedstrijd tot een doelpuntenfestijn te maken. Engeland, Ghana 0-0. Dan Panama tegen Kroatië eindigde in 0-1. Betekent dat, als ik het zo uit het blote hoofd even moet doen, ik heb hier geen notities van gemaakt. Ja, Dries had ongetwijfeld de computer al bijgepakt waar hij dat allemaal kon zien. Maar volgens mij heeft Panama de eerste wedstrijd ook verloren. En nu dus ook de tweede wedstrijd. Dus die kunnen eigenlijk naar huis, maar die derde wedstrijd zullen ze ongetwijfeld nog willen spelen. Panama tegen Kroatië 0-1. Dan Colombia, die speelde gisteravond tegen Congo en Colombia won met 1-0. En dan het doelpuntenfestijn van Portugal, tenminste doelpuntenfestijn, ja, 5. En ze kregen er 0 tegen in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Portugal tegen Oezbekistan 5-0. Met 2 doelpunten van, inderdaad, Cristiano Ronaldo. Dat was het wat betreft het voetbal van gisteravond en afgelopen nacht.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Village People en YMCA. En ik heb het ooit eens uit het hoofd moeten leren. Dat YMCA, dat staat voor Young Men Christian Association. Ja, een beetje opwekkingsmuziek, hè. Nou, wil ik niet beneden zeggen dat je dit op de zondag bij de afdeling opwekkingsmuziek hier op Blue FM zult horen. Oh nee, verre van dat, maar toch een beetje in die richting. YMCA dus, van de Village People. Door de klok van 9:30. Tijd voor het volgende bericht. En daar staat boven zonnig en zeer heet. Want het is de komende dagen zonnig en zelfs uitzonderlijk heet. Vandaag wordt het ruim 30 graden in het noorden tot ruim 35 graden in het zuidoosten van het land. Alleen op de Wadden en direct aan de kust blijft het kwik onder de 30 graden. Morgen, donderdag, wordt het van noord naar zuid zo'n 26 tot 37 graden. En in de nacht van donderdag naar vrijdag komt het kwik vrijwel nergens meer onder de 20 graden. Oftewel, zoals Dries vanochtend zei, het is een plaknacht. Vrijdag wordt de heetste dag van de week met 35 graden in het noorden tot 38 in het zuidoosten. Het komend weekend stijgt de kans op onweersbuien, maar verkoeling brengen die niet direct. Vooral landinwaarts is het dan ook op grote schaal tropisch heet.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken. Bart van Dijk.

John Travolta samen met Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Ik zit, nou niet met een probleempje, maar ik vroeg mij eigenlijk af of de muziekcomputer die de muziek uitzoekt voor het muziekmuseum gekoppeld is aan de muziekcomputer van de Ochtendspits. Want de Ochtendspits hoorden we vanochtend ook al een liedje van de classics en die staat nu ook op het muziekmuseum lijstje. Weliswaar een ander, maar ik denk toch, ja, het een zal ongetwijfeld met het ander te maken hebben. Nou, de classics vanochtend ook al bij Dries en nu hier ook in het muziekmuseum. Dit keer met de Yellow Sun of Ecuador.

met de gezamenlijke ochtendshow bij Q Music. Stoppen ze dan helemaal bij Q Music? Nee, ze blijven beide wel bij de zender. Alleen Marieke met een nieuw programma. En Mattie, die moet nog eventjes wat uitvinden, maar die zal de ochtendshow wel blijven presenteren. Alleen niet met een vervangster van Marieke, maar met een heel nieuw team. Nou, dank aan Jeroen. Ik weet dat zijn moeder luistert, dus als ze nog contact heeft met Jeroen, dan kan ze dat tegen hem vertellen, dat ik het berichtje heb gemeld op de radio. In ieder geval dank daarvoor. En als we het dan toch over radionieuwtjes hebben. Gisteren in de Tweede Kamer, en dan heb ik het over de Haagse politiek. Natuurlijk het grote debat over, niet over het voortbestaan van de lokale omroepen in Nederland, maar wel over de samenvoeging van heel veel lokale omroepen tot een aantal streekradio's. Of dat debat is doorgegaan, ja, ik ga er eigenlijk van uit van wel. Ik heb even de papieren krant erop nageslagen, wordt er helemaal niks over gemeld. En ook op wat digitale sites van de kranten helemaal niets daarover. Dus nogmaals, ja, ik weet niet of het debat is doorgegaan. Ik ga er uit van wel. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze daar in de Tweede Kamer zo geschrokken zijn van een op hoge poten geschreven brief van de gezamenlijke omroepen van de VRMG, waar Lou Media onder valt, dat ze gedacht hebben, die brief die moeten we eerst maar eens even ter harte nemen en het debat nog maar even uitstellen. Nou, het kan ook zijn dat het gewoon is doorgegaan en dat die brief voor kennisgeving is aangenomen. Maar ik hoop in ieder geval dat er met de brief gestuurd door nogmaals de VRMG omroepen, waar ook Lou Media onder valt, dat er toch enigszins aandacht wordt geschonken aan die brief. Zoals gezegd, een brief op hoge poten. Dan de datum van aanstaande vrijdag 26/6/26. Oftewel dubbele punt trouwen op de heetste dag van het jaar. Er is dit jaar geen datum die er zo goed uitziet als 26/6/26. En nu die 26 juni ook nog eens op een vrijdag valt, is het dé ultieme trouwdag. De voorspelde hitte maakt het wel spannend voor heel veel mensen. Een voorbeeldje. Hij werkt als stratenmaker en vrachtwagenchauffeur en zij is verpleegster. 5 weken geleden beviel ze nog van hun tweede kind en komende vrijdag geven Mike de Klaver en Quincy Mol elkaar het ja-woord. Mike ging vorig jaar op vakantie op Kreta op 1 knie. Aldus Quincy. Hij is niet zo van het plannen, maar dit had hij tot in de puntjes geregeld. Dat het bloed heet wordt op hun trouwdag hadden Quincy en Mike een jaar geleden niet verwacht. Volgens de laatste voorspellingen wordt het aanstaande vrijdag 38 graden met een gevoelstemperatuur van 41 graden. Het paar heeft het geluk dat het grootste deel van de festiviteiten binnen plaatsvindt, maar ook daar vrezen ze voor een zweterige trouwdag.

Art Garfunkel en Bright Eyes. Ik moet nog steeds even denken aan gisteravond. Programma van een collega van me, Ben Ransdorp. En Ben is op de dinsdagavond altijd drukdoende hier op Blue FM. Met eerst een uurtje instrumentale muziek en dan een uurtje love songs. En hij had gisteren een blokje met allemaal liedjes van mensen die elkaar verlieten en weet ik wat. Ik zat ernaar te luisteren, kreeg bijna een brok in de keel. Ik denk dat Ben dat zelf ook wel had. Maar in ieder geval, toen hoorde ik ook de plaat van de Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. En ik denk, die kan ik ook wel in het muziekmuseum draaien. Dus dat was de bedoeling. Maar toen kwam ik hier een andere uitvoering van You've Lost That Lovin' Feeling tegen. In de uitvoering van Treya Dobbs. Nou, het zal wel aan mijn muzikale opvoeding liggen. Ik ken Treya Dobbs van de Ploem Ploem Jenka. Maar ook van You've Lost That Lovin' Feeling. En die klinkt als volgt.

Ja, ja, Brad en de Guitar Man. En daarvoor dus, ja, toch wel voor mij een enigszins bijzondere uitvoering van You've Lost That Lovin' Feeling. We zijn natuurlijk opgegroeid met The Righteous Brothers. Maar dit was echt Trea Dobbs. Tenzij het in de computer verkeerd staat, maar het zou zomaar kunnen. Plaatje uit 1965. Ja, Willem Tijdloos Vlieger zal ongetwijfeld denken, ja, dat jij die plaat niet kent, prima. Maar het is toch echt Trea Dobbs. Ja, de schatkist en oliebedrijven varen wel bij de Iran-crisis. Als de olieprijs stijgt, stijgen de prijzen van benzine en diesel aan de pomp pijlsnel mee. Maar nu die olieprijs daalt, merken we dat minder in onze portemonnee. En hoe kan dat? Economieverslaggever Saskia van West-Renen van de Stentor geeft antwoord op vier stellingen van lezers. Onder andere in Duitsland mogen tankstations meerdere keren per dag de prijs verlagen. Verlagingen worden zo sneller doorgegeven en waarom in Nederland niet? En ook een vraag, er zijn twee grootverdieners, de staat en de grote bedrijven als Shell en BP. In de krant van vandaag een antwoord daarop. Goed, het loopt alweer tegen het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Dat betekent dat we zo dadelijk gaan luisteren naar het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf en dan is het tijd voor het uurtje Poldergoud. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Doe FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?

0: Ja, hey hey, de Voice Brothers en het Oranje Lied. En daarvoor de Amsterdamse Zomer. En die werd bezongen door Rousseau en Mart Hoogkamer, de bottenschijf voor deze week. Het is 9:55, van harte welkom bij een uurtje Poldergoud. En het uurtje Poldergoud, ja, ik heb eventjes overleg gehad. En inderdaad, de laatste woensdag van de maand, Duitsstalige muziek in het uurtje Poldergoud. Dus vanaf nu zijn ze Duits. Ja, we hebben nog wat andere berichten ook daartussendoor. En onder andere het volgende, en dat komt toch wel aan. Triest verhaal voor de organisatie van Tour de Delle. Want de Tour de Delle afgelast vanwege extreme weersomstandigheden. De sponsortocht Tour de Delle, die aanstaande zaterdag 27 juni zou worden gehouden voor de Wensambulance Gelderland, is definitief afgelast. Organisatie neemt deze beslissing vanwege de verwachte extreme hitte en de hoge luchtvochtigheid. Volgens voorzitter Johan Hutt is het besluit zorgvuldig genomen. Organisatie heeft uitgebreid overleg gevoerd met verschillende instanties, waaronder evenementenbureaus van betrokken gemeenten, veiligheidsdeskundigen en ook organisaties op het gebied van calamiteitenbestrijding en gezondheidszorg. We hebben dit besluit uiteraard niet alleen genomen. We hebben uitgebreid overleg gevoerd en adviezen ingewonnen bij diverse instanties. We zijn dus zeker niet over één nacht ijs gegaan. Vind ik trouwens wel mooi. Bij deze hoge temperaturen en dan de uitspraak: we zijn zeker niet over één nacht ijs gegaan. Aldus Johan Hutt. Na hun adviezen restte ons niets anders dan de tocht te annuleren. Want de veiligheid en gezondheid van de deelnemers staan natuurlijk op nummer 1. Dit jaar zou de vierde editie zijn waarbij de Wensambulance Gelderland centraal stond als goed doel. De eerdere edities trokken veel deelnemers en stonden bekend om de gezellige sfeer, de rustpunten onderweg en de feestelijke afsluiting bij Ovios in Oldebroek. Het is jammer, want de vorige edities waren geweldig, aldus Hut. Zo gezellig onderweg en op de rustpunten een en al vrolijkheid. Ook de afsluiting met live muziek was altijd een hoogtepunt. Jammer dat we dat dit jaar niet kunnen meemaken, maar we staan te popelen om volgend jaar weer aan de slag te gaan. Organisatie vraagt belangstellenden om de website en de sociale mediakanalen van Tour de Delle te volgen voor meer informatie. Intussen kijkt de organisatie vooruit naar een nieuwe editie volgend jaar 2027. Zullen zien of we in de loop van deze ochtend Johan Hutt, de voorzitter van de stichting Tour de Delle, nog aan de telefoon kunnen krijgen. Hoewel ik me er heel goed van bewust ben dat Johan op dit moment wel iets anders aan zijn hoofd heeft dan een beetje te babbelen hier met mij. Maar als ik hem te pakken kan krijgen, dan mag hij zijn verhaal ook op de radio hier bij Loo FM vertellen. In ieder geval, aanstaande zaterdag Tour de Delle afgelast en dat is definitief.
1: Dit is Loo FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Loo FM.

Demis Roussos en Schöne Smeetjen aus Arcadia. En voordat we zo dadelijk denken, hey, komt Demis Roussos nog een keer over een Schöne Smeetjen zingen? Nee, zo dadelijk gaan we ook nog luisteren naar Frans Bauer. En die zingt over die Schöne Smeetjen van Santa Domingo. Daarvoor hoorden we ook nog Jenseits von Eden van Nino Di Angelo. Ja, ik werd van de week erop geattendeerd door collega Geert Hartold. Ik denk, hey, een voetbalberichtje van DSV. Maar nee, het ging over iets anders. Want het ging over een concert in de Grote Kerk in Elburg. Want daar wordt aanstaande zaterdag 27 juni een kerkconcert gehouden. Met medewerking van het Project Brassband Veluwe. Onder leiding van Simon Hoekstra. En ook het Urker Mannenensemble onder leiding van Jaap Kramer, en die zal ook wel uit Urk komen. Zowel op het orgel als op de piano laat Ronald Imker van zich horen. Er wordt een programma geboden van geestelijke liederen en er is ruimte voor samenzang. De aanvang in de Grote Kerk in Elburg aanstaande zaterdagavond is 8 uur. En kaarten à 10 euro bij ingang van de kerk. Daar zijn ze te koop. Oh, wow. Het is weer zo.

0: Manuela und die fünf Dobs. Küsse und den Regenbogen. Het is voor de eerste keer dat ik het liedje hoor, dus vandaar. En ze zijn Duits, dit middelste uurtje van de woensdageditie van het Muziekmuseum. Daarvoor hoorden we ook nog die Schönen Mädchen, voor de tweede keer dus een Schönes Mädchen. Eerst van Demis Roussos en nu van Frans Bauer. En die had die Schönen Mädchen gezien in Santo Domingo. Ja, ik heb het niet eerder verteld vanochtend, maar het is ook tijd op woensdag ongeveer 10:30 voor natuurlijk de column van Arnold Bergmans. En die column die gaat over vorige week vrijdagavond, weten we het nog? Ja, ja. De slechte weersomstandigheden, onweer, regen, allemaal dit, dat soort dingen. Luister naar de column van Arnold. En je kunt hem trouwens ook lezen op loopmedia.nl. Vrijdagavond begon nog als een gewone zomeravond. Zo'n avond waarop je met een gerust gevoel de gordijnen sluit, omdat morgen vanzelf weer komt. Maar ergens diep boven de Veluwe was de natuur andere plannen aan het smeden. Rond middernacht kwam het. Niet zomaar regen, niet zomaar wind, dit was een invasie. De eerste rukwinden joegen door de bomen alsof een onzichtbare reus zijn weg zocht door het donker. Daarna volgde regen die niet viel, maar aanviel. Daken ratelden, dakgoten gorgelden, straten veranderden in glanzende rivieren en toen kwam het geluid, die knallen. Geen onweer zoals we dat kennen, geen vriendelijk gerommel aan de horizon. Dit waren explosies die door muren heen leken te slaan. Alsof ergens vlak boven de boomtoppen de hemel werd opengebroken. Flits, een seconde stilte. Dan een dreun die je niet alleen hoorde, maar voelde in je borstkas. In de vloer, in het glas van het slaapkamerraam. Op de Veluwe leek het soms alsof het onweer midden tussen de huizen stond. Elke bliksemflits tekende voor een ogenblik een nieuwe wereld. Wit, scherp, onwerkelijk. En daarna opnieuw het donker. En terwijl wij wakker lagen, luisterend naar de kracht van iets dat zich niets aantrekt van agenda's, deadlines of nieuwsberichten, gebeurde er iets merkwaardigs. De storm maakte ons klein. Niet machteloos, maar bescheiden. Want hoe geavanceerd we onszelf ook vinden, één nacht als deze herinnert ons eraan wie hier uiteindelijk de baas is. Tegen de ochtend trok het geweld weg. De lucht werd lichter. Vogels begonnen weer te zingen alsof er niets was gebeurd. Maar iedereen die vrijdagnacht wakker lag, weet beter. Sommige nachten, ja, die gaan voorbij. En sommige nachten schrijven geschiedenis in licht en geluid. Daarom verdient deze nacht meer dan een vluchtige vermelding in een weerbericht. Dit was een verhaal van de Veluwe, verteld door wind, regen en bliksem. Een verhaal dat nog lang zal nagalmen in de herinnering van iedereen die de knallen hoorde en de hemel zag openscheuren. Want sommige gebeurtenissen verdwijnen met het optrekken van de wolken. En anderen blijven hangen in gesprekken, in herinneringen en in verhalen die het waard zijn om doorverteld te worden. Voor wie sliep, voor wie wakker schrok en voor wie over een paar jaar zegt, weet je nog, die nacht toen de hemel boven de Veluwe leek te ontploffen, aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Blue FM.

0: Dat is waar, mijn schönster Tanz mit mir van Bernd Spier. En daarvoor Rex Gildo. En die was ook aan het dansen. Marie, de laatste Tanz is nur für dich. Ja, we hebben het verschillende keren gehad over Tour de Delle. Aanstaande zaterdag 27 juni. Mr. Tour de Delle, Johan Hutt, is verschillende keren in de studio geweest. We hebben hem gebeld. En ja, Johan die is zo attent en zo fideel. Hij zegt, ja, ik ben hier voor de promotie geweest. Dus ook als het niet doorgaat, dan moet ik me even melden. Johan, ja, goedemorgen.
1: Ook goedemorgen, Bart.
0: Ja, want ja. Het is afgelast, hè?
1: Ja, hoe pijnlijk het ook is en hoe moeilijk het voor ons ook was om maar van alle kanten, vanuit de veiligheidsregio, vanuit het GOR, vanuit Rode Kruis, vanuit alle hoeken, kregen we de informatie van je mag het houden, dat kan, maar weet wel welk risico je loopt. Het is zeer extreem, dus zwarte code en moet je dan het gaan laten houden. Daarnaast ook van, wil je het houden? Nou, dan moet je EHBO-team met 5 keer zoveel bemand worden. De ambulances die hebben het al druk zat die dag. Daarnaast moet je je waterpunten die je hebt en

0: kunt vergeten. Maar dat was niet onze drijfveer. Onze drijfveer is echt geweest van... er moet geen enkel risico zijn voor de deelnemers dat er wat zou kunnen gebeuren in het kader van de warmte.
1: Ja.
0: Want de lichaamstemperatuur gaat wel naar 37 graden op dat moment. Ja, en dat is niet goed.
1: Ja, en dan heb je het niet over de lichaamstemperatuur van de mensen van de organisatie, maar van de deelnemers.
0: Van de deelnemers. En als je ook de afgelopen jaren kijkt, nou, het meeste doet het voor de gezelligheid. Dus dat is amateurs, om het zo maar te zeggen. Nou, gemiddeld boven de 45 jaren allemaal, ja, ongetraind, ja, dan mag je dat risico niet gaan lopen.
1: Nee, ondanks het feit, zoals jij de vorige keer ook tegen mij zei, het is geen wedstrijd, mensen hoeven zich niet in te spannen, maar sommigen doen dat toch, hè?
0: Die doen het toch, maar ja, wat het hele grote probleem is, kijk, als het 27, 28 graden is, kan je het managen, maar het grote punt is vanaf de knobbel, zeg maar, naar het harde toe, dat is helemaal open. En daar staat de zon fel op. Ja, en als de zon, de hitte op dat moment 34 graden is, ja, dan loop je niet lekker. Hè? En nee. Fietsen ook niet.
1: Johan, je zei net al, je noemde een aantal organisaties die erbij betrokken waren bij deze beslissing. Met hoeveel mensen zit je dan bij elkaar om die beslissing al dan niet te nemen?
0: Nou ja, het bestuur natuurlijk. Nou, dat bestaat uit 3 personen en daarnaast hebben we dan 3 adviseurs die erbij zitten voor de veiligheid, voor de PR en voor de faciliteit, voor de logistiek en dergelijke. Ja, en we hebben natuurlijk Joey van der Weijden die... in die branche ingevoerd is ten aanzien van veiligheid, calamiteiten. Heeft hij ook genoeg meegemaakt. Nou, die is dan op vakantie, maar die is gewoon 2 dagen bezig geweest om alle informatie te verzamelen in zijn relatiesfeer. En daarnaast hebben wij vanuit de gemeente en dergelijke ook de informatie gekregen. Nou, en daar bleek maar 1 punt, dat we met z'n zessen unaniem besloten hebben om... te zeggen van, ja, het kan gewoon niet. De gezondheid van de deelnemers, die staat dan op het spel.
1: Ja, in het persbericht wat vanochtend de deuren uit is gegaan, daar zeg jij, we zijn dus zeker niet over 1 nacht ijs gegaan. Dat vind ik wel een mooie.
0: Ja, vonden wij ook. Nee, dat is ook we hebben tot en met dinsdagmiddag echt zitten dubben, wat gaan we nu echt doen? Want ja, wat voor risico's loop je? Nou, die hebben we allemaal met elkaar tegen elkaar afgezet. En ja, dan rest er maar 1 punt. Aflasten.
1: Aflasten. Is er ook nog gedacht over uitstel?
0: Hebben we ook over gehad, maar dat is heel lastig om te doen, omdat je met verschillende partijen zit. Dan zit je natuurlijk met de gemeentes. Je zit met defensies en je zit met het OWOS verhaal. Nou, als je het later doet, heel veel mensen zijn, zegt dat je het na half juli zet. Nou, dan zijn heel veel mensen zijn al met vakantie. Daarnaast is het vrijwilligerskorps bij OWOS is dan heel minimum. En je hebt er daar toch ook een hele hoop van nodig. En die lopen ook op het eind, zeg maar, van het hele seizoen. En daar hebben we gezegd van nee, we lasten het gewoon af. En volgend jaar, 26 juni 2027, is de volgende.
1: Ja, want je noemde net al defensie en ja, de openbare wegen ook. Ja, het is niet zomaar even een bord neerzetten. Die weg is afgesloten. Dat vergt tijd en dat gaat niet allemaal zo makkelijk als dat ik dat nu zeg.
0: Nee, we hebben zo'n beetje 7 vergunningen nodig om het evenement te houden, dus dat is aardig wat. Maar ja, daarnaast hebben we ook alle shirtjes, die zijn zo goed als klaar. Dus ja, dat is dan ook wel jammer om 800 shirtjes in een grote hoop te gooien en weg te sturen. Dus we zijn aan het brainstormen of we daar in samenwerking met de Wensambulance Gelderland een open dag kunnen organiseren, waar de deelnemers hun shirtje op kunnen halen. En dan hebben we gezegd, van doen we dat specifiek bij de wensambulance, want dan kunnen ze ook zien hoe de wensambulance in elkaar zit.
1: Ja,
0: en dus daar zijn we mee bezig en dat zal dan in september gaan gebeuren op een zaterdag.
1: Ja, en dan waarschijnlijk op het OWOS terrein?
0: Nee, niet op het OWOS. Nee, gewoon bij de wensambulance zelf.
1: Ja.
0: Want moeten de mensen daarheen komen om het shirtje op te halen. En dan kunnen ze ook meteen zien, nou ja, wat is de wens? Hoe ziet de wensambulance organisatorisch eruit? Maar ook van in wat voor gebouw zitten ze en wat staat er allemaal?

0: Nou, dan de deelnemers die van tevoren hebben betaald. Wat gebeurt er met dat geld?
1: Nou, ik hoop dat ze allemaal de algemene spelregels gelezen hebben. En er staat als het eventueel afgelast wordt door extreme weersomstandigheden, ja, dan volgt er geen restitutie.
0: Nee.
1: Dus dat staat erin. Dus ja, en daar wil ik het even bij laten.
0: Ja, nou, dat is heel duidelijk. En ja, er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die bij zichzelf denken, het is voor het goede doel, dus prima.
1: Ja.
0: Maar nee, heel duidelijk, Johan.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er nu zaterdag bij Overjas? Of helemaal niets?
1: Nou, zaterdag de 24-uurstocht van Benjamin Klompmaker, die in principe gehouden zou worden van 4 uur 's middags tot vrijdagmiddag 4 uur, laat ik het goed zeggen. Tot zaterdag 4 uur. Die gaat wel door. Alleen met een gewijzigde tijd. Die gaat om 10 uur 's avonds starten. Tot 10 uur 's morgens. En dan komen ze aan op het Overjas voetbalveld. Daar overhandigen zij de CIEC, die zij van het geld wat zij binnengehaald hebben met hun tocht aan de organisatie van de Tour de Delle. En wij vullen daar meteen ook een grote CIEC in van de Tour de Delle. En die overhandigen we dan aan de voorzitter van de wensambulance. Want de gelden van de sponsoren en steunacties en van Benjamin de fietstocht, die zijn allemaal binnengekomen. En dat bedrag wordt dan onder aftrek van een aantal kosten overhandigd aan de wensambulance.
0: Ja, dat zal dan iets minder zijn als er eventueel aanstaande zaterdag zich nog mensen aangemeld hadden. Want dat had gekund. Alleen, ja, dat is nu ook niet meer aan de orde.
1: Nee, dat is niet meer aan de orde. Dus om 10 uur zaterdagmorgen vindt dus het plaats.
0: Dan de hamvraag, Johan. Volgend jaar is er al een datum bekend.
1: 26 juni 2027.
0: Daar hadden jullie al op de kalender naar gekeken.
1: Ja, want we verstrekken altijd rozen aan het eind van de tour. En daar staat de nieuwe datum voor het volgende jaar staat er al op. Dus die was al bekend.
0: Dat was bekend.
1: Ja.
0: Nou Johan, ja, ik denk dat we hier niks aan toe te voegen hebben. Heel erg jammer, want ja, een hele hoop tijd erin gestoken. Ja.
1: Ja, maar ja, gezondheid van mensen gaat voor tijd, hè?
0: Ja.
1: Dus als je ook in de landen ziet van wat er toch allemaal afgelast wordt, ook gezien de hitte. Ja, dan denk ik als wij het hadden door laten gaan. Nou ja, je hebt het eigenlijk de conclusie al gegeven. Ja, gaat het goed, dan is het, oh, zie je wel. Maar gaat het niet goed, dan wordt het de organisatie aangewreven. Maar ik denk dat je het ook persoonlijk dan op een gegeven moment zodanig mee gaat dragen dat je dat niet wilt.
0: Nee, nou en zoals je al eerder vertelde, de beslissing was unaniem. Dus dat, dan is het ook duidelijk, hè?
1: Ja, heel duidelijk. Ja. Je hebt natuurlijk wel discussies. Je hebt ook gekeken van nou kunnen we nog een alternatieve route doen en dergelijke. Bijvoorbeeld de wandelaars gaan tot de parkeerplaats op de Delleweg en daarna gaan ze weer terug. Maar de lichaamstemperatuur en de vochtigheidsgraad die is zodanig dat dat niet verantwoord is om dat te doen.
0: Nou, kijk eens aan. Johan, heel fijn dat je hier was. Ondanks het feit dat het geen fijne boodschap was.
1: Nee, zeker
0: maar het
1: niet.
0: Is even niet anders.
1: Nee, we moeten even door de zure appel heen bijten om het zomaar te zeggen. Maar ja, we hopen dat we de juiste, tenminste wat wij denken dat we de juiste beslissing genomen hebben. En als je ook naar degene doorgeeft van, nou, het gaat niet door. Ja, we hadden er niet anders verwacht.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dus
0: nogmaals bedankt dat je de luisteraars van de OFM op de hoogte wou stellen. Je zei net zelf al toen je hier binnenkwam, ja, als ik hier kom om mensen te laten meedoen, dan kan ik mijn verhaaltje vertellen. Dus nu het niet doorgaat ook.
1: Moet ik het ook? Ja, vind ik wel.
0: Nou, heel netjes, Johan, bedankt en ja, heel veel sterkte.
1: Ja, dankjewel.
0: Het gaat je goed.
1: Ja, even rust.
0: En zullen we maar gewoon zeggen tot volgend jaar.
1: Zeker.
0: En als de tussentijd iets is, je bent altijd welkom.
1: Helemaal goed, Bart. Dankjewel.
2: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

Costa Cordales en Anita. En daarvoor hadden we ook nog het liedje van Peggy March. Met Siebzehn had man nog träumen. En daar hoef je niet per se Siebzehn voor te zijn hoor. Ook als je het omdraait, dat Siebzehn, dan zijn er ook nog wel mensen die träumen hebben. Bijna het eind van het middelste uur van het Muziekmuseum voor deze woensdag. Duitsstalige muziek en we hadden Johan Hutt op bezoek. En dat heeft te maken met het aflasten van aanstaande zaterdag, Tour de Delle. Afgelast vanwege extreme weersomstandigheden en dan de hoge temperaturen. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna natuurlijk de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog, de OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: 1055. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?

0: Juan Pardo, Nomeables en daarvoor de bottenschijf voor deze week. Mart Hoogkamer samen met Rousseau en de Amsterdamse Zomer 11 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, in het vorige uur hebben we het al gemeld en we hadden Johan Hut hier op bezoek in de studio Tour de Dellen aanstaande zaterdag afgelast. Vanwege extreme weersomstandigheden. Dus bij deze, dan is dat ook bekend. En Johan drinkt nog even een bakje koffie. Maar hij is niet echt aangedaan. Er zijn natuurlijk ergere dingen in het leven. Maar hij baalt er wel van. En daar kan ik me van harte bij aansluiten. Ik vind het ook jammer. Want we zouden daar aanstaande zaterdag ook bij zijn met de omroep. Vanaf 's ochtends 9 uur. Mocht ik weer eens naast collega Dries Smit zitten. Alleen, ja, dat gaat dus nu niet door. Nogmaals, Tour de Dellen aanstaande zaterdag. Definitief afgelast. En komt ook geen uitstel of wat dan ook. Maar volgend jaar, laatste zaterdag van juni. Dus een nieuwe Tour de Dellen. Wat hebben we nog meer voor informatie? Nou, kijken nog even naar wat weersberichten. Droog en zonnig weer in Elburg in de ochtend. Is dat vanmiddag ook het geval? Nou, je houdt dat nog eventjes van me te goed, want ik moet het bericht er nog bij zoeken. Nederland in greep van de zon. Ja, heeft ook te maken met het weer. Meerdere sportevenementen in de regio afgelast door de hitte. Moeilijke beslissing. En dan vind ik het wel vreemd dat de NK tijdrijden, en dan heb ik het over wielrennen, dat gewoon doorgaat. Ja. Ja, ik weet niet of dat de profs of de amateurs zijn, maar misschien dat die wat meer gewend zijn. Of dat de organisatie denkt, ja, moet je even goed luisteren. Dat is hun eigen risico, we laten het gewoon doorgaan. Nou, de NK wielrennen, het tijdrijden, gaat dus ook niet door. Nou, wat er nog meer is afgelast, onder andere de Wallenloop aanstaande zaterdag. Dus wat dat betreft alleen maar goede beslissingen.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Blue FM.

0: José Feliciano en Que Sara. En daarvoor Dr. Hoek, de zingende dokter, samen met zijn Medicine Show en Sylvia's Mother. Ja, er is weer een onderzoekje geweest. En dat zijn altijd van die onderzoeken waarbij er toch nog weer mensen bij zichzelf denken: ja, mij wordt nooit wat gevraagd. Nou, luister naar het volgende bericht. Hittegolf, dubbele punt. Inwoners Elburg hebben relatief versteende en dus warme tuinen. Inwoners van Elburg met een eigen tuin hebben daarin relatief veel tegels liggen ten opzichte van tuinen in vergelijkbare gemeenten. Hoe groener, hoe prettiger tijdens een hittegolf als deze. Gevoelstemperatuur in een tuin vol gras ligt namelijk 4 graden lager dan in een betegelde tuin en bomen maken tot wel 15 graden het verschil. De gemiddelde tuin in Elburg bestaat voor 52% uit tegels, kunstgras of ander niet levend materiaal. Dat blijkt uit cijfers die verzekeraar Centraal Beheer vanochtend naar buiten bracht. Bij de hittegolf van juli 2019, inderdaad net voor de corona, en die hittegolf in 2019 was nog een graadje erger dan de huidige temperaturen. En daar liep het maximum in meer dan de helft van Elburg op tot 37 graden met uitschieters naar 41 graden. We hebben het dus over juli 2019. Het al eerder genoemde Centraal Beheer keek om te bepalen hoeveel tegels er zijn en hoeveel groen naar uit de ruimte geschoten infraroodbeelden van huizen met een tuin. Dus geen wonder dat je bij jezelf denkt: ja, mij is niks gevraagd. Nou, er is dus ook aan de mensen zelf niets gevraagd. Maar er zijn vanuit de ruimte infraroodbeelden geschoten. En daarin is dat allemaal te zien. In Elburg zijn dat er bijna 5700. Ja, met van die tuinen met veel tegels. Appartementen, woonboten en woonwagens tellen niet mee, net zo min als huizen van na 2020, omdat bewoners daar misschien nog bezig waren. En nu komt het met het aanleggen van hun tuin, toen de meest recente beelden werden geschoten. Dus de beelden en de cijfers die nu naar buiten zijn gebracht, gaan dus over beelden die in 2022 zijn geschoten. Met 52% van de tegels blijken de tuinen in deze gemeente Elburg dus versteend en daarmee warm. In de 15 gemeenten die fysiek het meest op Elburg lijken, is nu 50% van de tuinen betegeld. Tegelijkertijd is die 52% waar ik het net over had een gemiddelde, want binnen Elburg bestaan grote verschillen. In de binnenstad is de helft van de tuinen voor meer dan 75% betegeld. En het harde zuid is de helft van de tuinen juist voor minstens 89% groen. Al dan niet toevallig is de binnenstad ook de plek waar ongeveer de helft van alle inwoners tijdens een hittegolf ook binnenshuis aanhoudend zit te zweten. Nergens in de gemeente Elburg is dat een groter probleem. Tegelijkertijd is het buitengebied Elburg-Zuid, vermoedelijk dankzij al die groene tuinen, de plek waar maar 1 op de 7 inwoners moeite heeft om buiten verkoeling te vinden. Ja, een andere oplossing is natuurlijk een zwembadje in de tuin. En een zwembad in de tuin is ook een prima manier van afkoelen. Maar met alleen gras of een boom gaat de gevoelstemperatuur ook al met meerdere graden omlaag. Dus een zwembad is niet meteen noodzakelijk. Hoewel, een zwembad kun je ook weer andere dingetjes meemaken, want aan de Marconiweg in Nunspeet is een klein chemisch incident ontstaan bij een woonhuis. Want, nu komt het, tijdens het schoonmaken van een zwembad ging het mis met middelen die daarvoor worden gebruikt. Volgens Tom Wagemans, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, kwamen 2 stoffen met elkaar in aanraking die niet goed op elkaar reageerden. Dat gebeurde in kleine hoeveelheden, waardoor het incident beperkt bleef. Omdat er chemicaliën bij betrokken waren, werd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen en die gaf advies aan de hulpdiensten over de aanpak van de situatie. Voor de brandweer bleef de inzet beperkt. De woordvoerder kon niet aangeven om welke 2 stoffen het precies ging. Nou, het waren wel 2 flessen van 1 liter, dus wat dat betreft viel dat nog wel mee. Geen vaten vol, nee, 2 flessen van 1 liter, maar het was toch noodzakelijk om de hele straat in dit geval de Marconiweg, af te zetten in verband met, ja, echt, je hoort het goed, ontploffingsgevaar. Nou, het is natuurlijk allemaal goed afgelopen. En als het minder goed was afgelopen, ja, dan hadden ze gezegd, waarom wordt de boel niet afgesloten? Dus bij deze, uit voorzorg, bepaalde maatregelen genomen. En het is allemaal goed afgelopen daar bij het schoonmaken van het zwembad aan de Marconiweg in Nunspeet. En dat dus met behulp van die twee flessen.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.

0: Michael Zeger Band en Let's All Chance. En Eddie Grant, ik was hem al bijna vergeten, maar leuk om nog eens weer te horen. Gimme Hope, Joanna. Laten we het eens over het weer hebben. Zonnig en zeer heet staat er boven het volgende weerbericht. De komende dagen zonnig en zelfs uitzonderlijk heet. Vandaag wordt het zo'n 30 graden in het noorden tot ruim 35 in het zuidoosten van het land. Alleen op de Wadden en direct aan de kust blijft het kwik onder de 30 graden. Morgen, donderdag, wordt het van noord naar zuid zo'n 26 tot 37 graden. En de nacht van donderdag naar vrijdag komt het kwik vrijwel nergens meer onder de 20 graden uit. Dan vrijdag, dat wordt de heetste dag met 35 graden in het noorden tot 38 in het zuidoosten. Het komend weekend stijgt de kans op onweersbuien, maar verkoeling brengen die niet direct. Vooral meer landinwaarts is het dan ook op grote schaal tropisch heet. Nou, even de temperaturen wat dichter hier in de buurt. Temperaturen digitaal gemeten. Hier in Elburg vanochtend 30 graden, vanmiddag 34 graden en dat blijft ook vanavond nog lang zo. Ja, vandaag een zonnetje, morgen een zonnetje, vrijdag een zonnetje en dan zaterdag een zonnetje en een wolkje. En uit dat wolkje komt regen, maar ook lichtflitsen. Dus aanstaande zaterdag kans op onweer. Maar dan ook zaterdag toch nog 35 graden. En dan dezelfde temperatuursvoorspellingen. Ook wat betreft dat zonnetje, het wolkje, de drupjes en de flits. Ook aanstaande zondag. Alleen dan is de temperatuur al wel weer wat aangenamer om het zomers te noemen. En dan is het weer gezakt naar 29 graden. Ook nog warm genoeg, zou ik bijna zeggen. Maar vandaag, morgen en vrijdag zon overgoten. En voor die mensen die denken, ja, moet ik de tuin sproeien of komt er onderhand al natuurwater naar beneden? Ja, dan zul je toch moeten wachten tot misschien zaterdag.
1: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag.
1: Radio met glimlach. Loe FM.
3: Bart van Dijk.

0: Chicken Stevens en This Old House. En daarvoor hadden we Boney M met de vakantiehit Hooray, Hooray, It's a Holiday. En we hoorden ook nog Eric Preets en Call on Me. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van haar afscheid als wethouder ontving Lida Snevliet Radstaak de erepenning van de gemeente Elburg. Met haar vertrek uit het college sluit zij tevens haar loopbaan af en gaat ze met pensioen. Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte de erepenning uit en dat gebeurde allemaal op de Botterwerf in Elburg. Met de erepenning spreekt de gemeente haar waardering uit voor de jarenlange inzet van Lida Snevliet Radstaak voor de gemeente Elburg en haar inwoners. Ze was jarenlang actief in het lokale bestuur, eerst als raadslid en later als wethouder. Daarnaast heeft ze een bijzondere plek in de geschiedenis van de gemeente Elburg. Als eerste vrouwelijke bestuurder maakte zij deel uit van het college van burgemeester en wethouders. Als wethouder was zij onder meer verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, grondexploitatie en bouwen. Ook zette zij zich actief in om woningbouwprojecten mogelijk te maken. Daarmee leverde zij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeente en aan een prettige en toekomstbestendige gemeente. De erepenning wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Elburgse samenleving. Burgemeester Harm-Jan van Schaik, hij sprak tijdens de uitreiking zijn waardering uit. Hij mocht het. Mevrouw Snevliet bij de voornaam noemen. Lida heeft zich jarenlang met grote betrokkenheid ingezet. Ze is een bestuurder die zich vastbijt in ingewikkelde dossiers, zonder daarbij het belang van inwoners uit het oog te verliezen. Met haar kennis, doorzettingsvermogen en nuchtere aanpak heeft zij heel veel betekend voor onze gemeente. En daar zijn we haar heel erg dankbaar voor.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Nou, misschien wel fly away naar de sun. Hoeft niet echt, want hier zijn de temperaturen ook hoog. Daarvoor hadden we Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Bijna het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. We zeggen dank aan Johan Hut. Hij was hier in de studio en hij heeft het zelf ook eventjes verteld. Het was al online bekend. Tour de Delle aanstaande zaterdag gaat niet door. En Johan was hier in de studio. Het was pittig voor hem, maar het was niet anders. Tour de Delle aanstaande zaterdag gaat niet door. En dank aan Johan dat hij hier in de studio was. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna is het tijd voor de middagmatinee met Jeanette. En Jeanette heeft technische assistentie van Nick. Veel plezier zo dadelijk en eet smakelijk met Jeanette en Nick. Hey, wat mij betreft, graag tot morgen.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.
7: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou,
7: zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?

0: Phil Collins en Something Happens on the Way to Heaven. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Russo en Martin Hoogkamer. De Amsterdamse zomer pakt mij. De bottenschijf van deze week. En dat brengt de tijd op 11 minuten over 12. We zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Dat doe ik niet alleen, samen met Nick die aan de andere kant van het glas zit. Zullen we weer één keer, wat is het heet hè? Goed, dan hebben we die ook weer gehad tot 2 uur, dus hou ik je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard heel veel muziek in Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Wat dacht je van Aswad en Don't Turn Around?

Heerlijke muziek op deze zomerse dag, want zo mag je het wel noemen. Ja, het is een beetje het nieuwe normaal. Hè? Een super hittegolf die er dus aan zit te komen. Normaal noemde je het gewoon hittegolf. Maar ja, dan heb je een paar dagen van 25 en een paar dagen van 30. En nu heb je eigenlijk continu gewoon dik 30 of eroverheen. En dat is voor de meesten een beetje te warm. Zo ook voor heel veel evenementen die georganiseerd zijn voor bijvoorbeeld in het weekend. Nou, Tour de Delle is er zo één. We hoorden het vandaag al bij Bart in de uitzending. Daar zat Johan Hut, voorzitter. En die moest dus helaas vertellen dat Tour de Delle is afgelast vanwege extreme weersomstandigheden. En dan kan het misschien iets minder warm zijn als de dagen daarvoor. Er is ook nog kans op onweer. Dus wat dat betreft een dubbel risico. Ja, en moet je dan dat risico wel gaan nemen? Nee, dat moet je zeker niet. Hoe jammer het ook is. Ik heb wel vernomen dat je wel een open dag gaat krijgen bij de wensambulance. Dat is mooi, want dan kun je je shirtjes op gaan halen. Maar dat dus allemaal later. En zaterdag wordt ook een check overhandigd. Want Benjamin Klompmaker, die heeft natuurlijk wel 24 uur gefietst. En die heeft daar best een bedrag van opgehaald. En ook de opbrengst van Tour de Delle, al die inschrijvingen. Dus hoeveel dat geworden is, dat wachten we even af. En dat horen we dus aankomende zaterdag. Nogmaals, heel jammer. Volgend jaar nieuwe kansen en hopelijk dan een beter resultaat met goede temperaturen. En Chinees restaurant de Noord-Veluwe in Weesp is weer open na de tijdelijke sluiting van vorige week. De zaak draait voorlopig nog niet helemaal zoals voorheen. Was er wat ernstigs in de hand? Aan de hand, nou ja, eigenlijk wel, want ze hadden gewoon geen koks in de keuken. En dat hoor je steeds vaker. Ze mogen niet zomaar iedereen meer naar binnen halen. En dan wordt het lastig om geschikte personeel te vinden. Want ja, in een Chinees en Indisch restaurant wil je natuurlijk ook iemand die komt vanaf dat continent en ook weet hoe die daar mee moet gaan koken met al die ingrediënten. Nou, voorlopig is dus de keukenbezetting opgelost en het restaurant is alleen op reservering geopend. Afhalen kan wel weer op de gebruikelijke tijden van dinsdag tot en met zondag van 8:30 tot 8:30. Ja, goed nieuws noem ik dit. En ik hoop dat ze binnenkort weer helemaal op volle toeren gaan draaien. En tot slot, de politie die pakt 6 mensen op in onderzoek naar stemfraude in Gorinchem. De politie heeft gisteren 6 mensen aangehouden in het onderzoek naar stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezing in Gorinchem. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en medeplegen van het ronselen van stemmen. Volgens het OM komen alle verdachten uit Gorinchem en zijn ze tussen de 20 tot 65 jaar. Mooi dat dit heel goed onderzocht is en nog steeds onderzocht wordt. Ja, en ik struikel af en toe, want ik zie dan altijd Gorinchem staan. En dan denk ik, hoe spreek je dat ook alweer uit? Maar het is natuurlijk gewoon Gorinchem en niet anders. Ik ben er niet meer ingetrapt, gelukkig. Nou, ik heb minder last met de titels van de muziek. Boney M. en Rasputin.

0: those Russians.
1: Ja, those Russians. Precies de juiste woorden. Maar we gaan het niet over Rusland hebben, hoor. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan straks nog wel naar Amerika kijken. Maar eerst dit, want je hoorde, als je geluisterd hebt vanmorgen bij Bart van Dijk in natuurlijk het Muziekmuseum, dat Mattie en Marieke uit elkaar gaan. Niet omdat ze ruzie met elkaar hebben, maar Marieke die heeft het wel gehad met de ochtendshow. Je moet natuurlijk altijd enorm vroeg het bed uit. En Mattie gaat daar vrolijk verder met een nieuw gezellig team. Nou, gaat dan Marieke helemaal niks meer doen? Jawel, die gaat naar de middag op de vrijdag. Maar zijn zij niet het enige koppel dat uit elkaar gaat? Nou, dit koppel gaat niet uit elkaar, laat ik dat even voorop stellen. Maar ze gaan wel weg van de meest favoriete zender. En dan hebben we het over Roodbeen en Kijk in de Vechten. Want zij gaan Gordon en De Bot vervangen op Radio 10. Nou, ze hebben een heel succesvol programma. Het ochtendprogramma van Jan-Willem start op NPO Radio 2. Dat vind ik erg jammer, want ik luisterde graag naar. Oké, ik luister ook naar de ochtendspits, hoor. Wees niet bang, ik ga niet vreemd. Maar ik was wel heel erg aan het switchen in die twee uren. Want wij zijn altijd wel weer onderdelen dat je denkt, ja, oh ja, dat wil ik even horen. Zoals bijvoorbeeld het 10 voor 9 journaal. Weet je, helemaal te hoogte gehouden van de showbizwereld. En soms had je er wat aan in je eigen uitzending. Nou, dat is dus vanaf 1 september afgelopen. En ik denk dat Radio 2 een zware dobber krijgt om deze twee te vervangen. Nou, heeft dat ook gevolgen voor de voice-over die Jeroen Kijk in de Vechten regelmatig doet bij belangrijke, goed geziende programma's? Nee, dat heeft het niet. Dat blijft hij gelukkig gewoon doen. En ja, felicitatie natuurlijk naar oud-wethouder Lida Sneevliet-Radstaak. Zij kreeg gisteren bij de bijeenkomst het afscheid van de 3 wethouders die dus vertrokken zijn vanuit de gemeente Elburg. Kreeg zij de erepenning, want ze gaat tevens met pensioen. Nou, burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte de erepenning uit op de Botterwerf in Elburg. En ze houden er natuurlijk prachtig weer bij. En ik vind ook dat ze hem verdient, hoor, want ze wist als vrouw echt haar mannetje te staan in de wereld die veelal uit mannen bestond. En als ze ergens voor stond, dan stond ze daar ook voor. Zoals die woningbouwprojecten. Nou, daar was ze heel druk mee bezig. En soms dan was er weer een kink in de kabel. Dan was er een vleermuisje die dwars zat. Of stikstofplannen. Of weet ik veel wat de pret bederven kan. En dan was ze echt ongelooflijk boos. En dat begrijp ik, want woningbouw is natuurlijk ontzettend belangrijk. Nou, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt voor de gemeente Elburg. En we hopen dat je nog een heel veel leuke dingen op je pad gaat krijgen. Maar daar twijfel ik dus echt niet aan. Wij gaan naar Suzanne en Freek als het avond is.

Ja, nog niet zo lang geleden dus heel veel concerten gehad en allemaal strak uitverkocht en files richting het pand waar ze, ik weet het niet eens meer waar ze optraden, maar dat maakt ook allemaal niet zo heel erg veel uit. Wat wel uitmaakt is dat het inmiddels bijna half één is, dus we zijn keurig op tijd wat dat betreft om de lunch te openen. Nou, geniet er even van, eventjes het rustpuntje op deze warme woensdag midden van de week. En dat doen we natuurlijk straks met drie platen achter elkaar. Maar eerst nog dit, want heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat voor je staan? Salade kan het wel lekker doen, nu met een heel koud glas water met heel veel ijs erin. Dat pept je gelijk weer op. Maar dan ook voor jullie, je eet smakelijk. En voor al het geld dus, geniet even van het rustpuntje van de dag. We beginnen met Robbie Williams en No Regret, Golden Earring en NEWS, oftewel News and You Don't Fool Me van Queen. Geniet ervan.

is Louisville. Yeah.

Ja, dat was het laatste in dit blokje van drie. Queen, dus You Don't Fool Me. En inmiddels is het ook al ruim 12:15 geweest. Nou, de rest heb ik al aangekondigd, dus afkondigen. Dat is allemaal niet meer nodig. En dat is lekker als je zo min mogelijk werk hebt met deze temperaturen. We gaan eens even kijken wat het nieuws verder te brengen heeft. Nou, het hitteprotocol in heel Nederland is van kracht gegaan vanaf 12:00 vanmiddag. En wees dan ook alert op je huisdieren. Kijk, katten, die vinden hun weg wel. Die gaan in de struiken, gaan ze slapen net zo lang tot het weer een beetje te doen is. En dan komen ze weer boven water. Maar honden, die hebben daar gewoon geen mogelijkheid toe. En ik zie regelmatig, en dan is het nog niet eens zo heel erg heet, maar dan zijn de klinkers in de stad ontzettend warm. En dat voel je zelf, ook als je er met blote voeten op zou staan. En dat is voor die kussentjes van die honden, is dat verschrikkelijk. Dat is werkelijk de hel. Dus je hond echt niet in de middag en zeker niet die hete temperatuur uitlaten. En absoluut niet meenemen naar de stad.

Het is een beetje een tip hoor. Ik kan je niks verbieden, maar ik vind het altijd wel zielig als ik dan zo'n hond of hondje zie lopen. Nou, hitteprotocol dus. Dat betekent dat we alerter moeten zijn naar de medemens. Een beetje oppassen met elektrische apparaten, want die geven natuurlijk ook ontzettend veel hitte af. Heel veel drinken. Nou, en zo zijn er nog veel en veel meer tips. En die gaan zeker op vrijdag gelden, want morgen hebben we dan een dagje van 32, 33 graden. Laten we daar maar een beetje van uitgaan. En dan vrijdag 37 graden. En dan is natuurlijk nog steeds die code oranje van kracht. In Europa trouwens is het bijna overal code rood. Nu is het misschien omdat zij veel eerder een hogere code aangeven. Dat kan natuurlijk. Maar neem dan bijvoorbeeld Frankrijk. Daar is het gewoon dik 40 graden. En dat is 17 graden hoger als dat het normaal in deze tijd zou moeten zijn. Dus dat geeft wel aan hoe het weer zich ontwikkelt. Nou, kom maar op met die super hitte golf. Middle of the road staat voor jou klaar. Soleil, soleil.

wat ouder deze plaat, maar altijd weer lekker om te horen. Zeker op een zomerse dag. Ja, je zou bijna vergeten dat DEFCON ook weer gaat beginnen. Want vanaf donderdag tot en met zondag dan is dat festival weer te bezoeken. Nou, aflasten dat doen ze natuurlijk niet, dat snap je wel. Net als de TT in Assen, dat moet gewoon doorgaan. Maar dan moet je wel maatregelen treffen. Nou, DEFCON, de organisatie daarvan, die zegt ook dat het gratis water gaat uitdelen en voor extra schaduwplekken zorgt. Nou, de TT in Assen die gaat dus ook gewoon door met zo'n 200.000 motorliefhebbers. Nou, ze laten weten dat bezoekers zelf water mogen meenemen, maar wel in plastic en niet een glazen fles, want die wordt dus niet toegestaan. Nou, op de NOS.nl zie je trouwens ook hoe je je huisdieren koel kan houden. Ik zie hier een mooie foto van Nel van S, is de maker daarvan. En dan zie je zo'n hond met de snuit gewoon in een bak met ijs. En ik heb het idee dat hij enorm geniet. Dus wat dat betreft is hij misschien nog wel slimmer als jij en ik. We gaan niet met de neus in een bak ijs. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar we zouden wel zijn voetjes in het water kunnen zetten bijvoorbeeld. En een beetje ijsklontjes erbij. En dit, ja, dit kan natuurlijk gebeuren, maar het mag niet gebeuren. Want aan de Marconiweg in Nunspeet is gisteravond, maandagavond al, een klein chemisch incident ontstaan bij een woonhuis. Tijdens het schoonmaken van een zwembad ging het mis met middelen die daarvoor worden gebruikt. Volgens Tom Wagemans, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, kwamen twee stoffen met elkaar in aanmerking die niet goed op elkaar reageerden. Dat gebeurde in kleine hoeveelheden, waardoor het incident beperkt bleef. Omdat er chemicaliën bij betrokken waren, werd een adviseur gevaarlijke stoffen opgeroepen. Die gaf advies aan de hulpdiensten over de aanpak van de situatie. Voor de brandweer bleef de inzet beperkt en de woordvoerder kon niet aangeven om welke twee stoffen het precies ging. Nou, als bleek erbij heeft gezeten, dan weet je sowieso dat je fout zit. En de brandweermannen, allemaal respect hoor, die hebben gewoon hun volle tenue aan. Dus die zullen het best wel bloedheet hebben gehad, maar het liep allemaal goed af. En dat is het allerbelangrijkste. Splitsing. Volgens mij heb ik die gisteren ook gedraaid. Althans één van hun, maar is altijd leuk. Zomerlang.

En Splitsing maakt bekend dat er ook weer een einde zit aan het eerste uur van middagmatinee. We hebben er nog één voor je en die is minstens zo zondig hoor. Rigera en Vamos a la Playa.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A30, Ede richting Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.
7: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
8: Nou?
7: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
8: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?

Ja, Michael Jackson en de Thriller. En we kennen natuurlijk allemaal de clip nog. En de bottenschijf van deze week Rousseau en Mart Hoogkamer. En die Amsterdamse zomer pakt mij. Het is inmiddels 11:01. Ik heet je van harte welkom terug hier in middagmatinee tot 2 op Lou FM. En Michael Jackson, hè, ik heb het volgens mij al wel eens eerder verteld. Maar er is een film uit waarbij het neefje van Michael Jackson de hoofdrol speelt. En die was absoluut geen acteur. Maar hij is het wel geworden. En een goede ook. Want het was een prachtige film. En het gaat een beetje tot aan zijn eigen succes. Hè, dat hij de deur uitgaat bij pa die nogal veel eisend was. En een beetje zijn handjes had los zitten. Dat was dan wel weer een feit. En het gaat dus niet over het hele park dat hij aan heeft gelegd en zo. Vindt niet iedereen even leuk. Maar op een gegeven moment moet je gewoon een keuze maken waar een film over gaat. Maar ben je een beetje fan van zijn muziek, moet je deze film zeker gaan kijken over Michael Jackson. We gaan verder met muziek en dan kijken of we nog wat meer te bieden hebben als het gaat om het nieuws. Want dat gaat natuurlijk altijd door. Cock Robin en Thought You Were On My Side.

Heerlijke muziek, maar dat heb ik eigenlijk al een paar keer gezegd volgens mij in de afgelopen tijd. Maar dat meen ik dan ook. Ja, de tekst gaat zo. Ik wil zo hard schreeuwen, weet je dat? Ik ben zo boos. Maria staat samen met haar pleegbroer Stefan voor het huis in de Glind, waar ze als kind verbleven. Het huis waar pleegvader H.L. de scepter zwaaide. Maria en Stefan doen vandaag samen met pleegzus Evi aangifte van seksueel misbruik en mishandeling tegen H.L. en zijn zoon. Maria en Stefan lopen langs het huis en alle herinneringen komen weer boven. Daar was een schuurtje aan de zijkant, de enige plek waar je niet gezien kon worden. Dan voelde het even of je kon praten over alles wat er gebeurde. En als hij dan aankwam, moest je rennen en je bergen, anders werd hij kwaad en tiran gewoon. De enige die goed was, was de hond, een goedzak Robbie. Zelfs van die hond zei hij dat hij vals zou zijn. We mochten hem niet aankijken en niet aaien. We deden dat dan stiekem 's avonds en hij was zo lief. Maar ja, zelfs affectie van een dier was niet toegestaan. Hoe ziek. Nou, dat is een verhaal dus van kinderen in een pleeggezin in de Glind. En die doen dus aangifte tegen de vader en de zoon. En die hebben dus verschrikkelijke dingen meegemaakt. Ik kan het hele verhaal natuurlijk gaan beschrijven. Maar ja, het is eigenlijk te triest voor woorden. Ik neem aan dat als je geïnteresseerd bent, dat je dan even kunt kijken op wrmg.nl. Maar Lehomme, dat is de strafrechtadvocaat Jordi Lehomme, die roept iedereen die betrokken is geweest bij het huis op zich te melden. De oproep is niet alleen het adres van slachtoffers gericht, ook aan oud-medewerkers en andere omstanders. Stefan zegt, je kunt nog steeds recht doen als jij hebt gezien wat er is gebeurd. En als je weet wat er gebeurd is, kom dan naar voren. Ja, het is heel makkelijk. Maar niet natuurlijk heel makkelijk voor de slachtoffers om hier dus actie in om te ondernemen. Maar triest is het natuurlijk wel, want die verhalen komen ook steeds meer naar buiten. Ja, dit was wel wat hoor. Want twee jonge zwemmers die zijn maandagavond, ik zeg iedere keer gisteren, maar het is gewoon maandagavond, na een grote zoekactie veilig teruggevonden op het Veluwemeer. De jongens waren vanaf de Bremerbaai richting een eiland gezwommen, maar kwamen na ongeveer 40 minuten niet terug. Daarop werden meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Nou, de eerste melding die kwam rond 9:45 s'avonds binnen. En volgens de KNRM werd snel opgeschakeld, omdat niet duidelijk was waar de jongens waren en of zij in de problemen waren. Nou, blijkbaar was het allemaal prima in orde en hadden de jongens helemaal niet het idee dat ze dus vermist waren. En kwamen ze dus eindgoed, al goed, allemaal weer naar de overkant. Zwemmend en wel. Maar goed, het is goed dat ze dit gaan doen. Want stel je voor, terwijl wat aan de hand is, dan kun je tenminste snel actie ondernemen. En als je denkt van, nou, het komt wel goed. Ja, dan zul je altijd zien dat het niet goed komt. En dan gaan we nog even naar Frankrijk. Want in Frankrijk is een eerste ebola-besmetting vastgesteld. Het gaat om een arts die recent is teruggekeerd uit de Democratische Republiek Congo. Zo melden de Franse autoriteiten. In dat land is een grote uitbraak van de ziekte gaande. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat het gaat om het eerste positieve geval van ebola op het nationale grondgebied. Het kantoor van de Franse premier meldt dat de situatie nauwlettend wordt gevolgd. Dat lijkt me een goede zaak. Gaan wij verder met muziek, bluff en spijt. Heb je morgen maar.

En zo is het. Nou, morgen is ook niet verstandig. Doe het maar volgende week. Dan is het wat koeler. Ja, de weersomstandigheden zijn niet je verhet als het gaat om diverse evenementen die er georganiseerd zijn. Waaronder het SV Het Harde SB Food Corner bedrijventoernooi. Dat zou op zaterdag 27 juni plaatsvinden op Sportpark Schenk. Je hoort me al, zou. Want ook dit evenement, dit voetbalevenement, is afgelast. De organisatie heeft dit besluit genomen vanwege dus de verwachte extreme hitte op het toernooidag. Nou, heel begrijpelijk. Er waren trouwens 29 deelnemende teams. En ik weet niet of dit nog wordt ergens wordt herhaald. Ik ga eens even voor jou kijken. Nee. Je kunt je weer aan gaan melden voor de editie van 2027. Dus net als Tour de Delle is er gewoon geen mogelijkheid. Want dat is het dan vaak om een andere datum te plannen. Om dit toch in 2026 nog te realiseren. Het is jammer, maar het is gewoon echt niet anders. En eens even kijken wat we dan meer te melden hebben. Nou, we gaan niet zo moeilijk doen hoor, met het mooie weer. Dus laten we gewoon lekker teruggaan naar de muziek. Eens even kijken welke als eerst gemeld staat. Cliff Richard en Bachelor Boy.

Ah, deze kun je gewoon zo lekker meezingen wat dat betreft. En nog steeds, alhoewel het al oudje is alweer uit. En dan moet ik het wel precies zeggen. 1962. Ik zal even bij Ray Charles kijken. Maar dat is de volgende plaat met Here We Go Again.

heerlijk toch een beetje wegzwijmelen op deze klanken. En uit 1967. En ik weet uit ervaring dat het een heel goed jaar is. Hoogste hittekracht 10 bereikt in Eindhoven. Want in Eindhoven is de hittekracht rond 00:30 opgelopen tot 10. En dat is het hoogste niveau. Niet eerder werd deze hittekracht daar bereikt. Volgens de KNMI komt hittekracht 10 sowieso zeer zelden voor. Op meerdere stations is dit nog nooit gemeten. En op de meeste stations waar hittekracht 10 wel voorkwam, kwam dit slechts eens per 5 tot 15 jaar voor. In het noorden en westen van het land is het nog nooit tot hittekracht 10 gekomen. En in de beeld sinds 1991 slechts 4 uur. Sowieso zijn hittekrachtpieken meestal kortdurend en het gaat dan om enkele uren. In Eindhoven was de hittekracht even na 00:30 inmiddels 9, zegt een woordvoerder. Nou, en heel veel leuke adviezen trouwens ook over je huisdieren. Hebben we het net over gehad, hè, als ze het warm hebben. Staat op nu.nl. Ik zeg het je alvast maar even. En konijnen bij de dierenbescherming, die krijgen ice packs. En is ook wel leuk natuurlijk om die beesten te kunnen beschermen. Nou, er staat waar je veilig kan zwemmen. Is ook heel belangrijk natuurlijk. Nou, je ziet ook dat de reeën en dergelijke het ook zwaar hebben. Want die liggen ook in een plonswater. Als die er nog is wat dat betreft. Want ja, dat slokt natuurlijk wel heel veel op die droogte. Nou, en dan woon je in Rotterdam. Dan luister je niet hiernaar, dat begrijp ik wel. Maar dan heb je het toch ellendig zat hoor. Zeker als je naar het buitenzwembad wil. Ze hebben één buitenzwembad in Rotterdam, terwijl dat een grote stad is. En die is dicht. Ja, niet omdat er wat aan de hand is, maar gewoon vanwege personeelsgebrek. Dus gaat hij niet open. Nou, ik kan me voorstellen dat als je daar zou wonen en je wil een lekkere plons nemen, dat dat echt een enorme domper is. De muziek niet hoor. Forever and ever van, ik kan het niet zo goed, Slik, denk ik. Ja, Slik, Sik.

Nou, het was echt slik hoor. Ja, mijn ogen die worden minder en minder. Maar goed, als ik mijn bril afzet, zie ik het eigenlijk nog beter. Want net had ik er echt even moeite mee om nou te ontcijferen of er een L stond of niet. Nou, die bleek er dus wel te staan. Goed, we worden ouder. Laten we het daar maar ophouden. Ja, ik ben nog even kijken of er nog nieuws is die niet gemist kan worden. Maar nou, valt op zich. Valt het wel mee? Ik zal eventjes in de headlines voor jou kijken. Zodat jij ook weer op de hoogte bent. Nou, je hebt straks in het nieuws gelezen. Hè? Staatsfonds uit Abu Dhabi wil moederbedrijf van Centerparks overnemen. Ja, ik zeg dan blijf maar lekker weg. En laat het gewoon hier blijven. Daar waar het hoort. En ja, dit is wel interessant. Ja, dit vind ik heel interessant. Had ik ook beloofd dat ik daar nog op zou komen. Want de Amerikaanse Senaat die geeft president Trump voor het eerst een klein beetje tegengas in de oorlog met Iran. In een grotendeels symbolische stemming eiste het hogerhuis dat Trump toestemming van het congres vraagt om de oorlog voor te zetten. Democraten hadden deze wettelijke eis al 9 keer eerder voorgelegd aan het Senaat. Maar elke keer wist de Republikeinse meerderheid de verklaring weg te stemmen. Doordat er dit keer 2 Republikeinen ontbraken, haalde de stemming het wel. De vaak kritische Republikeinen Bill Cassidy en Susan Collins, Lisa Murkowski en Rand Paul hadden al voorgelegd. Gestemd. De democraat John Fetterman stemde opnieuw tegen. Doordat de republikeinen Dave McCormick en Mitch McConnell afwezig waren, werd de resolutie nummer 50 tegen 48 stemmen aangenomen. Heeft dat enig zin? Dat is maar de vraag. Het is, zoals al eerder gezegd, gewoon meer symbolisch. Maar het is wel even een uiting van het Senaat. En wij nu op voor het blokje van 3 in het tweede uur. En we hebben gekozen, tenminste Nick heeft gekozen. Hè? Ho, hij is verantwoordelijk voor de muziek. Er is niks over te klagen. Fleetwood Mac, 7 Wonders, Willeke Alberti samen zijn. En Rudy Thomas en Barry Biggs, Reflection of My Life. Miss, daar ga ik in ieder geval vanuit dat dat de keuze was.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Ja, heerlijk hè. Beetje zwoel. En dan zou je eigenlijk zo'n avond bij moeten bedenken. Lekker buiten met z'n allen. Want dan is het weer redelijk te doen. En dan deze muziek op. Heerlijk. In Pakistan trouwens is een man gearresteerd voor het vasthouden en mishandelen van zijn vrouw en kinderen. Hij zou zeker 12 jaar lang ze hebben thuis opgesloten. De vrouw is een 54-jarige Française. Ze vertelde de politie dat haar man hun dagelijks fysiek en mentaal mishandelde en omschreef hem als zeer gewelddadig. De zaak kwam aan het licht nadat een van de zoons stiekem was ontsnapt en aangifte deed. Vervolgens deed de politie een inval in hun huis in de stad Bara. Daar troffen ze de vrouw en 5 kinderen in een krappe, extreem vervallen kamer. Ze zaten onder de blauwe plekken en zijn naar een opvanglocatie in de stad Peshawar gebracht. Ze zijn van plan om terug naar Frankrijk te verhuizen. De vrouw en de man hebben elkaar ooit ontmoet in Australië, waar hij destijds illegaal verbleef. Ze trouwden er in 2003 en kregen 2 kinderen. In 2014 verhuisde ze van Australië naar Pakistan. De vrouw zegt dat ze sindsdien geen contact meer heeft gehad met de buitenwereld. Ja, dan zou je toch zeggen dat op een gegeven moment de familie een beetje na gaat denken van wat er met haar is gebeurd. En de Duitse regering heeft de bouw van 6 fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame Naval geannuleerd. Zo meldt het Duitse ministerie van Defensie. Die opdracht zou 18 miljard euro kosten. De regering gaat met een Duitse scheepsbouwer in zee. Dame Naval zouden 6 F-126 fregatten bouwen voor Duitsland. Dat duurt veel langer dan gepland en valt bovendien duurder uit. De Duitse regering maakt nu plannen om naar een Duitse concurrent te gaan. De Duitse scheepsbouwer TKMS kan 8 kleinere Meco A200 Doi-fregatten verkopen aan de regering. De kosten voor dat plan zijn 11,6 miljard euro. Dat is een stuk goedkoper dan de opdracht bij Dame Naval. Want daar zou het naar verwachting in eerste instantie 10 miljard euro gaan kosten. Nou, voor Dame natuurlijk een fikse domper. Schijnt ook niet zo heel erg goed te gaan. Heeft ook fikse problemen bij andere projecten. Terwijl dit toch wel een werf is die naam en faam heeft. Maar zo zie je maar weer. Het kan dus keren. En ik lees dat de zoon van de Noorse kroonprinses blijft zitten de komende weken. En heel terecht, want ja, gebruik maken van, hij heeft geen titel trouwens, maar het feit dat hij bij het koninklijk huis hoort, ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat zou een verkeerd signaal zijn richting de buitenwereld. En dat gaan ze dus ook niet doen. Gaan we eens even kijken of we nog wat gemist hebben. En anders gaan we gewoon weer verder lekker met muziek. Laten we dat maar gewoon doen. Rolling Stones en Fool to Cry.

Ja, ze doen nog steeds riaaltjes van de Rolling Stones. Want ze zijn toch al wel in de 80 en gewoon nog steeds op het podium staan. Ik doe het ze in ieder geval niet na. Zeker niet op mijn 80ste. We moeten het eerst nog maar zien te worden natuurlijk. Inmiddels is het 5 minuten voor 2 geworden. En zit het er bijna op. Ga ik je de programmering van vandaag nog vertellen. Zometeen natuurlijk de muziekcarousel. Heerlijke, vrolijke, gezellige muziek. Om jouw dag een beetje draaglijker te maken als je niet tegen de warmte kan. Dan eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ellen versus Rob natuurlijk, die kun je nog verwachten. We hebben nog Stemloos en Love Songs met Ben Punt. En we gaan romantisch de avond uit. Kortom, nog heel veel te beleven. Deze dinsdag, het is helemaal geen dinsdag, daar ga ik alweer. Potverdorie joh, ik krijg ook last van de warmte. Hebben jullie het in de gaten? Jullie zijn gelukkig niet de enige. Goed, schakelen we over naar de woensdag. Zometeen inderdaad die muziekcarousel. Dat had ik in ieder geval helemaal goed. En dan om 6 uur met McCoy op pad. Ons dialectprogramma. Ja, nu zeg ik het allemaal keurig. En je kunt luisteren naar Tijdloos. Het programma natuurlijk van Willem Vlieger. Die dinsdag, die doen we dinsdag wel weer. Dat is geen probleem. Zo, daar zijn we toch allemaal bij. Ik bedank je voor het luisteren. Wij gaan de koelte achter de ventilator zoeken. Of wat we dan ook gaan doen. En ik bedank je ook namens Nick natuurlijk. We wensen je een hele fijne dag. Kalm aan. Dan kan er gewoon helemaal niks misgaan. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. Jij kan nog genieten van Earth, Wind & Fire. En het is het nog lang niet. September.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Mooi weer.
1: Mooi weer.
0: Het? 36, 26 graden, 7.
1: Nee, het is, het is 30.
0: Oh, dat merk ik helemaal 30. Niet.
1: 30. Maar het wordt nog erger.
0: Nou, kijk, zo'n geweldig. Is dat een beetje een
1: het wordt veel meer dan 30.
0: Is dat zo?
1: Ja, daar gaan we het over hebben vanavond.
0: Ja, Ellen versus Rob.
1: Ja.
0: En we gaan weer lekkere muziek draaien. En ja, we zien het wel, joh.
1: Nou, we moeten het even hebben over het voetballen. Dat moeten we even vertellen.
0: Ja, maar dat weten we toch allemaal al?
1: Het weer? Nee, dat is gewoon leuk om even over te hebben. De British Bake Off, heb je dat door dat weer begonnen is?
0: Nee, erg wat is dat leuk. Voor iets?
1: Hè?
0: Wat is dat voor iets?
1: Nou, dat is heel Holland bakt, maar dan in Engeland.
0: Oké.
1: Volgens mij komt het... Die is veel leuker, weet je dat?
0: Is dat zo?
1: Ja, die is echt heel leuk.
0: Oké.
1: Nou goed, dan gaat er iemand met een camper op pad. Zal ik nog even vertellen wat daar gebeurt? Ja, en wij zijn niet zo goed in trouwen, hè? En daar ga ik zo wat over vertellen. Een Twentse bruiloft eindigt in chaos door noodweer. Dus dat komt zo dan ook even.
0: Oké.
1: Maar ondanks alles is het een lovely day... En ik wou daar maar eens mee openen.
0: Goed zo. Laten we horen.

0: jij José nodig hebt, neemt ze dan op?
1: Nou, weet je, het probleem is met vrouwen. Die hebben nooit een telefoon in hun binnenzak zitten. Ik heb altijd mijn telefoon in mijn binnenzak zitten.
0: Nou, het gaat in dit geval niet over vrouwen. Het gaat over die van mij.
1: Ja.
0: En hoe heet het? Die zit de hele dag met die telefoon. Ook de hele dag erop te kijken.
1: Okay.
0: Maar als ik bel of app...
1: Dan is hij er niet.
0: No reaction.
1: Nou, misschien een vriendinnetje heeft...
0: Dat zou best kunnen,
1: ja.
0: Maar er komt iemand voor de paddock van de paarden. Dus dat wilde ik hem even vertellen, dat hij er om 8 uur moet zijn.
1: Maar hij luistert wel naar je.
0: Het lukt me niet. Ja, nou ja, dacht, probeer ik het zo. Zou het werken?
1: Ja, gegarandeerd dat hij luistert.
0: Oké, ik wou even terug naar afgelopen vrijdag. Dat noodweer. Ik had, ja echt, ik dacht, nou ja, er komt een onweersbui. Ik was nog niet zo ver om mijn paarden naar binnen te halen. Je weet het, die ene is er nog een jaar, de andere is er nog veel korter. En... Nou ja, goed. Op een gegeven moment gaat het onweren. Dus ik denk, nou, ik durf niet meer naar buiten. Ik ken mensen die hun paard gaan ophalen en juist daardoor dodelijk verongelukken. Dus ja. Ik denk, dat gaan we niet doen.
1: Je maar moet goed. Je paarden toch verzorgen?
0: Ja, maar goed. Ik durfde ze dus niet naar binnen te halen. En uiteindelijk ben ik gewoon opgebleven tot ik dat wel durfde. Daarna kreeg ik de volgende dag een bericht, nou, ik geloof via het internet. Er waren mensen die die avond gingen trouwen. En... Ja, dat schijnt een chaos te zijn geweest. Moet je voorstellen, zaaltje, 150 gasten, restaurantje, watermolen. En daar brak dus dat noodweer uit. En uiteindelijk, ja, een of andere beek die daarnaast lag, is uit haar oevers getreden. En echt in no time stond er gewoon water tot aan de knieën. Dus al die gasten en personeel... Die hebben kratjes gebruikt om naar buiten te komen. Nou ja, alles is daar helemaal aan gort. En ik geloof ook alle huwelijkscadeaus zijn er zo uitge... Nou ja, dreven, zullen we maar zeggen. Ja. En dan denk ik van... Wat zou hier nou mee bedoeld worden als je net getrouwd bent?
1: Ja, inderdaad.
0: Bij mij is nooit zo heel erg succesvol geweest dat trouwen. Maar wat is hier voor boodschap? Echt een ramp. Nou, of is water verhelderend en vrolijk en gezellig,
1: ja,
0: als je
1: zo?
0: Trouwt?
1: Nee, ik weet het eigenlijk.
0: Vraag het aan jou.
1: Ja, ik ben maar één keer getrouwd.
0: Niet, dat is niet waar.
1: Twee keer.
0: Je bent twee keer getrouwd en ik ook. Samen zijn we 4 keer getrouwd.
1: Moet even nadenken, ja inderdaad.
0: Ja, en tijdens onze oude dag hebben we besloten om maar te gaan hokken. Laat dat trouwen maar zitten.
1: Ja, nou goed, hoe is ook niet meer nergens voor nodig eigenlijk.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Trouwen niet?
1: Nee, waarom moet je...
0: Trouw niet voor je 40 bent?
1: Ik kan me voorstellen dat je heel erg jong bent of jong bent... en je bent heel erg gelukkig dat je gaat trouwen. Maar wat heb je nou voor zin als je 40, 50, 60 bent weer te gaan trouwen? Dat kost alleen maar geld.
0: Het kan toch bijzonder zijn?
1: Is dat zo?
0: Ja, je kan toch tegen elkaar zeggen... ik hou van jou en ik blijf je trouw.
1: Oké.
0: En dat dan vervolgens niet doen.
1: Hé, maar er is een plekje vrijgekomen op de radio voor jou.
0: Een plekje vrijgekomen op de radio?
1: Het was morgens heel vroeg op.
0: Maar ja, oké, Gordon is verdwenen.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja, maar moet ik dan met haar?
1: Nou ja, waarom niet?
0: Ze is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Of moet zij ook weg?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat. Nee, er komen toch twee heren gaan het toch doen?
0: Ja, ik heb
1: praten
0: begrepen.
1: We praten over welk programma ook wil. Zo vroeg
0: ja,
1: zit ik
0: eraan.
1: Oh, zo
0: de ochtend
1: show. De ochtend, ja, maar die gaat om 6 uur beginnen of zo, hè?
0: Ja, daar had Gordon ook wel problemen mee. Dat kan me ook wel voorstellen.
1: Nou, zou ik zeggen, neem het op de avond van tevoren. Maar
0: nee,
1: dat is...
0: je hoort haar live te zitten. Dat is ook een plan.
1: Okay.
0: Maar goed, in elk geval gaan er nu 2 coryfeeën, waaronder Jeroen Kijk in de Vechten, van Radio 2 naar, hoe heet het? Radio 10.
1: Ja.
0: Dus vanaf september gaan zij uitzenden. En Gordon houdt ermee op. Hebben wij het dan net zo lang volgehouden als Gordon? Of moeten we nog even door?
1: Nee, Gordon is toch, die is pas 4 maanden bezig volgens mij.
0: Nee, die is wel wat langer bezig. Ja, volgens mij
1: nou,
0: wel.
1: Ga jij hem eens opzoeken. Dat is al niet langer dan 4, 5 maanden wezen.
0: Wel, nou, nee. Ik zoek het zo even op.
1: Althans dat programma. Misschien andere programma's. Maar
0: nou ja,
1: goed.
0: Nee. De rest
1: het
0: is
1: probleem is, er zijn natuurlijk altijd mensen die altijd heel snel opgeven, hè? Of 2 keer in 10 jaar tijd.
0: Ja,
1: zeggen
0: nee,
1: alles.
0: Het probleem bij Radio 10 is dat er waren heel veel luisteraars. Gerard Ekdom zat daar 's morgens. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een fantastische vent. Nou, daarna ging het al minder. Dus zij moesten die plekken innemen. En dat ja, zette zich voort, die trend. Toen hebben ze een of andere Akela erbij gekregen. Die moest opletten of vertellen wat ze wel of niet moesten zeggen. Nou, dat heeft ook niet geholpen.
1: Nee.
0: Dus ja, weet je, ze zitten een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat heb je met voetbalelftallen soms ook. Trouwens, Nederland zit niet in een neerwaartse spiraal. Had jij dit gedacht?
1: Nou, ik ging voor maandag of zaterdag voor de tv zitten. En binnen 20 minuten geloof ik 2 doelpunten. En dan wel van die Brobbie, want dan vond ik ook zo'n bullebak.
0: Ik zat niet eens te kijken en toen gebeurde het.
1: Wat hoorde je het al?
0: Nou ja, ik dacht, dit kan niet. Ik heb me er, ja, echt om heel eerlijk te zijn, had ik me er niks bij voorgesteld. Bij dat hele Nederlands elftal
1: nee,
0: niet.
1: Nou ja, goed, even afwachten. Wat donderdagnacht om 1 uur kijk je ook?
0: Is vrijdagnacht,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, donderdagnacht. Ja, nee, het is donderdagnacht. Dus je hebt donderdag om 12 uur 's avonds, 2400 uur en 1 uur. Dus vrijdagochtend is dat. Het is niet vrijdagnacht.
0: Het is niet vrijdag naar zaterdag.
1: Nee, het is donderdagnacht. Dus vrijdagochtend.
0: Dat is wel goed dat je dat even zegt. Ja, ik denk het wel.
1: Een heleboel mensen maken zich er fout in. Ga je dus echt je bed uit of s'morgens, s'avonds?
0: Weet je, ik slaap toch niet de laatste tijd. Dus dan kan ik net zo goed een voetbalwedstrijd kijken. Scheelt weer een slaappil.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar ik denk dat ik het wel leuk vind. Okay. Ja, ze, tegen Tunesië moeten ze.
1: Marokko toch of Tunesië?
0: Ja, Marokko of Tunesië.
1: Ja, in ieder geval Afrikaans land. Maar de volgende keer moeten ze 's nachts om 3 uur, hè?
0: Nou, dan ga ik er ook uit.
1: Okay.
0: Als zij beloven dat ze winnen, ga ik eruit. Jij niet?
1: Ja, daar ligt een beetje het probleem, denk ik. Maar goed, ik vind het wel. Het valt wel op dat plotseling iedereen in de oranje moed is.
0: Ja, misschien moeten we straks even naar links en naar rechts draaien.
1: Ze gaat gewoon, ja, dat is inderdaad. Gaan we ze even opzoeken.
0: Ja.
1: Dat is wat. Jij mag nog een keer een muziekje maken.
0: Weet je wat ik gedaan heb vandaag? Allemaal zomerse liedjes uitgezocht. Daar heeft Spotify me een beetje mee geholpen. En daaruit heb ik weer geselecteerd wat ik leuk vond.
1: Maar ik mag toch eerst toch eventjes, of niet?
0: Oh, ik dacht, je zei dat ik moest.
1: Ja, maar
0: jij bent helemaal niet klaar.
1: Ik heb hem inmiddels gevonden.
0: Mag ik net zeggen, want dat straf
1: daar
0: ik meteen
1: komt
0: af.
1: Komt hij dan?
0: Oh.
1: Oh, hij komt er helemaal niet. Ja, daar komt hij dan. Tjups. Go!

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man, een Jew.
1: Volgens mij, hè, is dit wel zijn redding, dat naar links en naar rechts. Want met die reclame bij de Jumbo weet ik niet of dat het gaat worden. Overigens dacht ik net dat jij de toppers op ging zetten.
2: Nee.
1: En daar wou ik wat over zeggen.
2: Nou, vertel.
1: Ik zag die Gerard met al die veren staan.
2: Ja.
1: En er was al ontzettend gezeur over dat het zo heet was. Hè? Dat is ook natuurlijk gewoon niet te doen daar. Dat snap ik ook. Kunnen zij niks aan doen. Maar ik vond het geluid slecht.
2: Okay.
1: En daar is ook wel wat over te vinden. Want die hele joling kwam er niet bovenuit. Ik kan me toch niet voorstellen. Maar goed, toen vond ik een artikeltje net. Klachten over extreme hitte bij de toppers. Vroger zweet als een otter. Nou ja zeg, moet daar nou mee?
2: Ja, maar goed, heb je ook gezien hoe dik die man is?
1: Nou ja, nee. Ja, maar ja, het weet je, als je daar natuurlijk in die pakken staat, zweet je ook als een otter. Ja, ik snap het wel.
2: Je moet wel conditie hebben, dat hebben ze niet meer. Maar het is een beetje achterhaald allemaal, vind ik.
1: Het is me goed dat ik niet zing. Hè? Wij hebben het weekend allerlei giftige planten voor de paarden uit de wei gehaald.
2: Ja?
1: In die brandende zon.
2: Ja?
1: Dan heb ik gewoon kleddernat haar. Dus ik hoef daar ook niet te gaan staan zingen. Er wordt helemaal niks.
2: Nee, daarom.
1: Het was goed, niet te doen.
2: Ik vind überhaupt al die dingen die je... Nou, neem dan voetbal. Het hele verhaal. Zo'n Bepaai, of weet je...
1: Weet je mee? Bepaai?
2: Die kan toch ook naar huis toe veel beter?
1: Ja, dat weet ik niet. Je moet inhoudelijk niet met mij over dat... Dat weet ik niet.
2: Okay,
1: ik weet dat Bobby heeft gescoord.
2: Ja, die heeft 2 keer gescoord.
1: Prima. Überhaupt vind ik dat vreselijk knap. Want ik ben nog in de Neeskens-tijd blijven hangen. En Johan Cruijff-tijd.
2: Die is al overleden allebei.
1: Ja, nou, dat kan wel wezen. Maar
2: is Neeskens ook overleden?
1: Nee, Neeskens leeft nog.
2: Nee? Ben je zeker?
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus daar ben ik blijven hangen. Ik kan nu, wat ik heb gezien en wat ik ook wel goed vind, als ze buiten spel staan, dat er dan even via de koptelefoon een filmpje komt. En
2: ja,
1: dan beoordelen ze het. Dus dan wordt er wel op een eerlijkere manier gejureerd. Dus dat vind ik ook prima. En verder kan ik zien dat ze scoren en dat ze de bal kwijt zijn. En dat is het zo ongeveer.
2: We gaan niet over voetbal. De slimste mens, ken je die uitzending?
1: Ja, natuurlijk ken ik die. Ja, ik vind dus
2: moet je nu voor de aardigheid moet je op RTL, op NPO 3 gaan kijken. Slimste mens van België.
1: Dat is die is heel grappig,
2: totaal,
1: die vent.
2: Ja, nee, maar totaal. Maar totaal iets anders. Dat is echt, die slimste mens vond ik geen zak meer aan. Er werd niet gelachen meer en alle soort dingen meer. Nu helemaal niet meer. Maar nu de slimste mens van België, die is geweldig. Moet je eens gaan kijken.
1: Maar moet je dan op een Belgische zender kijken?
2: Nee, gewoon RTL, NPO 3.
1: Oh.
2: Elke avond is hij om...
1: Ik weet niet precies, maar goed, ga lekker de hele avond zitten. Zullen we dat even opzoeken?
2: Ik moet even gaan kijken. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar elke avond...
1: Als je hem naar beneden doet, kan je het zien.
2: Nee,
1: doe eens even scrollen hollen.
2: Dit is de uitzending. Dit is 11 uur.
1: 23 uur.
2: Hij is ergens, maar goed, moet je even opnemen. Maar ga me even om van... Het is echt een heel andere serie in Nederland. En er zitten sowieso 2 juryleden. Dus dat werkt al een stuk beter dan die statige juryleden die wij in Nederland hadden.
1: Ja, we hadden er maar 1.
2: En die knaap die het
1: ja, die is heel grappig.
2: Die is ook geweldig. Ja,
1: als die de slappe lach krijgt, krijg jij ook de slappe lach.
2: Ja, dus
1: die
2: dat,
1: is heel lollig.
2: Die adviseerde elke avond zie ik te kijken. Ik neem het op althans, maar goed, om een uurtje of ik weet niet precies, laat ze beginnen maar.
1: Oké, zal ik je dan vertellen waar ik elke avond naar zit te kijken?
2: Vertel.
1: Dat is pas sinds een week hoor.
2: Oké.
1: Nou, je hebt Heel Holland Bakt en je hebt de Engelse versie met overigens dezelfde intro. Die vind ik eigenlijk nog veel leuker. Dus daar zit ik naar te kijken. De Great British Bake Off. Die is nu even elke dag. Dus dat schiet ook lekker op. Je moet dan ook wel gaan kijken. Want volgende week is de finale week al. Ja, en ik vind dat echt fantastisch. Dus tot volgende week vrijdag. Ik kan precies vertellen wat er allemaal komt. Gebakweek, merengeweek, dessertweek en de finale week.
2: Goed, slimste mens België, die wordt elke avond uitgezonden om 20:40 op NPO 3.
1: Oh, dan moet ik ook natuurlijk even wat zeggen, maar dan ben jij aan het werk. De Great British Bake Off,
2: ja.
1: Seizoen 16, iedere werkdag om 15:50 op NPO 1.
2: Ja, dan neem ik het op als ik het leuk vind.
1: Maar je kan het ook nakijken toch even?
2: Ja, daarom. Neem het meestal op. Dan kan ik alle reclames eruit switchen.
1: Hoe doe je dat?
2: Wat? Opnemen en reclame dan doorspoelen.
1: Maar heb je dan nog een ouderwetse videorecorder? Of wat heb je dan?
2: Nee, ik zit bij de, hoe heet dat?
1: Je zit bij de radio.
2: KPN. En dat kan ik gewoon opnemen.
1: Echt waar?
2: Ja, tuurlijk.
1: Oh, dat hebben wij niet. Wij zitten bij Delta.
2: Ja, het is heel is niet verstandig natuurlijk. Je kan maar, beter KPN
1: nee, maar
2: nemen.
1: Wel even belangrijk. Dan neem je het op en zijn dan die reclames eruit.
2: Nee, die moet je zelf uit.
1: Die moet je nog gaan zitten knippen. Dus nee, je bent 3 uur bezig.
2: Nee, je gaat gewoon kijken en als de reclame is, spoel je hem door.
1: Dus daar kan je de reclames wel doorspoelen. Ja, ja. Oh, wat zwaar.
2: Niet als je op terugkijken op de normale televisie. Dat klopt, dat lukt niet.
1: Nee,
2: dat,
1: die houdt die vast.
2: Ik neem alles op. Oh. Wat ik wil zien.
1: Nou, ik niet. En waar neem je dat dan op het apparaatje van de KPN?
2: Ja. Ik kan gewoon aangeven, die en die wil ik opgenomen hebben. Ja. Dus dat moet je toch maar een abonnement van KPN nemen. De Delta, dat heeft alleen maar storingen volgens
1: mij.
2: Ja,
1: maar wij zitten in het buitengebied. Hè. Wij zitten dat niet zoals jij, waar iedereen woont.
2: Je hebt toch internet?
1: Ja, je gaat geen liedje zingen.
2: Je hebt glasvezel, toch?
1: Ja.
2: Nou, dan kan je KPN ook afsluiten.
1: Ja, dat kan niet, volgens
2: mij. Moet
1: je maar
2: met de iPhone eens even afsluiten.
1: Volgens mij kan dat niet.
2: Ja, oké.
1: Ik ben aan de beurt.
2: Is dat zo?
1: Ja, daar komt-ie. Dua Lipa.

0: geleden had ik nog nooit gehoord van Dua Lipa.
1: Oké. Okay.
0: Is dat raar?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou
1: maar
0: goed.
1: Je had ook nooit gehoord van Pommelien.
0: Nee, maar dat wou ik ook liever zo houden, ook voor de toekomst. Dua Lipa ben ik teruggekomen op mijn verhaal. Maar met Pommelien denk ik dat ik heel stevig bij mijn standpunt blijf. Gelukkig krijgen we af en toe nog een berichtje. En deze is van een hele lieve collega. Regen op je trouwdag brengt geluk, voorspoed en symboliseert een onbreekbare verbinding. Regende het op jouw trouwdag?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nou, blijkbaar niet, want anders dan was je nog steeds getrouwd geweest. Nee. Let op. Positieve betekenis. Onbreekbare knoop. In de traditie van in de echt verbinden geldt dat de natte knoop extreem lastig los te maken is. Dus het huwelijk is extra stevig. Voorspoed en rijkdom. In veel culturen staat regen gelijk aan overvloed. Het vallen van rijkdom op het nieuwe paar. Een gelukkige bruid. Nou, er is een Italiaans gezegd, dat zal ik je even besparen. Want ik ben leuk in Frans, Duits en weet ik veel wat. Ja. Maar in het Italiaans wat minder. Maar het betekent letterlijk natte bruid, gelukkige bruid. Nou, dat kun je ook anders vertalen. We gaan maar verder. Een lang huwelijk. Een oud bijgeloof zegt dat het huwelijk net zoveel jaren zal duren als de regendruppels die op die dag vallen. Nou, dan worden die mensen in elk geval heel oud. En het tweede, want daar kreeg ik twee berichtjes over. Frankje de Bot en Gordon hebben het precies een jaar volgehouden.
1: Nou, langer dan wij? Of doen wij het ook al een jaar? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, dat weet Naomi, hè, onze collega. Oh, die heeft precies verteld de vorige keer. Maar dan moet ik het even gaan opzoeken.
1: Ja, nou, maakt niet zo uit.
0: Nou,
1: ze praat,
0: je moet wel even opletten.
1: Ja, ik ben aan het zoeken nog steeds het nieuwe programma. Maar ik ben er eventjes
0: ja,
1: uit.
0: Je kan het niet vinden. Dat kan wel twee uur duren.
1: Ja, daarom. Ik stop ermee.
0: Dan doe ik weer een liedje, hoor. Ja, als je niet oppast. Heb je wat gevonden?
1: Oh, je wil weer een liedje hebben? Ja, oké. Dan gaan we
0: natuurlijk
1: eerst.
0: Natuurlijk moeten we een liedje draaien.
1: Oké, daar komt het.

0: Hoe heet het nummer op?
1: Welk nummer?
0: Wat je nou net gedraaid hebt van jouw grote voorbeeld Pommelien.
1: Ja, ben je klaar?
0: Nee, het heet cognitieve dissonantie.
1: Hoe kom je
0: dat
1: daar
0: zit erin?
1: Nee, helemaal niet. Ben je klaar? Zo heet het programma, het liedje.
0: Ze heeft het over cognitieve dissonantie.
1: Ja, dat klopt.
0: Luister je wel eens naar wat die vrouw zingt?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, wat betekent dat dan?
1: Daar verdiep ik me niet in.
0: Het is toch
1: ik geniet van de muziek.
0: Zal ik je dat even uitleggen dan? Want jij als groot fan wil dat vast weten.
1: Vertel dan.
0: Het is het onaangename, knagende gevoel van innerlijke spanning dat ontstaat wanneer je gedachten, overtuigingen of waarden in botsing komen met je gedrag of met nieuwe informatie.
1: ADD.
0: Nooit geweten dat die vrouw zo intelligent is dat ze hierover zingt.
1: ADD.
0: Ik weet het niet. Dat zegt ze niet.
1: Je moet je wel een beetje in verdiepen. Ja, jij zit daar.
0: Een beetje in verdiepen.
1: Kijken?
0: Ik zit me in jouw dingen te verdiepen. Nou. Wie zegt dat zij ADD heeft? Dat heb je ergens gelezen.
1: Hopelijk zegt ze dat ze een ADD heeft. Dat klopt ook. Een soort vorm van ADHD.
0: En wat is dat dan? Weet je dat?
1: Ja, hyperactiviteit, et cetera.
0: Ja, of niet?
1: Ze kan geen energie kwijt. Dat zie je toch ook. Ze hobbelt alle kanten op. Jij kijkt ook naar de nooit.
0: Nee, ik kijk niet naar de. Nee, ik ben geen fan. Dat ben jij.
1: Oh.
0: Een groot fan.
1: Nou goed, ze treedt in ieder geval in de Ziggo Dome. Treedt ze op 7 november 2026.
0: Wat zeg je? In de 2 november?
1: 7 november 2026.
0: Oh ja, dan heb ik een verjaardag.
1: Oh, dat is ook lullig. Nee,
0: dat kan ik niet. Nee,
1: want
0: ik heb een verjaardag.
1: Als eerste heb ik meteen kaartje voor de golden kaartje gekocht. Voor de golden circle. Toen dacht ik van, ik wil lekker zitten. Ja, je blijkt te staan, dus José wil niet met me mee. Dus mocht er nog mensen die met me mee willen...
0: Moet je niet te oud zijn, hè? Dat weet je. Want ik bedoel, staan 2 uur, dan piep je wel anders.
1: Maakt niet
0: uit. Sta jij daar tussen al die jonge kerels die allemaal wat van me willen?
1: Leuk, jongen. Leuk kerel. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed, we komen er wel uit. Misschien ook nog iemand blij kan maken.
0: Nou, je hebt 4 kaartjes, dan sta je wel lekker ruim.
1: Twee kaartjes.
0: Dat scheelt 3 mensen. Ja, ik zou ze verkopen als ik jou was. Je kan beter op tv kijken.
1: Het is de enige... Nou, maakt allemaal niet zo uit. Vertel, wat hebben we nog meer voor nieuws?
0: Nu ga jij wat vertellen. Je zoekt je helemaal rot.
1: Ja, maar ik vind het helemaal nieuw. Want ik heb een heel erg druk op de zaak gehad. En ik ben niet toegekomen om... maar dat heeft vorige keer ook gezet. Het is weer een hond. Nou, in Nederland zelfs. Moest kijken.
0: Waar zat die hond? Je moet even zeggen, want er is weer een hond. Dat weten mensen niet.
1: We zoeken van de avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. Nog nooit van gehoord. Ja, Groot-Ammers wel. Sloeg een ruim toen zijn hond in een afgesloten auto zag zitten tijdens de warme temperatuur. Nou, ja, ik heb de
0: stond die auto in de zon?
1: Nee, die stond niet in de zon. Natuurlijk stond hij in de zon.
0: Was hij ook dood geweest? De schaduw was al erg genoeg.
1: En ik heb de vorige keer al gezegd dat ik zo'n auto tegen zou komen hier op het parkeerterrein. En alles gaat meteen een raamslaak in.
0: Maar wat doen ze nou? Ze hebben dat hondje eruit gehaald. En ja, wat gebeurt er dan daarna? Krijgt die man die hond weer terug?
1: Verder heb ik niet doorgelezen, dat weet ik niet. In ieder geval was het de lichaamstuur van het beest was 42,3 graden.
0: Ja, nou zullen we dan nog maar een keer een oproep doen? Presentator van hashtag over dieren. Nou, ten eerste neem je hond met dit weer gewoon niet mee. Zorg dat hij het thuis een klein beetje comfortabel heeft. Ik heb bijvoorbeeld alle luiken dicht. En zodra het weer een beetje normaal is, doe ik al die luiken open. Laat ik het even flink doorwaaien. Dan gaat het wel. Wat ik ook weet van de hondenschool in Hattem, waar ik heel veel cursussen heb gedaan. Ga alsjeblieft 's morgens heel vroeg of 's avonds laat even wandelen. Niet te ver. En ja, weet je, de rest van de dag gewoon heel even laten plassen. Maar neem hem vooral niet mee in de auto. Gewoon niet. Gewoon niet doen.
1: Nee, krankzinnig is dat die boerderij mocht de honden gewoon naar binnen toe aangeleid en alles. Nee, laat ze meer in de auto zitten. Die mensen moeten in mijn ogen moeten die gewoon een jaartje in de gevangenis gaan of zo.
0: Ja, dus nee, ik heb een veel beter idee. Moet je gewoon een jaartje hondenhokken laten schoonmaken in een asiel.
1: Ja, ja, ja. Goed. Dan heb je weer gedemotiveerde mensen in een asiel schieren. Ze schoppen ze de honden tegen
0: Honden. Ja, dan sturen ze daar toch gewoon een lelijke hond op af.
1: Maar,
0: dan is het zo geregeld.
1: Dat zou een optie kunnen
0: zijn. Ja,
1: wezen,
0: dat bedoel ik.
1: Maar goed, het is... En Poetin heeft ook wat uitgehaald, hè?
0: Poetin heeft van alles...
1: Die heeft een Russische journalist die geheime vriendin van Poetin onthulde dood aangetroffen. Ik weet niet of hij het zelf gedaan heeft, maar dat zal ook wel weer... Ik ben zo blij dat ik in Nederland woon, hè? Ondanks iedereen lopen te klagen over Nederland en alles. Maar volgens mij wonen op een paradijs van de wereld.
0: Ja, maar volgens mij krijgen wij ook niet alle juiste informatie.
1: Maakt niks uit. Ik ben heel erg gelukkig.
0: Nou, dat vind ik fijn voor
1: dus
0: jou.
1: Dat, eens even kijken. Jij mag muziek draaien.
0: Als het met je huwelijk een lastig verhaal is, is het maar beter dan hè, dat je gelukkig bent met Poetin.
1: Oh, met mijn huwelijken. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb je mij nooit horen zeggen, een lastig verhaal was. Na 10 jaar waren we gewoon uitgekeken op elkaar.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dus dat kan,
0: bij mij was het wel een lastig verhaal. Maar nou goed, daar gaan we het niet over hebben. Ik heb 2 dingen. Ik zal zometeen iets vertellen over Ruud de Wild. Waar ik altijd naar luister als ik hier naartoe reis. Zowel op dinsdag als ook op donderdag. Daar ging iets mis. Was wel grappig. En ja, ik heb eigenlijk, nou ja, 2 liedjes. Maar 1 daarvan staat met stip op nummer 1 als het zomer is. En dat is een nummer van Earth, Wind & Fire. En die ga ik even voor je draaien. Okay. Gewoon omdat het zo lekker weer is.

0: Earth, Wind and Fire. Heb je trouwens het echtpaar bij de voetbal zien zitten?
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
0: Koning en koningin.
1: Daarna zijn ze gelijk doorgefietst naar de dingen.
0: Ze zaten wel ver uit elkaar. Vind je dat op?
1: Oh, dat heb ik allemaal
0: de
1: niet
0: koning zat helemaal tegen de koning van de voetbalorganisatie aan.
1: Misschien hadden ze grote voor thuis.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Weet jij veel?
0: Maar goed, het was wel leuk dat ze er in ieder geval zijn, toch?
1: Oké. Okay. Ja, dat is zeker leuk. Wat voor datum
0: verhaal,
1: is het
0: trouwens.
1: Eigenlijk?
0: Ik heb, het schiet me zo te binnen. Ken jij nog, hoe heet ze ook weer, die hele dikke, uiteindelijk is heel dik geworden, de zwemster?
1: Wie?
0: Nou,
1: de zwemster?
0: Nee, ik kom straks wel even op, want dit heb geen zin op deze manier.
1: Waarom niet? Nee, ik weet niet welke zwemster heel dik is geworden.
0: Maakt iets vanuit. Vertel het je later, straks nog even. Moet ik eerst gaan
1: opzoeken. Oh, dat is goed.
0: Ik ben niet zo goed in naam onthouden.
1: Oké, okay. Ik vroeg me even
0: Erika
1: af.
0: Terpstra.
1: Oh ja, Erika Terpstra, ja, zeker.
0: Hadden wij een badminton-evenement, een Europese kampioenschap in Amsterdam.
1: Ja.
0: En Erika Terpstra zou ons ook komen opbezoeken. En ja, die zou dan op de rij uiteraard, het was wat moeilijk ingevuld. Maar die zou op de eerste rij van de tribune gaan zitten.
1: Oké.
0: En toen vertelde iemand van haar begeleiding, want die kwam even kijken. Ja, ze dat kan helemaal niet, want ze kan er niet zien.
1: Wat
0: toen ze hebben heel snel een paar stoelen ervoor gezet. Want die kon echt niet in die op die tribune zitten. Toen was
1: ze er echt niet.
0: Nee,
1: ja, ik denk dat Maxima en Alex gewoon twee rianten voor thuis daar hebben gekregen bij de voetbal.
0: Ja,
1: dat kon je niet zien.
0: Die zijn ook niet dik. Dus dat valt
1: nee, die, nog eens even wat. Die zijn niet dik. Alex is super afgevallen volgens mij. Heb je dat niet gezien?
0: Nee, ik let niet echt op mannen.
1: Oké. Okay.
0: Maar
1: je let toch wel op de koning?
0: Wat? Nee, de koning let ik wel op.
1: Oh.
0: Die is altijd heel modieus gekleed, vind ik.
1: Oké, okay. Waar ik even aan zat te denken, is het deze week niet de Vierdaagse?
0: Nee, dat kan niet.
1: Is dat in juli?
0: Moet je opzoeken, dat zou ik echt
1: ja,
0: niet
1: dat
0: weten.
1: Is over een maand. Nee,
0: jij gaat altijd rare vragen stellen,
1: nee, ja, nee, ik zat even te denken dat als dat nu is, is natuurlijk gewoon een drama, maar dat duurt nog heel even.
0: Ja, maar wat denk je dan aanstaande zaterdag Tour de Delle?
1: Ja, dat weet ik niet. Zou er iets zijn dat het niet, hoe heet het, door kan gaan?
0: Nou ja,
1: wat doen
0: hallo,
1: ze fietsen?
0: Niet, het is 37 graden.
1: Ja, nee, dat is donderdag. Vrijdag.
0: Vrijdag, ja.
1: Is het vrijdag
0: nee,
1: Tour de Delle?
0: Zaterdag is het.
1: Ah, dan is het te lang afgekoeld.
0: ik hoop dat het afgekoeld is voor ze, maar ik denk dat dat toch een probleempje zou kunnen wezen.
1: Nou oké, okay, maar hebben we dan code rood?
0: Ik weet het niet.
1: Want het is dus in heel veel landen code rood, hè? Italië op veel plekken, Frankrijk.
0: Codes hou ik helemaal niet meer bij, hoor.
1: Nou, dat is code rood. Dat is net zoiets als Orgel Joken. Dat is ook code rood.
0: Maar goed, in ieder geval één grote voordeel heb ik.
1: Nou?
0: Ja. Het is, als het zaterdag of vrijdag 37 graden is, bij ons in het pand, waar ons samen Weber woonwereld, altijd geërcoat.
1: Maar hoeveel graden hebben jullie daar binnen?
0: 20 graden.
1: Nou, het is hier trouwens ook prima te doen,
0: ja,
1: hè? Ze laten die airco
0: staan.
1: Aan, dat is top.
0: Ja, dus dat gaat wel goed. Maar ja. Is die ook een graadje of 20, zeg maar.
1: Ja, het is hier goed te
0: en
1: doen.
0: En anders ga je dood hier anders.
1: Ja.
0: Dus dat is, ik kreeg ook ik liep gisteren weg. En toen gaf Egbert aan, en zette ik hem uit. Ze zei, Egbert, nee, je moet hem aan laten staan. Want dan blijft het in ieder geval nog een beetje redelijk goed. En dat klopt ook wel.
1: Ja, weet je wat de ramp vaak ook is met zo'n ding uitzetten? Dat is net zoals met een verwarming. Dan moet hij weer ontzettend hard werken om de boel weer op temperatuur te krijgen. Dus dan kan je veel beter hem even laten staan. Maar het is hier prima.
0: Ja.
1: Geen klagen.
0: Wat voor muziek hebben
1: zullen we hier vrijdag gewoon ook de hele dag gaan zitten? Dat is wel gezellig.
0: Wat gaan we vrijdag doen dan?
1: Weet ik veel.
0: Oké. Nee, ik heb gewoon thuis heb ik, of mijn bezaak heb ik heerlijk airco. Dus dat is geen enkel probleem.
1: Okay.
0: We gaan even luisteren naar mama. Kijk, ik kan het zelf.

0: Het komt uit James Bond.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat herken ik.
1: Oké, okay, Letitia Gerrits.
0: Ik moet ervoor zorgen namelijk dat ik de tweede vrouwelijke blokhuis word. Die herkent dit dus gelijk, hè? Als die muziek hoort, dan kan die gelijk de titel van het origineel of weet ik veel wat erbij halen. Maar dit is muziek die ook gemaakt is voor James Bond. Ter informatie.
1: Goed bericht. Italiaan krijgt gestolen brommen na 42 jaar terug.
0: Oh, hoe oud is die man dan nu?
1: Nou, hij ziet een beetje kaal.
0: 105?
1: Nee, dat valt wel mee. Nou ja, goed, als iemand 16 brommen gestolen is en 40 jaar later, dan ben je 56, 58.
0: Ja, dat
1: zo
0: zou kunnen.
1: Zo ziet hij er ook wel uit.
0: Oké, okay, en nu? Nou gaat hij als een gek rondjes rijden.
1: Gaat hij rondrijden natuurlijk. Ja, na 42 ga ik weer toeren door Liguria of zo, Liguria.
0: En dat heeft hij al die 42 jaar niet gekund? Of heeft hij gewoon een substituut gekocht?
1: Hij is echt heel erg gelukkig. Dat betreft
0: nou, is het toch heel fijn.
1: Is het toch heel mooi in het hele verhaal.
0: Nou, let op. Ik zou even wat vertellen over Ruud de Wild.
1: Ik wil nog een leuk verhaal. Een Amerikaans gezin na 7 jaar herenigd met hun verloren huiskat.
0: Dat is al een hele oude.
1: Ja.
0: Die hebben we, ik denk, weken geleden al verteld.
1: Dat maakt niks uit.
0: Staat er voor datum april? Dat kan ik lezen vanaf hier.
1: We hebben nu andere luisteraars. Want we hebben elk jaar een week hebben we andere luisteraars. Nou, mag jij wat
0: vertellen. Nou ja, weet je wat we al... Nou ja, goed. Het ging dus donderdag niet goed, hè, met bellen. Met hashtag over dieren. Nou ja, gewoon, het ging niet goed. Dus we hadden geen uitzending. Ik heb inmiddels trouwens... Maartje even gebeld. Zij wil het graag nog een keer met ons proberen. Dus het komt goed. Maar goed. Als ik naar de radio rij, luister ik altijd heen naar Ruud de Wild.
1: Ja.
0: Dat is de middagshow. En als ik terugrij, luister ik naar Emily de Wild. En dat is geen familie. En ja, daar hoor ik altijd van alles waardoor ik weer geïnspireerd ben. Maar het grappige was nu... Zij zette altijd een boek in het zonnetje. Dat was een soort e-book.
1: Ja.
0: En daar zouden ze de auteur dus van gaan bellen. Tromgeroffel, aanhalingstekens openen. Dat lukte dus niet. Nou goed, dus zij zaten ook lichtelijk met de handen in het haar.
1: Ze hebben dezelfde problemen.
0: Ik weet het niet, misschien hebben ze ook wel een telos. Ik zal het eens vragen. Maar goed, zij hebben natuurlijk twee sidekicks. Hè. Hij zit daar met sowieso twee sidekicks. En toen zei hij van, nou kunnen we twee dingen doen. Dat vind ik wel magische woorden, want die heb ik ook ooit eens gezegd. Of we gaan een ijsje eten en we sluiten de lijnen. Of we gaan zitten improviseren. En de grap was dat hij dat ook zei. Hij zei van, nou goed, dan wijs ik een van de sidekicks aan en die zet ik in om de antwoorden te geven die we eigenlijk aan die schrijver wilden vragen. Nou ja, goed. Ze hebben dus besloten om het niet te doen. Daarna hebben ze reclame gemaakt voor, ja, Ruud die gaat met zijn crew naar Frankrijk.
1: Ja.
0: En dat heet Ruud du Soleil. Dus ik dacht, wij moeten ook zoiets verzinnen. Hoe leuk is dat, weet je. Maar goed, dan gaan we niet naar Frankrijk. Blijven we in Elburg. Kon alleen even niks verzinnen. Maar goed, daar hebben die zendtijd hebben ze ingevuld. Maar ik moest wel lachen. Ik denk van, ja, weet je, it's all in the game. Het hoort erbij.
1: Ja.
0: En ja, het overkomt Ruud de Wild. Ondanks dat hij daar met drie professionals... en ik weet niet hoeveel mensen daar nog zitten... overkomt het ook. Ja, dus dat deed me even goed. Ik denk, moet ik even vertellen.
1: Ik heb nog een leuk bericht. Ontvoerde huisvogel Pino na 6 dagen herenigd met eigenaar in Rotterdam.
0: Nou, gelukkig. Dat is een bericht van ook Maarten.
1: Ja, dat maakt niks uit.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dat hebben we nog niet genoemd.
0: Nee. En waar was Pino naartoe?
1: Ja, Pino was eventjes wandelen.
0: En Pino zie ik nu daar. Pino van Sesamstraat is blauw. Deze Pino is oranje. Waarom
1: Deze
0: heet hij
1: oranje,
0: Pino dan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Oranje Pino. Zo is misschien oranje geverfd voor het Nederlands elftal. Je weet het niet.
1: Dat
0: ze hebben hem oranje. Daar moet je trouwens geen grappen over maken. Hè? Ik zeg het even tegen mezelf.
1: Nou, je maakt er wel een grap over.
0: Nou,
1: je kan dieren niet zomaar kleur in kleur
0: nee,
1: sparen.
0: Nee, er is een mevrouw. Dat was een of andere modieuze... Hutsenfluts, zullen we maar zeggen. En die wilde met een olifant op de foto. Ik heb het bericht niet even zo bij de hand. Doe het even uit mijn hoofd. En die olifant wilde ze roze hebben. Ik noem er even maar een soort influencer. En zij heeft die olifant roze geverfd. En daarna is het allemaal gebeurd met foto's en alles. En die olifant die leeft dus gewoon niet meer. Dat is gewoon not okay. Ja, hier. Je
1: hebt
0: hem in beeld. Nou, hier. Waarom?
1: Ja.
0: En sterft, nou, olifant wordt roze geverfd voor fotoshoot en sterft enkele maanden later. Dierenorganisaties zijn woedend. Dus het was een leuk grapje omdat het Nederlands elftal speelt. Maar het is natuurlijk helemaal geen leuk grapje. Want dit gaat al mis. Hebben we dat
1: maar
0: ook even genoemd?
1: Maar dat vind ik toch hoor. Als ik even over olifanten heb. Ik ben een paar keer in Azië geweest. Dan kan je ook op een olifant rijden. Nou, dat lopen, hoe gaat het zitten.
0: Dan moeten ze
1: maar dat vind ik heel zielig.
0: Ja, dat vind ik ook zielig.
1: Maar het is hetzelfde als op paden zitten hoor. Maar dat is een ander verhaal. Maar goed, dat slaat helemaal nergens op.
0: Nee, nou ja, weet je, ik ben ook
1: in
0: heel...
1: Nederland ook afschaffen.
0: Ja, van mij mag dat. Ik heb hele leuke paarden. Ik heb hier maanden zitten mopperen natuurlijk. En over mijn ellende met mijn paarden. Ik heb nu dus 2 paarden. Ik heb er niet zoveel meer over gezegd. Ja. Maar inmiddels heb ik met het paard, wat de bedoeling was, mijn eerste buitenritje gemaakt.
1: Kijk.
0: En daar was het allemaal om begonnen.
1: En heb je op paard gezeten?
0: Ja, ik heb er gewoon op gezeten.
1: Zielig toch voor het bezig.
0: We hebben Didi even meegenomen. Wandelingetje door het bos. Okay. Gewoon even stappen.
1: Maar goed, jij hebt genoten.
0: Dat was heel erg leuk. En ik doe geen rare dingen, hè?
1: Nee, dat ben
0: ik gelukkig
1: niet.
0: Ik map niet. Ik heb geen zwepen. Ik zit gewoon een beetje te genieten samen met mijn paard.
1: Ach, en hij vond het zelf ook leuk. Of zij, wat is het?
0: Ja.
1: Ja? Nou, daar gaat het uiteindelijk om.
0: Precies.
1: Dat is inderdaad,
0: en of je op een paard moet zitten. Nou, ja, weet je, door mijn dierenprogramma ben ik best een beetje aan denken gezet.
1: Ja,
0: ik ga trouwens... toch maar langzamerhand een klein beetje muziek aanzetten. Want ik zie tot mijn schrik dat we nog maar 2 minuten.
1: Kijk, je hebt ook een echte roze olifantje.
0: Ja, dat kan soms, hè, dat er gebeurt. Zeldzame roze. Nou, die is niet roze, die is half grijs.
1: Voor mijn gevoel is hij roze.
0: Nou, gespot in Kenia.
1: We gaan eruit. Het eerste uur hebben we alweer gehad.
0: Precies. Ga maar nieuws zoeken, want we moeten nog een heel uur. Wordt nog spannend. It's my life.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ellen versus Rob.
1: Ja. Heb je nog wat te vertellen?
0: Ik heb een heleboel te vertellen, maar jij mag eerst.
1: Ja, daar was ik al bang voor dat ik eerst mocht. Nou, ik wou zo meteen even wat vertellen over Den Haag, waar die bus naartoe gereden is. Ja, moet jij het even vertellen.
0: De bus van het kerkasiel.
1: We hebben het kerkasiel in Kampen. Ja, daar hebben we het een uurtje factuurtje een uur lang over gehad.
0: Klopt, ja.
1: En die zijn vanmorgen naar Den Haag vertrokken. Ga ik zo wat over vertellen. Eigenlijk moet jij dat doen, want jij hebt natuurlijk dat interview gedaan. Maar goed, ik zat ernaast. Ik las iets over een camper. Wat vind jij van een camper überhaupt?
0: Dat is
1: of in de ruimste zin van het woord.
0: Ik noem het sleurhutten, maar het zijn geen sleurhutten. Het zijn rijdende hutten.
1: Rijdende hutten.
0: Ja, ik vind helemaal niks. Maar goed,
1: heb jij überhaupt wel eens gekampeerd?
0: Nee, ja, één keer.
1: Oh, dat was de eerste en de laatste keer.
0: Ik heb eens een keer in Engeland heb ik voor mijn schoonouders, destijds schoonouders, heb ik een weekje met de camper mogen rondrijden. Nou, daar was ik heel gauw klaar mee.
1: Want?
0: Dat vind ik helemaal niks.
1: Omdat je links moest rijden?
0: Nee, links absoluut. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik heb zo vaak in Engeland gereden, maar ik vind het helemaal niks. Dan zit je voor je campertje en dan? Ik moet wat te doen hebben.
1: Je kan ook weg, hè? Je kan gewoon...
0: Dat is het probleem.
1: Je kan gewoon weglopen, net zoals van je hotelkamer.
0: Ja, oké, maar goed. Ik vind het gewoon... überhaupt vind ik kamperen niks.
1: Oké, nou, de mensen die dit hebben meegemaakt vinden dat wel leuk.
0: Vertel.
1: Nou, die waren ergens in Drenthe. Oh, dat is wel grappig trouwens. De snor van VI, die woont in Grollo, toch?
0: Ja.
1: Nou, je hebt daar een natuurgebied bij. Dat is vlakbij Grollo. Dat heet Grolloerveen. Nou, ik heb aardrijkskunde gedaan. Als er veen is, dan moet je er niet doorheen gaan dansen. Want dan zak je net weg. Ja, precies dat. Maar deze mensen hebben daar geen weet van gehad. Of wat dan ook. Zij waren aan het rondrommelen en kwamen op een vlonderpad. Nou, ter info, iedereen die ooit eens in de Ardennen is geweest, door de hele Ardennen lopen van die houten vlonderpaden. Meestal heb je ook van die tegels die je in de tuin legt.
0: Maar wordt die ook een beetje onderhouden?
1: Nou ja, je moet er niet met een auto op rijden. Hè? Want ik bedoel, dat is specifiek voor wandelaars.
0: Die foto heb ik zien gaan, maar ga verder.
1: Ja, nou goed. Zij dachten, we gaan naar links of naar rechts, naar links, rechts. Nou goed, dat hebben ze dus gedaan. En zijn dus op dat vlonderpad beland. Nou, de houten planken die bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers, konden het gewicht van de camper niet aan. De, zou je dan bijna zeggen. Nou ja, goed, ze hebben, als je de foto ziet, het is echt heel erg. Die planken die zijn allemaal gebroken. En dat ding hangt half bakken langs dat pad. Nou, en dan denk je, dan halen we hem weg. Maar dat ging dus ook nog niet. Dat vlonderpad is totaal kapot. Maar die camper, die hangt helemaal scheef. Ja. Dus ze krijgen het ook gewoon niet weg. Nou, ze hebben een ontzettende bekeuring gehad. En
0: hoe hebben ze hem weggekregen?
1: Hij is nog niet weg of ze zijn er nog mee bezig. En wat natuurlijk ook weer triest is, dat ze weer bang zijn dat er brandstof in die natuur lekt.
0: Ja.
1: En dan denk ik, wat zit je nou te klunzen, man, in zo'n ding? Ja, ik weet het niet. Oh. Trouwens, vandaag moest ik naar Olst voor een klus voor de makelaar. En dan ga ik altijd over de dijk. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ik ben altijd accountmanager geweest. Ik heb mijn hele leven op die snelwegen gecrossed. Soms bijna een ton per jaar. Dus dat doe ik niet meer. Dus ik rij hier naar Elburg binnendoor. Of ik rij naar Deventer of Olst of whatever over de dijk. En ik zie een wat oudere meneer. Want ik vraag me af hoe oud deze mensen met die camper zijn. Die komt van links ook notabene.
0: Ja.
1: Die scheurt zo die dijk op. Het is dat ik niet zo hard reed. Maar ik kon hem nog maar net ontwijken.
0: Jij de dijk afgereden?
1: Nou ja, dan had ik een vreselijk ongeluk gehad. Ja. Of dan had ik een meneer aangereden. Dan had ik het natuurlijk weer gedaan. En weet ik het allemaal. Sommige mensen zijn ook wel werkelijk kamikaze piloten.
0: Ja, correct. Ja.
1: Ik vind die mensen met die camper, die staan met stip op nummer 1. En mijn persoonlijke ervaring met die meneer van ik zal het woord niet noemen, maar wat hogere leeftijd, die staat met stip op nummer 2. Zo. Die hangt.
0: Hey, we hebben een hele trouwe luisteraar.
1: En dat
0: die
1: is...
0: gaf even aan dat Johannesus wel degelijk overleden is.
1: Heb jij een keer gelijk?
0: Nee, hey, heb ik gelijk. Die is op 6 oktober 2024 is die overleden in Algerije.
1: Algerije? Wat deed hij daar?
0: Algerije, op 73-jarige leeftijd.
1: Oh, wat deed je ineens in Algerije?
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien genieten van de zon. Net zoals ik over een week naar
1: Malta
0: gaat.
1: Ja, maar dat is wel wat anders dan Algerije.
0: Nou, weet je niet. Lijkt me ook heel mooi.
1: Ik zoek het even op.
0: Ja, nee, hoeft niet per se. Maar, goed,
1: maar hij is niet zo oud geworden, toch?
0: 73.
1: Ja. Toch vond ik dat, ja, eigenlijk hè, met schaatsen en met voetballen en jongere mensen zullen het misschien niet eens zijn. Maar hoe je het ook went of keert, die tijd lijkt wel legendarischer. Hè, met Art Schenk en met weet ik veel wat en met Johan Neeskens. Ja. Ik kan hè, Johan Cruijff, Johan Neeskens, weet ik het. Ik kan ze allemaal zo opnoemen.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Okay. Ik nu,
0: je hebt helemaal geen verstand van voetbal, zeg je.
1: Nee, maar goed, ja, weet je, ik kan nu eigenlijk niemand opnoemen, behalve nee? dan, er is iemand die gescoord heeft.
0: Brobby. De Erik Licht, die... Laten we zitten, Depay.
1: Nee, Depay. Ja, die heb ik wel van gehoord.
0: Oké, okay, ja, die gaat naar huis toe.
1: Oh, die gaat naar huis.
0: Nou, weet ik
1: heb
0: niet,
1: jij hem naar huis gestuurd?
0: Nou, die is twee keer ingevallen, twee keer niet aan de bal.
1: Ja, en dan, weet je, als we dan toch geen verstand hebben van voetballen, wat vind je dan van Curaçao?
0: Ja, leuk.
1: Ze zeiden dat de generaal dat leidde, maar de generaal is al dood. Dat klopt niet.
0: Hoezo dat?
1: Nou, de trainer.
0: Maar die is toch niet dood, die is toch gewoon aanwezig? Nou, ja, oh, de andere generaal.
1: De echte generaal, ja, dat weet toch iemand, iedereen van onze leeftijd.
0: Nou, zullen we een muziekje draaien? Jij voelt goed.

0: Ja. Dat was Emma Luca. Heb je wel eens wat gehoord?
1: Nee.
0: Nee. Oké, goed.
1: Nee. Jij wel?
0: Ja, ik wel. Want daarom draaide ik hem inderdaad.
1: Vertel dan eens wat over Emma Luca.
0: Nou, leuk. Emma Luca, een zangeres. Nederlands zangeres.
1: Leuk.
0: Gaan we verder.
1: Hartstikke leuk.
0: Ik zit nog even op de site van Velefine te kijken. Kijken of er wat verzoenlijk is. Maar er is niet zo gek veel op dit moment.
1: Ja, maar het is hartstikke zomer, joh.
0: Nee, joh. We zitten gewoon in... Ik zit al in waar zit ik eigenlijk in? Ik zit al in november 2026.
1: Nou, dan gaan we er weer bellen om te vragen of ze... Een beetje wat nieuwtjes heeft ja, al, toch?
0: Het is niet echt... ja, laat ik het ook zeggen. Ik vind het niet allemaal leuk. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja, dat is ook een heel ander verhaal. Je moet wel een beetje reclame maken.
0: Rhythm of the Dance. Ja, daar heb ik ook kaartjes voor gekocht.
1: Rhythm of the Dance.
0: Ja. Een scare show, 3 december.
1: Ga ik zoeken ze wat leuke muziek op van Rhythm of the Dance. Vind ik ook wel leuk.
0: Ja, dat is...
1: Ik ben gek op Ierland, hè? Ik heb een Iers paard, hè? Dat weet je.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Ja, heb ik al eens verteld. Nou, zullen we dan even wat vertellen over Den Haag?
0: Nou, vertel.
1: Ik moet het even van mijn telefoon lezen.
0: Wat was er
1: lezen.
0: In Den Haag?
1: En ik heb +5, dus ik ga niet alles voorlezen. Maar zoals wij verteld hebben afgelopen donderdag in de uitzending van Uurtje Factuurtje, die is ook nog na te luisteren op loomedia.nl, radio gemist, uitzending gemist. Dan moet je dan steeds even drukken als ik het zeg.
0: Ja, sorry.
1: En dan het Uurtje Factuurtje van afgelopen week. Nou, wij hadden een interview met een aantal mensen die zich bezorgd en druk maken om het kerkasiel in Kampen.
0: Ja.
1: Nou, het idee was om een soortement van petitie aan te bieden in Den Haag. Ik ga dat niet allemaal meer herhalen. Maar ze hadden iets van 125.000 fysieke kaarten die ze gingen aanbieden. Nou, vanmorgen om 9 uur zijn ze vertrokken. Even kijken hoor, dan ga ik ook niet het verhaal over de kinderen vertellen. Maar goed, toch even kort, 125.000 kaarten van mensen die precies weten wat er op het spel staat. Mm-hmm. En die zijn in ontvangst genomen. Ja, dan hopen wij dat die kinderen, dat zijn er iets van 421 of zo, hè?
0: 440 ja. Kinderen.
1: Dat die niet meer in angst hoeven te zitten.
0: Nee, klopt. Ja.
1: Want dat gezin woont en zit nu in de kerk in Kampen. En zolang er een dienst is en zolang zij binnen blijven. Ja,
0: het ligt wel anders. Kijk, in Kampen zijn ze uitgeprocedeerd. Ze moeten eigenlijk land uit. Dat komt letterlijk.
1: Ja, ze moeten natuurlijk even je radio-uitzending. Want anders moet het helemaal weer vertellen.
0: Maar zo ligt het wel. Ze moeten het land uit. Ja. En ze zijn een kerk ingestapt. En zolang die kerkdienst draait, kan de politie ze niet ophalen. Dat is het verhaal uiteindelijk. Maar waar ze erg voor zijn, is weer een soort. Er zou dan een tweede kinderpardon komen. Om die 440 mensen. Kinderen die ergens in... Dat zijn kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland gewoond hebben. Daar praat je even over.
1: Zijn er ook een aantal zijn in Nederland geboren, toch?
0: Ja, klopt. Maar kunnen ook 16, 17-jarige kinderen. Ja. Die zijn langer dan 5 jaar in Nederland. Daar praten we over. We hebben 440 kinderen in alle asielzoekers. En willen ze uiteindelijk een mogelijkheid geven om een soort kinderpardon te geven dat die inderdaad mogen blijven. Nou, prima. Ja. Allemaal betekent ook dat alle... eromheen alle ouders en toestanden mogen blijven natuurlijk. Nou, prima. Maar ik ga er vanuit dat het opgelost gaat worden. Nu zo'n geweldige regering, dat gaat wel opgelost worden. Alleen het probleem ligt hem toch echt wel aan. Want nu, we hebben het al een aantal jaren geleden gehad, ja. En nu hebben we hoe kan het dat elke keer weer op? Ja, dan komt dat gewoon die kinderen, dat als de kinderen die in Nederland komen, die vluchtelingen niet snel bepaald worden, ze willen niet in Nederland blijven. Die blijven gewoon 5, 6, 7 jaar krijgen ze een keer een beslissing. En dan heb je weer hetzelfde probleem.
1: Nou, weet je waar ik net even aan moest denken? Afgelopen week is er excuses aangeboden aan de Molukse mensen. Ja, nee, maar goed, hoe lang heeft dat niet geduurd?
0: Nee, dat is mooi.
1: Ja, nou ja, die mensen die vochten voor ons in het leger. Ja, dan kom je in Nederland en zoek het u. Dan word je... Ze zijn in een of andere kamp in de oorlog werd gebruikt.
0: Nee, dat ben ik verleden met je eens. Maar hier ligt,
1: okay?
0: Hier ligt het heel anders. Er komt een vluchteling komt binnen met een gezinnetje. Of weet ik ook. En die wordt na jaren 5, 6 wordt er pas bepaald of ze wel niet in Nederland mogen blijven. Dus zijn die Nederlanders, die kinderen die ook 5, 6 en 9, die zijn eigenlijk van Nederlands. En dat moet opgelost worden. Dus
1: zij hebben niks te zoeken meer in het land waar ze vandaan komen, toch?
0: De organisatie moet goed veel beter worden.
1: Ja, nee, maar dit duurt allemaal veel te lang, weet je. Ik zit wel... Niet dat ik overal...
0: Jij snapt niet wat ik zeg.
1: Nou ja, wat wil je zeggen dan?
0: Nou, op het moment dat er een asielzoeker binnenkomt, moet er gewoon binnen een maand, twee of drie maanden bepaald worden. Wel niet,
1: ja, dat wou ik beamen.
0: Huh?
1: Dat wou ik beamen.
0: Oh, oké, goed. Ja, dan zijn we daar
1: ik snap niet
0: maar
1: wat
0: ze krijgen nu na 6-7 jaar krijgen ze eerst een antwoord.
1: Ja.
0: En dan zijn al die kinderen zijn al langer dan 5 jaar in Nederland. Dus als je dat niet oplost, dat probleem, heb je het over 3-4 jaar zelf weer.
1: Daar hebben ze een liedje over gemaakt, hè? Zoek maar even op, het duurt te lang. Raai ik in eerste instantie even wat anders? Of niet dan? Ja, het duurt te lang van jouw grote vriendin.
0: Ja, mag ze lekker rustig gaan.

0: Nou,
1: is dit nou vrolijke muziek of is dit nou vrolijke muziek?
0: Ja, ik word er wel vrolijk van. Weet je ook nog een vrolijk bericht? Ik zie even een grote zoekactie naar vermiste zwemmers op de Veluwemeer loopt goed af.
1: Oh, daar kan je trouwens inderdaad best wel over drinken, of niet?
0: Gisteravond twee jonge zwemmers zijn maandagavond, dus gisteravond, na grote zoekactie veilig teruggevonden op het Veluwemeer.
1: Oké, maar waar ze aan het zwemmen dan toen ze werden gevonden?
0: Ja, Bremenbaan, waar ze uiteindelijk waren. Ze hebben de weg kwijtgeraakt, denk ik. Maar het ging zo ver dat zelfs een vliegtuig van de kunstwacht en een helikopter van Bristow. Ik weet niet waar Bristow vandaan komt.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Engeland, denk ik, of zo.
1: Bristow? Zo,
0: ja, nee, Bristow staat er. Ja, werd opgeroepen. Maar goed, hij is wel... Dat doet me ook denken. Twee jaar geleden had ik een narrowboat gehuurd in Engeland. En we zaten op een of ander eindpunt van een kanaaltje. Daar gaat de grote rivier en alles op. En daar kwamen wij aan. En politie, helikopters, alles was aanwezig. En wij gingen daar eten. We hebben die boot aan neergelegd. En toen zaten er twee knapen. Die waren aan het zwemmen gegaan naar zo'n paal boven het water. Waar ook groot schepen aangelegd konden worden. Maar die hadden nooit door dat ook vloed werd. Die zat echt vast op die palen en alles. Brandweer erbij. Hele toestanden al. Was wel een best, want we zaten heerlijk op het trasje te kijken. En zagen we, die gasten werden uiteindelijk gered. Maar het heeft zijn klauwen wat geld gekost.
1: Ja, het is best wel. Weet je dat ik dat bijvoorbeeld in Frankrijk, in Bretagne, helemaal niet door had. Ik weet nog dat ik daar de eerste keer was. En dacht van, waar is die zee? Ik was altijd gewend om naar de Atlantische Oceaan te gaan.
0: Ja.
1: En daar, daar heb je wel eb en vloed, maar dan heb je zo'n lekkere ruige zee. En ik kom daar, ik zie alleen maar waterplanten liggen. En voordat je het weet, is die vloed er.
0: Ja. Ja,
1: en dan moet je ontzettend oppassen dat je niet gaat lopen ouwe horen daar. Ja. En ergens op een eilandje, want je komt er niet meer af.
0: Nee, klopt. Ja. Dat heb je ook met de Waddenzee een beetje.
1: Daar gaat het trouwens soms ook nog wel eens bijna mis.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt. Ja. Ja. Dat hoor je vrij geregeld. Hey, ik heb nog even een wolvennieuws. Tientallen wolven in Nederland waarschijnlijk straffeloos gestroopt.
1: Maar stropen, doe je er dan iets mee?
0: Nou ja, ik weet niet.
1: Of wil je ze alleen maar doodmaken?
0: Ik weet niet hoe ze erachter komen. Maar goed, ik weet in deze omgeving ook dat er... ik hoor geluiden in deze omgeving ook dat er een wolf een beetje vervelend is. Dat je daar geen last meer van hebt.
1: Oh, een soort dreigement. Net zoals met mensen. Dan huur ik wel even een in en dan...
0: Ik weet het niet.
1: Ze zijn natuurlijk niet allemaal gechipt, hè? Dus die
0: wolven,
1: missen ze dan ook niet.
0: Nee, die zijn niet gechipt.
1: Nee, maar ze hebben ze wel in kaart, toch? Ja, ik bedoel, je kan er toch een pijl op afsturen.
0: Nou,
1: zeggen ze
0: sinds de terugkeer van de wolf in Nederland 2018. Dus dan praat je alweer over 6 jaar, hè? 8 jaar alweer. Nee, 6 jaar. 8 jaar. Zijn minstens 41 wolven gestroopt.
1: Ja, oké, maar dan heb ik een hele domme vraag. Ik ben blond, hè, dat mag. Hoe weten ze dat dan?
0: Ja, dat
1: omdat hij niet meer met rood kapje voorbij komt? Of hoe zit dat?
0: Ja, ik weet niet hoe ze dat doen. Dat hebben ze bepaalde ervaringscijfers voor, denk ik. Een stropen staat trouwens wel 3 jaar voor als je een wolf doodschiet.
1: Nou, dan valt het met onze grote vriend, hoe heet het?
0: Ik weet niet welke grote
1: Peter Hillis. Wel mee.
0: Heeft hij wolven?
1: Nee, ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. En dan zie je dat niet op sociale media. Dan hebben ze, weet ik veel, een of ander dansje in de bak. En dan vooraan staan Ali B.
0: Ja,
1: en Peter Gillis.
0: Ja.
1: En die doen dan een vrolijk dansje. Ja, en klopt, weet ik het allemaal. Ik vind dat wel ingenieus. Hoe snel ze toch allerlei grappen over dingen kunnen maken.
0: Ja, ik weet niet of het echt grappen zijn. Maar goed, het is wel leuk om te zien inderdaad.
1: Maar ja, het is gewoon best wel funny. En ik weet je, ik heb nog steeds... Ik heb er geloof ik al eerder wat over gezegd. Iedereen moet alles zelf weten. Maar het is misschien op een gegeven moment ook wel handig als je een straf hebt om hem dan te ondergaan. Weet je, dan kan je ook verder met je leven. Die Ali die moet nu 2 jaar wachten tot er iets gaat gebeuren. En dan begint dat hele gedoe weer overnieuw.
0: Ja.
1: Daar wordt toch ook niet vrolijk van?
0: Hij schijnt zo overtuigd te wezen dat hij niet bestraft wordt. Dus dan, dan pak je dat. Of je bent na die 2 jaar gewoon verdwenen.
1: Als je het nou nog hebt over Netflix. Ik weet niet of ik hem heel snel naar boven kan krijgen. Ik zal zo de titel even zoeken. Dat is een serie, daar hou jij van. Spannend. Gaat om een man die wordt beschuldigd dat hij zijn zoontje heeft vermoord. Ik zal hem zo even opzoeken, want het is wel heel heftig.
0: Dat is deze. I Will Found You.
1: Ja, Ja, maar heb je het binnen aan het kijken?
0: Nee, ik heb hem uitgelegd. Dat is een miniserie van 8 wedstrijden. Die heb je gewoon binnen een week uitgekeken.
1: Nou, maar weet je, ja, even goed, het trouwens. Idee dat je in de bak gaat als kindermoordenaar. Ja. Ook nog een keer van je eigen zoon. Hè? Ja. Hij zit er al 5 jaar in.
0: Ja, het is niet waar. Het is niet waar gebeurd.
1: Gebeurt er iets? Nee, maar ja, goed. Nee, maar er zitten meerdere mensen omdat, terwijl ze niet schuldig zijn in de bak.
0: Nee, dat ben ik niet eens.
1: Er wordt ook wel eens geknoeid met bewijsmateriaal.
0: Het is inderdaad voor de luisteraar, want die pakt I Will Found You. Dat is een geweldige mooie serie bij Netflix.
1: Ja,
0: ik ben
1: toevallig
0: ingerold, maar zelfs José kon hem niet zien, want ik had al de eerste aflevering had ik gezien. Dat ging razendsnel.
1: Ik heb de hele tijd...
0: Gespeeld. Ik vond ook deze was ook zo. Meestal gaan een heleboel mensen gaan er in zo'n... En dan weet je niet meer wie is, maar dit heb ik van begin tot eind heb ik het begrepen. Deze oude man.
1: Zijn wij het een keer eens, hé?
0: Ja, zeg.
1: Dat is toch ook shocking?
0: Dat is ook wel leuk. We hadden het net over het duurt te lang, dus we gaan toch eventjes het liedje duurt te lang zingen, toch?
1: Ja, het duurt te lang, dus dan moet je wat over zingen natuurlijk.

0: Daar blijft een tijdje geleden wie gedraaid hebben.
1: Het is wel echt duurde niet zo lang.
0: Een lekker muziekje in dat hele verhaal. Goed, wat hebben we nog meer?
1: Nou, we zullen het eens even hebben over Code Rood. Want ik ben dol op taal, zoals je weet. En ik vond dit wel grappig. Dus let op. In Italië geldt inmiddels in 15 steden Code Rood. Nou, Rome en Milaan zijn om inwoners opgeroepen om tijdens de warmste dagdelen binnen te blijven. En dat advies is om licht te eten, jezelf zoveel mogelijk koel te houden, enzovoort, enzovoort. Nou, Frankrijk gaat gebukt onder een hittegolf. En nou, het schijnt dat het in België ook allemaal niet best is. Maar nou moest ik wel even lachen. Ik zag dat het in Nederland code oranje is. Ja. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dat wij met het Nederlands elftal code oranje.
0: Is dat en zo laat op die manier?
1: Code oranje nou precies tot en met vrijdag duren. Dus ik dacht, in het kader van code oranje kun je misschien wel weer eens winnen. Of niet dan?
0: Laat het al knap voor
1: hoe scherp
0: jou,
1: kan je zijn op je 63ste? Ja, niet bedenkt, te geloven. Zeg. Ja, het is echt vreselijk. Nou, heb jij nog wat? Oh ja, heb je nog naar dat programma
0: ik heb
1: gekeken?
0: Ik heb wel iets leuks hoor. Wat wil jou vertellen?
1: Nou, van op zaterdagavond met die musicalsterren.
0: Ja.
1: Ik heb onze vriend, die altijd Elvis nadoet. Ja. Die heb ik gezien als, wat deed hij nou weer? Hij deed eerst de Phantom of the Opera. En nu?
0: Ja, ik ben niet zo'n fan van hem.
1: Nou, weet je wat wel grappig is? Ja, we moeten het natuurlijk even uitleggen.
0: Bauke,
1: die deed in de Battle Tributes of the Band. Ja. Niet afgelopen jaar, maar geloof het jaar daarvoor. De tribute band Elvis Matters. Klopt. Daar is die kanonnen goed in. Nu is hij een van de kandidaten voor BN'ers die dan een rol willen in de musical. Klopt, ja. En hij zingt hartstikke goed, maar hij danst als een houten Klaas.
0: Ja,
1: dat is wel wat het is. Dat is best lullig, want ik dans ook als een houten Klaas, maar ik ga niet in zo'n programma zitten.
0: Elk liedje wat je van hem hoort, Elvis kruipt er allemaal doorheen helemaal. Ik vind
1: dat is zijn ding.
0: Ja,
1: ik vind het wel knap dat hij buiten zijn comfortzone gaat, want dat is wat het is. Maar
0: hoe heet die man ook weer met een witte ding op zijn oog? Dat deed hij.
1: Ja, dat deed hij, de Phantom. Maar dat was niet afgelopen week. Okay. Hij deed iets anders afgelopen week.
0: Maar hij is eruit toch? Of is hij nog steeds erin?
1: Is hij eruit?
0: Nou, weet ik volgens mij wel.
1: Nou, Hans Klok? Eruit gemikt?
0: Ja.
1: Maar dan zal die van
0: misschien
1: banen.
0: Misschien is hij er wel in, ik weet het niet.
1: Oh.
0: Maar goed, oké. Okay.
1: Nou, dat is
0: wel een programma trouwens.
1: Nou, wie zit er nog in dan? Roxanne Hazes
0: zitten. Die andere dame zit er nog in. Weet hij dat die eigenlijk nooit al gezongen heeft? Weet ze ook weer?
1: Je moet hem zingen.
0: Nee, die heeft nooit echt een zangervaring.
1: Oh, geen ervaring?
0: Nee.
1: Oké, we zoeken het zo even op.
0: Zoek jij het even op?
1: Ik ga even door met mijn vrolijke liedjes.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Nou ja, ik dacht ik ga even door met de Gypsy Kings. Of niet dan?
0: Nee, helemaal niet. Oh, je mag wel. Nou, doe hem even. Dan heb ik straks iets leuks te vertellen.
1: Heb jij iets leuks gevonden?
0: Nee,
1: dat vind ik echt helemaal fantastisch. Nou, de Yippies heet dat, hè?

0: Dan hebben we het over dat programma Stars on Stage. En dan wil ik dus weten of Bouke er nog in zit.
1: Ja.
0: Of dat hij eruit is. Erin zit of eruit zit. Nou, dan zegt AI tegen mij. Ik vroeg er niet om, hè. Dus niemand boos worden dat ik hier zit te kijken. Ik vroeg er niet om. Nee, Bouke Scholte zit niet uit het programma. Dus zit er niet in, is er niet uit. Zit niet uit het programma. Hij is nog steeds volop in de race. Toevallig. Dat je dat even weet.
1: En wie zegt dat?
0: Ja, dat zegt mijn grote vriend. Ik zal zijn naam niet noemen.
1: Oké. Okay.
0: Die alles weet, maar misschien ook niet alles. Dus,
1: oh, AI.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Goed, maar goed. Prima. Ik vind het een leuk programma in ieder geval. Overigens.
0: Wie wil je dan dat er wint?
1: Ja, maakt me niet zoveel uit, eerlijk gezegd. Als het niet Bouken is. Want daar krijg ik echt. Nee, ik krijg gewoon. Ik vind überhaupt Elvis Presley ook niet leuk, hè?
0: Nee, ik ben ook geen fan van Elvis Presley. Nee, maar dat mogen we niet zeggen. Want dat is wel de man die gezorgd heeft dat het leven verandert voor ons qua muziek.
1: Ja, ach.
0: Jawel.
1: Ach, nee, kom op, hè. Het was vroeger toen Beethoven was, werd ook leven ook verbeterd en al soort dingen meer. Dus,
0: luisteren nog steeds naar Beethoven.
1: Nou ja, daarom dus dat. Maar goed, maakt niet uit. Ik wil niet zeggen dat ik Elvis vervelend vind, maar ik zal hem niet opzetten in ieder geval.
0: Oké, dus we gaan geen nummertje van Elvis draaien?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb veel interessante nieuws.
0: Vertel.
1: Ja, moest je even kijken. Hey, er is een onderzoek geweest. Voor de aantrekkelijkste namen in Nederland.
0: Nou, heel leuk.
1: En over de dames en niet over de heren. Dat komt nog even.
0: De aantrekkelijkste namen voor mannen zijn zeker Rob.
1: Ik heb een zestal namen op een rijtje staan dat de aantrekkelijkste vrouwen zijn. Dat
0: zit ik erbij?
1: Charlotte.
0: Oh, nou, een van de kleinkinderen heet Charlotte.
1: Natalia, of Natila, Natala, Natalie, denk ik.
0: Natalie.
1: Natalie is ook goed. Nee, er staat geen dubbel T.
0: Natalie.
1: Laura. Jasmijn.
0: Ja.
1: Eva.
0: Ja.
1: En Roos. Nou, als je die naam hebt, dan ben je echt een hele knappe vrouw.
0: De meest aantrekkelijke namen. Dat wil niet zeggen dat je als mens dan knap bent.
1: Dan
0: moet
1: je knap wezen.
0: Nee.
1: Anders ben je niet aantrekkelijk.
0: Nou, ja. Weet je wat ik altijd het lastige vind van namen?
1: Nou, vertel.
0: Dat je er gelijk ook iemand bij associeert.
1: Ja, dat begrijp ik ook.
0: Dus als jij nou een stomme... ik noem dan niet die namen. Annette kent of Arie of weet ik veel wat. Dan vind je die namen ook gelijk minder.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: dat is al lastig.
1: Zo, ik vind voor die stukje, denk nou god zal wel. Ik ken niemand. Ja, ik ken een Eva, maar ja goed, die vind ik helemaal niet leuk.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus zo dat aantrekkelijk is dat voor jou niet?
1: Nee, voor me überhaupt niet. Namen zegt me helemaal niks.
0: Maar dan moet je even daaronder waarom een naam aantrekkelijk klinkt. Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Waarom een naam aantrekkelijk klinkt. Maar hoe komt het eigenlijk dat sommige namen aantrekkelijker worden gevonden dan andere?
0: Ja.
1: Taalpsychologen geven aan dat dit vaak te maken heeft met het klanken. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Namen die zachter klinken, zoals Rob, en makkelijk uit te spreken zijn, roepen veel positieve gevoelens op.
0: En Natalie staat op nummer 2. Die noem jij Natalie.
1: Nou ja, er staat maar 1 T, staat erachter.
0: Ja.
1: Als Natalie is, moet het dubbel T wezen.
0: Nee, Natalie schrijf je met 1 T.
1: Ah, oké, nou goed. Deze discussie ga ik volgen.
0: Met een natte T schrijf je dat.
1: We houden geen luisteraars over op deze manier.
0: Denk je dat? Volgens mij is het heel vermakelijk.
1: Ben ik aan de beurt? Ja, toch? Ja, ik wil dansen.

0: Vanavond moet ik dansen. Ik
1: kan natuurlijk niet achterblijven als jij het over aantrekkelijke vrouwennamen hebt. Maar ik heb er een kleine kwinkslag aan gegeven.
2: Ik noemde het niet, maar goed.
1: Nou, jij kwam met die namen, ik niet, toch?
2: Oké, okay, ja.
1: Aantrekkelijke namen door de betekenis. En dan natuurlijk in deze ronde doen we even jongens. Hè, want dan zijn we weer even. Nou, let op, daar word ik niet blij van. Tiago, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar dit is het dus. Dat is een afkorting van Santiago. En dat betekent Sint James.
2: Ja.
1: Boris. Nee, dat is ook een moeilijk verhaal. Boris betekent strijder. En van origine is Boris een Slavische naam. Valerio. Nou, kracht en dapperheid. Boas. Komt uit de Bijbel. Heeft Hebreeuwse roots. En Aaron. Dat is volgens mij ook een Bijbelse naam.
2: Ja, ik wil niet veel zeggen. Maar ik noemde dames namen op. En dat zijn mijn normaal Nederlandse namen.
1: Ja, dit
2: jij,
1: niet.
2: Wat je nou allemaal noemt, dat zijn...
1: dat bedoel ik. Maar tegenwoordig, we hebben geen Robs meer. En Jan en weet ik het allemaal. We hebben Thiago's en Borissen. En Valerio's.
2: Oké, okay, nou ja, goed. Maar is dat... Nou, daar hoor ik heel weinig van, dit soort namen.
1: Maar heel veel. Echt heel veel. Kinderen hebben soms namen dat ik denk... Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog even een ding. En dan mag jij over Pinkpop.
2: Nee, niks over Pinkpop.
1: Wat voor stripverhalen las jij vroeger?
2: Suske en Wiske.
1: Suske en Wiske. Nou, ik las andere stripverhalen, maar... Wat wel grappig was, ik moest van de week ineens aan stripverhalen denken. Er was een filmpje op tv van een man die, ja, die had een nest horenaars in zijn tuin.
2: Ja.
1: En dat is best heftig. Dat zijn hele grote beesten. Wij hadden vorig jaar een nest horenaars in de hooiberg. En die dieren die zullen niet echt heel snel prikken. Maar als ze prikken is het niet best. Want het zijn echt joekels van beesten. En als je ook al allergisch bent voor wespen, dan is dat een dubbel dingetje.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ja.
1: Nou goed, die man die was iets aan het doen waardoor die in dat nest peurde. En wat er dan gebeurt is dat één horenaar, die gooit een bepaalde geur over je heen. Want daarna werd het uitgelegd. En dan komt die hele zwerm op je af. En toen moest ik ineens aan een stripverhaal denken. Want dat had je vroeger. Die man die had gelukkig een zwembad. Dus die sprong daarin. Maar die moest elke keer onder water blijven. En ik weet niet of jij dat kan herinneren. Maar in die stripverhalen, waar ze het vandaan hadden, hadden ze altijd een rietje.
2: Ja, klopt.
1: En dan,
2: ja,
1: dan ademden ze door het rietje. Ja, klopt, en dan zaten ze eindeloos onder water.
2: Herkenbaar.
1: Ja, nou goed. Daar moest ik even aan denken.
2: Oké, okay, leuk.
1: Ja, grappig hè.
2: Eens kijken, wat hebben we nog meer voor... ik zat even voor de Pinkpop te kijken, maar ik... Nou, dat is toch wel even zo, want dat was Roxy Dekker en al soort dingen meer. En dat is de, ik weet niet hoeveel bezoekers daar zijn, maar het is gigantisch.
1: Ja, dat is gigantisch druk. Daar hadden ze trouwens ook een hoop gedoe, hè, door de warmte.
2: Ja, oké, maar goed. Maar wat ik verbaasd, ik heb s'nachts even gekeken. Dan hebben we wat herhalingen, zo Roxy Dekker was er en Freken en het gebeuren en alles. Maar die Roxy Dekker, die staat op het podium en er zitten dan een 10.000, 15.000 man zitten er naar te kijken. En dan gaat ze zingen en dan stopt ze. Want al die meiden in het publiek, die gaat het liedje zingen. Ze hoeft helemaal niet te zingen. Dat is, ik vind het echt geweldig, dat soort dingen.
1: Nou ja,
2: iedereen zingen die liedjes, die kunnen ze allemaal uit het hoofd. Het gaat achter elkaar, gaat door. En ze loopt er een beetje rond te kijken en te glimlachen. Ik vind het geweldig.
1: Nou, ik zie dan liever...
2: Dat is echt muziek maken.
1: Nee, dat deed Freddie Mercury wel. Maar dat heb jij, dat is jou nooit opgevallen.
2: Ik heb nooit meegemaakt dat hij dat
1: en Freddie dan?
2: Zingen. Ja, dat is ook niet mijn
1: nee.
2: Verhaal.
1: Dat dacht ik al. Dus, trouwens, als jij goed opgelet hebt, dan heeft jouw grote vriendin Pinkpop geopend.
2: Wie dan?
1: Bente.
2: Ja, Bente. In een bikini. Klopt, ja.

0: met ja. een of ander dingetje erover. Nou, dat heb ik toevallig wel gezien.
1: Oké, dat heb ik...
0: Dus.
1: En zong ze ook een beetje lekker?
0: Ja, nou ja, ik ben niet een waanzinnig fan van al dat soort Nederlandse muziek. Maar waarom? Ik had verwacht dat jij het wel gezien had.
1: Ja, jij bent ook niet ja, die...
0: Nee, ik ben een beetje blijven hangen bij het goede doel en zo. Dat ja, vind ik oké. Okay. Doe dat, maar. En een beetje power muziek. Okay. The Golden Earring.
1: Ik ben snel
0: now we're talking.
1: Is dat ook? Ik ben snel aan het zoeken naar Bentham. Maar ja, dat lukt nu even niet.
0: Nee, maar ik ben ook aan de beurt. Dus we gaan eventjes nog even door met die leuke zomerse muziek. En dan kan jij in de tussentijd iets anders zoeken. Of niet?
1: Ja, doe maar.

0: Nou, ik weet niet of je blij mee was met dit Meijer-liedje.
1: Oh, dit is gewoon een fantastisch nummer, man.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, vertel, wat hebben we nog meer voor nieuws?
1: Nou, ik heb helemaal niks meer. Dus nu mag jij de laatste 8 minuten doen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb.
0: Nee, dat kan niet.
1: Wat wel leuk is, jij had het over Pinkpop. En The Cure sluit dat af. Ken jij je Forest?
0: Nee.
1: Zo'n fantastisch nummer. Zal ik die eens even opzoeken?
0: Mag je ermee afsluiten dan? Dan ga
1: dat
0: ik
1: lijkt
0: eventjes,
1: me goed.
0: Ga ik even naar Sterrenkoning?
1: Nee.
0: Nou, rug tegen de muur.

0: Nou, we hebben een keer een goede zangeres en dan moet ik er wegdraaien. Maar goed.
1: Ja, ja, Ben moet even voorbereiden. Ik had speciaal als laatste nummer, want ik word daar dus echt helemaal blij van The Cure. Daar gaan we ermee uit, maar we hebben nog even een paar mededelingen.
0: Ja, inderdaad.
1: Geen huishoudelijke.
0: Tour de Del. Hadden we het al even eerder over gehad. Dat is nog niet bekend of het niet doorgaat. Maar in ieder geval wordt daar vanavond beslist vanwege de hoge temperatuur of het wel doorgaat.
1: Ja, dat heeft te maken met de veiligheid van de deelnemers en natuurlijk die verwachte extreme hitte.
0: Ja, correct. Dus we gaan het even rustig afwachten. Ik hoop dat het zaterdag toch wel wat koeler is, zodat het wel door kan gaan.
1: Ja.
0: En ja, een Nederlands team, hè, want bij jou was al onduidelijkheid.
1: Ja, ze spelen donderdagnacht.
0: Ze spelen donderdagnacht. Nee, het is vrijdagochtend vroeg.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar in ieder geval, van de donderdag op vrijdag spelen ze om 1 uur.
1: Precies. Nou,
0: dus niet vrijdag vrijdagnacht om 1 uur. Nee, donderdag op vrijdag.
1: Mocht je twijfelen, begin dan donderdagnacht maar vaak gelijk. Dan komt dat helemaal goed.
0: En dan hebben we nog een heel andere vervelende mededeling. Ja, ik ga op vakantie.
1: Ja, dus we zijn er 2 weken niet.
0: We gaan inderdaad 2 weken slaan we helemaal over.
1: Ja, er zijn ook veel mensen
0: goed,
1: met vakantie.
0: Dan kan,
1: hè, dus
0: dan
1: dat
0: Ben
1: moet
0: die
1: kunnen.
0: Eerste 2 uur van ons pakken, toch? Met stemloos.
1: Dat kan hij ook doen.
2: Ik kan gewoon iets eerder alles voorbereiden.
0: Kan je
1: of hij begint met mij te leuteren.
0: Nou, luisteraars, ik
1: Pinkpop,
0: zou zeggen,
1: nee, oh, even nog vertellen. Pinkpop. Allerlei leuke meiden waar jij enthousiast over bent. Ik ga voor The Cure. En daar gaan we ermee uit.
0: Goed, dus heel zeggen, prettige dag. En tot over 2 weken.
1: Ja, tot snel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn doe je er tussen Knoopend Waterberg en Hoenderlo 3 kwartier langer over. Er staat 7 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Nee, maar hoe, ja.
1: Jawel, ja.
0: Ja.
1: Ik was niet weg, maar ik ja. was weg.
0: Echt bloedwarm, hè?
1: Ja, het is wel warm. Ik kom daar uit Italië, dus het is warm.
0: Ja, dat was, is het nu warmer dan toen we waren. Ja, wel, toen was het ook wel redelijk warm in de grote steden wel.
1: Ja.
0: Maar nee, het was goed te doen.
1: Oh.
0: Ja, we zien dat je het lichaam een beetje koel houdt, hè?
1: Ja, het zolderpeil houdt.
0: Ja, het zolderpeil houdt, ja.
1: En heb je dat alle dan?
0: Ja, ik heb een wel lekkere Hollandse nieuwe naam. Heb je hem al geproefd?
1: Ik heb hem ook al gehad, ja.
0: Oh ja, lekker.
1: Het was een Mari-party bij de City Bar.
0: Ja.
1: En dan moesten de Meulenzangers zingen, traditiegetrouw.
0: Ja.
1: En toen werden er heerlijke... Ja, hij was echt heerlijk. Heerlijke haring.
0: Ja, was prima.
1: Ja, was prima. Ja, ja, toen moesten ze ook zolderpeil houden. Man, ze stonden er in die zonne te zingen. Zo, zweet plekken ze van de kop.
0: Ik wilde hier vanmiddag op aan en denken, oh, doe ik wel even mijn fietsje. Maar het was gauw weer dus.
1: Ja, maar dacht je, dat gaat niet door. Ja,
0: nee,
1: het is
0: doen,
1: echt wel warm, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik kreeg vanmiddag dan ook een telefoontje van het Feitenhof. Dat alle bewoners moesten een airco hebben.
0: Oké.
1: Nou ja, gewoon maar aan bellen. Uitverkocht.
0: Ja, dat zal.
1: Ja, dus ze hadden gelukkig nog een. En nou, maar ik mag vast het bedrijf wel nu. Bij de Gamma, dat was een showmodel. Ik zeg, kom eraan. Ga er maar op zitten. Kom eraan.
0: Oké, dan. Ja.
1: Ging ik hem al. Toen zei ze, waren net op dit. Ze zegt, want we hebben alweer een heleboel telefoontjes gehad. Ik zei, ja, dat dacht ik wel. Want ze gewoon iedereen rondbellen.
0: Ja, zeker.
1: En iedereen die me dan belden en dan doen.
0: Ja.
1: Dus, nou ja.
0: Zijn er nog festivalen in de Kloostertuin?
1: Ja, hij heeft de kranten nog niet te zien dan.
0: Nee, ja, ik heb wel
1: man, die man heeft de verpagina gehaald.
0: Ach, keel.
1: Ja, hij staat op die
0: en
1: foto.
0: Dan?
1: Ik zit er naast, maar je ziet alleen maar een stukje arm van mij, gelukkig.
0: Ach.
1: Maar hij staat op de foto. Ja, wie
0: nou,
1: ben even
0: er...
1: Het eerste festival, was heel gezellig. Het was ook goed geregeld. De tenten aan ze genoeg.
0: Okay,
1: en die kon er heerlijk uit de zonne komen. Wie zat onder een grote boom? Die kon er heerlijk uit de zonne komen.
0: Ja.
1: Ze hadden lekker wat te drinken, goed gekoeld. En die kon er een broodje zalm kopen.
0: Ja.
1: Dus, maar ik kon dus van iemand die mede-organisator is. En ook van iemand die er wijs was. De dinsdagavond was met alle korpsen uit de kernen van de gemeente Elburg.
0: Okay,
1: en Concordia zelf. Was ontzettend mooie wijs.
0: Ja.
1: Was heel veel volkwijs.
0: Dat is in ieder geval mooi weer uit.
1: Ja, ik had erin gewild, maar op lesmoment was ik toch weer verhinderd. Heel jammer.
0: Oeh,
1: want dat
0: ja.
1: had ik ook wel. Ze waren er allemaal ook wijs. Het Harde en Doorspiek, Oostendorp. Elburg zelf, ja, door Oog Henk geen korps natuurlijk, maar...
0: Nee. Moet je zelf even vleuken,
1: ja. En hoe de Oog Henk dagen verleuken ben, weet ik eigenlijk niet. Of toen nog een beetje volgen, wijs is ja of nee. Daar heb ik niks van gehoord.
0: Nee.
1: Maar woensdag hadden ze het ouderenorkest. En de vrouw van de Kruishoek was ook erg volgen geweest. En zaterdag zat er ook zeker wel 140 man in die tuin.
0: Oh, kijk.
1: Ja. Ja, ik ben er van houden. Het is bijzondere muziek. Maar die groep, die komt uit Kampen. Zing ook een of twee Elburgers bij. Die vind ik dan erg mooi.
0: Ja,
1: dus die houden we helemaal overwacht. Ja, en wat er rondloopt, dat is ook een beetje dat Keltische, hè?
0: Ja.
1: Van, ja, ik noem het dan van die Jeruzalem Nikes, hebben ze dan aan. En dan van die gebreide zakken erin.
0: Ja, ja.
1: Dan grote boorden, sommige mannen, hele grote boorden. Er stond ook zo'n smid, want er was ook nog van alles te doen over
0: maar
1: Keltische.
0: Maar echt Engels, was het dan,
1: Nou, ik heb niet met ze praat, dus dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet ik niet. Nee, we komen weer naar de kost van Nederland. Zeg.
1: Ja, dat kon, maar nee. Maar het was een succes geweest. Nou ja, het weer was natuurlijk ook geweldig.
0: Ja, dat was hartstikke mooi.
1: Hoe ze het vrijdagavond door hem. Ik dacht dat dat al niet in de tuin was. Dat dat al binnen de plant was.
0: Oh,
1: want toen hadden ze iets over dialect. Maar een cabaretier en... Nog iets en ik had ook niet heel veel de puff meer.
0: Nee. Ja, een vacature bij gemeente Elburg, hè?
1: Ja.
0: Medewerker buitendienst.
1: Ja, maar ja, dat kun je niet maken aan jou weer. Net zoveel bieven die je wil.
0: Ja, dus, maar ja, dit zal wel een vaste baan weer zijn van een paar maanden, 3500. Ja,
1: dat moet toch wel, want anders dan verdien je wel heel goed.
0: 30 juni kun je solliciteren.
1: Nou, had hij er nog behoefte aan?
0: Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Ik zie wel.
0: Ze niet meer hebben.
1: Nee. In dezelfde kranten staat ook dat je voor stembureaus, hè? Daar word je ook voor betaald.
0: Ja, word je voor betaald.
1: Ah, je stembureau.
0: Heb ik gezien, ja.
1: Maar ja, goed, die prijs bent allemaal bruto, dus er geeft nog wel een beetje af. Dus heel veel levert het niet op.
0: Ja,
1: maar het lijkt me best leuk om een keer te doen, ja.
0: Ja. En dan nog een mooi stukje om voor te lezen. Hè?
1: Ja, ik heb nog een heel mooi stukje. Dat steekt er ook in. Maar ik vind het wel heel erg leuk om het even voor te lezen. Marielle Bos van het Noord-Veluws Archief bespreekt in deze rubriek maandelijks een wisselend onderwerp uit de gemeente Neuspeet, Elburg of Oldebroek. Als de wind uit noordwestelijke richting kwam en het al een paar dagen droger was, nou dan kon je wel op visite voorbereiden. Wie zagen ze dan al over het water naderen? Het gaf altijd de indruk alsof de wolken van rook aankwamen drieven, schuivende over het water en het land, zich verheffende als een spookachtige levende wolken. Zo steed het opbetekend in een enquête ingevuld in het voorjaar van 1937. De enquête was naar de gemeente Doorspiek gestuurd door de commissie in zaken de muggenplagen. De vragenliste werd ingevuld door de schoolmeester van Noordeinde, waarschijnlijk omdat Noordeinde pal aan het woord lag en vele hinder ondervond van de muggenplagen. Het afsluiten van de zee bracht wel een verandering teweeg in de ecosystemen. De verandering van zoutwater naar brakwater leek de ideale omstandigheden voor muggen te creëren. Na het voltooien van de afsluitdijk in 1932 rukken ze dan ook op de Zuiderzeemuggen. Ze zetten hun eitjes af op de bodem van het Zeute IJsselmeer. Door de overgang was er eveneens sprake van een verstoring in de visstand. Met andere woorden, de larven die uit de eitjes kwamen, hadden weinig tot geen natuurlijke vijanden meer. Met warm weer kwamen de verpopte larven massaal uit tot muggen. Het gevolg was een enorme zwarm muggen. Voor hen hadden ze vrijwel nooit last van muggenplagen, dat bleek wel uit die vragenlisten. Nee, voor zoveren ons bekend niet de meesten. Wel waren er soms wat vele muggen, maar dat trok de aandacht niet. In 1934 begonnen de plagen en duurden ze nog langer voort. Toch duurt het 2 jaar voordat er echte stappen worden ondernomen. In juli 1936 wordt de commissie in zaken de muggenplagen opgericht. Als ze vragen wat verwarrend door ik zit in de commissie voor muggenplagen. Dat klinkt wel goed op een verjaardag, toch?
0: Okay,
1: dus ze krijgt de taak om de plagen te onderzoeken. In de dorp met steden aan de oude Zuiderzeekust was het elke lente en zomer weer raak. De kranten schreef dan in 1936, nauwelijks is de lente weer in het land of het leeft weer van de muggen aan de oevers van het IJsselmeer. Ze steken niet, maar ze zijn door hun ontzaglijk aantal heel hinderlijk. De muggenplagen hadden grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Rien per fietsen over de dik van Elburg naar Noordeinde of omgekeerd kon je bijna uit je ogen niet kijken. Eveneens raken het drinkwater vervuild. Een andere reactie op de muggen waren reusachtige aantal spinnen. Ter bestrijding van de muggen worden gifgaskersen plaats met een mix van titaangas en kabliegas. In de rook daarvan zullen de muggen volledig ondergaan, terwijl het voor mensen niet schadelijk was, schreef de Elburger kranten. Maar de proef mislukte jammerlijk. De muggen trekken zich er namelijk niks van aan. Er worden war gemaakt van een beter evenwicht in de visstand. Zo werd voor de grootte van het vangen van paling 28 centimeter, terwijl dat voor de tijd 25 centimeter was. Een werkelijke oplossing voor de muggenplagen is nog altijd niet te vinden. Het beste is een goed evenwicht in de visstand. Nog steeds komen er af en toe muggenplagen voor op het IJsselmeer. Nou, riem maar eens over de dik Lelystad en Kuizen. Ja. En als je thuis komt, dan kijk je maar eens naar je auto.
0: Ja,
1: oh, jongens, dan komen ze ook zo de dik uit, hè.
0: Ja,
1: en wie ben ik... Ach, man, en wie ben een keer op de fiets naar Harderwiekerwijs? Nou, terug bij over de Zuiders is dat weggegaan. Het echt worden, het was niet te doen.
0: Nee.
1: Maar kennissen van ons, vrienden van ons, hadden altijd een caravan staan op het Veluwe Strandbad. En die zeggen dat ook altijd. Ze zeggen... Veurjoors kun je hier niet wezen.
0: Nee.
1: Pas als alle eigjes van de vogels goed uitbinden, zegt ze altijd,
0: ja,
1: dan kun je er weer wezen, want dan vreten die vogels dat als voedsel.
0: Ja.
1: Ze zeggen, dan mindert het zo.
0: Ja.
1: Maar de eerste weken, dat ze dan, dat mag altijd meestal van 1 april tot dan 1 juni, zo'n standplaatsen.
0: Ja.
1: Ze zeggen, in april kun je er niet wezen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ben er nog nooit de beste.
1: Maar de cuisine, er is dus ook echt helemaal niks nieuws onder de zon. Hè? Want toen was de natuur al elke keer van slag. En toen hebben ze al gezegd, een grote vis hij wel en niet maar aanvangen. Maar ja, de visstand, die zee, hoe heet die ding, die vogels, weet ik, zeeotters of zo, weet ik hoe die, die vreten al die vis op. Nou, er zit ook als niks meer in de haven of wat dan ook. Maar net in de herfst, als ze weer de haven intrekken, maar er zit veel minder vis als andere jaren.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Nou, er is al wel genoeg te doen, hè, komende tijd hier in de omgeving. 11 juli, open dag van de hondenvereniging.
1: Ja, dat is ook best leuk, hij er een slangen sloopt om dat te zien.
0: Oh ja?
1: Ja, die honden met de tunnels en die met over trappies en die... dat is aan de Broekhovenweg, dat is volgens mij een beurt.
0: Ja,
1: industrieterrein? Ja. En dan is het van 10:30 tot 3:00.
0: Ja, 10:30 tot 3:00.
1: Ja.
0: Nou, Tour de Delm, afgelast.
1: Ik heur het vanmiddag, afgelast door de hitte, ja. Ja. Ja, er waren al mensen die zeiden, nou, ik ga echt niet lopen, dan ga ik fietsen.
0: Ja, joh.
1: Maar ja, daar kreeg ze ook gedoe mee, want er komt er zoveel mensen met de fiets dat ze het ook niet kunt houden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En lopen misschien doen.
0: Nee. Broekenmark en Oldenbroek?
1: Ja.
0: Wanneer is
1: het? 1 juli. Woensdag 1 juli.
0: Woensdag 1 juli en dat is van 9 tot
1: 11. 11, ja.
0: Is de Zuid-Zeestraatweg al gesloten?
1: Ja.
0: En meestal begint het zwaarst tegen 1 uur of 10 geloof ik. Of nog later?
1: Nee, ik dacht wel tegen 1 uur of 10, 11, ja. Ja, ja.
0: Dus dan kun je doorheen met mooi weer.
1: Dan wordt het beter weer, zeggen ze, om zoiets te doen.
0: Ja, maar dat wordt wel iets minder warm.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, joh.
1: Ja, dat hopen we ook maar, want wie zit natuurlijk vrijdag in Zoetrag, hè? Met zo straks nog even over hem.
0: Ja, de gereformeerde kerk van Doornswijk heeft zomers altijd ook deurdiensten.
1: Ja.
0: En die beginnen 6 juli ook weer.
1: Ja.
0: S'avonds om 7 uur.
1: Worden nog wel steeds goed bezig, maar niet meer zoals eerder, hè?
0: Nee.
1: Nee, lang niet. Toen waren het echte opendeurdiensten.
0: Er komen steeds minder koren en zo, hè?
1: Ja.
0: Met een paar koren, toch onbeheven, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat wordt toch wel moeilijk.
1: Toen stonden echte deuren los en stonden meesten ook butten te lusteren. Ja. Maar nu staan de deuren los voor de warmte en dan hield het op.
0: Deurdiensten, maar dan kun je zo een deur lokaal over op, hè?
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja, het is de zomer weer. En 4 juli is er een oldtimer trekkerrit in Doornswijk.
1: Ja.
0: Verzamelen de Oude Molenweg 1 en om 9 uur start.
1: Nee, 9. 9 uur verzamelen.
0: 9 uur verzamelen en
1: 11 uur start. Ja.
0: Nou, en dan is er 26 en 27 juni is er een inzameling van groenten voor de voedselbank. En dat kun je bij de Jumbo afgeven.
1: Oh ja. Ja, er staan dan bakken in de winkel. Dat hebben ze ook wel eens bij de Netorama en zo. Ja.
0: Ja. Nou, zo, eerst eens even een nummertje draaien?
1: Ja, laten we dat maar doen, hè?
0: Ja, ik heb iets wat toepasselijk is.
1: Kijk.

0: Ja, brandend zand. Nou, tegenwoordig ben je brandende stoeptegels.
1: Ja. En je voetjes opzetten wordt warm, hè? Ja.
0: Man, er was vanmiddag een jochie bij ons in de straat te vullen. Ik denk, wat zit de kind er toch verschrikkelijk te schroom? En ja, het hand hing niet zo los aan het lichaam. Ik denk, nou, ik weet niet wat er gebeurd is. Dus ik vlieg er zonder schoon en dan natuurlijk zo naar buiten. Oh, man, die zonder bloemen onder de voeten kreeg.
1: Ja, dus heeft hij last van.
0: Maar het ging allemaal goed met Keeltie, maar hij was zo verschrikkelijk geschrokken.
1: Ja, jochie, ja.
0: En toen moest ik ook nog lachen, want ik zat in, hij had van twee jochies, er was nog een jochie bij hem. Ik zei, weet jij ook het telefoonnummer van je mama? Jawel, ze gaan 0000. Ik zei, nou, ik denk dat de code is, maar ja, denk, ja, dat weten ze, ja, die jongen. Ja, maar okay. Telefoonnummer wisten niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja, nou, er is nog iets waar we nog
0: ja, één berichtje houden nog, hè.
1: Ja.
0: Hij van 22 juni tot en met 17 juli, dus dat is best wel lang, over de A28 mutten, s'avonds, en dat is ook al tussen 9 uur, dus tussen 9 uur en 5 uur s'mans, maar in rekening houden met afsluiting. In noordelijke richting. Op 23 tot 25 juni. Dan is het bij Om. Knooppunt Lankhorst. En van op 25, 26 juni. En 30 juni tot 1 juli. Is het bij het Harde en Wezep. 2 en 3 juli is het tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Oh, die borden staan ook al aan de weg bij de rondtonde het Harde. Dat is dan van die borden.
1: Ja, we staan die borden dat Eperweg al.
0: Ja, dan is de Eperweg ook al versleutel.
1: In de nacht.
0: Ja.
1: Zum.
0: Zo, ja. En dan van 2 tot 3 juli is het knooppunt tussen het Harde en Hattemerbroek al versleutel.
1: Ja.
0: En van 16 tot 17 juli tussen Lankhorst en de Wijk. Dus als je
1: de
0: ziekenhuis met, dan ben je er wel rekening mee om. Als het tenminste na s'avonds 9 uur is.
1: Ja. Nou, dat zijn niet zoveel last van de ziekenhuis.
0: Nou ja, dan is het niet best. Maar ja, dan gooi je meestal niet zelf.
1: Nee, zo is dat.
0: Dan word je braag.
1: Ja. Ja, grote boek weer kloos staan.
0: Ja, ik heb grote boek weer kloos staan.
1: Nou, was het.
0: Gerrit-Jan en Jan Zwep. De gebroeders Gerrit-Jan Zwep en Jan Zwep hebben vele jaren een tuindersbedrijf gehad. Henk, zoon van Gerrit-Jan, en Simon, zoon van Jan, halen vele jaren later herinnering op over het tuindersbedrijf van de gebroeders Zwep. Simon praat met bewondering over het arbeidsleven van zijn vader Jan Zwep. Mijn vader is geboren op 29 oktober 1920 in een groot gezin. Hij trouwde met Goosje Goossussen. Woon ze in de oude stadsboerderijen aan de Noorderwalstrooten. Daar hield mijn vader 4 konen en een peert. De konen lopen in de zomermaanden in de weien op de plekken waar nu de parkeerplassen het Schootsveld is. Samen met zijn oudere broer Gerrit-Jan had mijn vader verschillende stukken grond een pacht voor de tuinderijen. Ze hadden onder andere perceel een tuinbouwgrond op de Weerens en bij de Puttener Beken, achter het landgoed Old Putten. Het waren vaak zware tijden voor de tuinders. Het was voor de bijenbroers veelal hard werken. Samen hebben ze op het perceel bij de Puttener Beken een schuren steen voor steen met de hand opbemetseld en zonder gereedschap. Met een karre op 2 wielen hadden ze mast die ze vervolgens met een trekker op het land uitreden. Toen Jan Zwep ziek was, kwam Aad Jansen in de tuinderijen helpen. Hij werd ingezet en uitbetaald door het zogeheten Solidariteitsfonds. Aad Jansen kwam ook uit een tuindersfamilie. Hij was een neven van Piet en Lisbeth Jansen. Vroeger werd er vaker zonder enige bescherming gifferspeuten. Jan Zwep is na een periode van 8 jaar ziek wezen aan longkanker overleden. Ondanks het feit dat de bijenbroers rokers waren, is het vermoeden van de neven Henk en Simon dat er wel een verband moet bestaan tussen dit gif en longkanker. Het tuindersbedrijf bleek geen opvolgers te hebben. Henk en Simon keuzen allebei voor banen met zekerheid. Henk en Simon kijken vele jaren later nog eens met enige weemoed terug op het beroep van hun voors. Simon zegt, ik kan me het arbeidsleven van mijn vrouw nog goed herinneren. Als hij aan het werk was, brachten wij als kinders onze vrouw, voordat we naar school gingen, thee en brood op het land bij de puttene beken. Ik herinner me ook nog goed dat ik in de wintermaanden spruitjes plokken en koude en zere hanen kreeg, omdat de spruitjes voor mijn kinderhanen veel te vaste zaten. En dat het peert bij ons aan de Noorderwalstraat op stal sting. Ik weet ook nog heel goed dat mijn vrouw op een Glüntner, een Duitse trekker, reed. Henk vult het verhaal aan. Ik moest 3 keer in de week 's maands om 3:30 opstaan en vervolgens met de hand spinazie te snien met een speciaal spinaziemes. De spinazie werd dan op de kruwagen gezet, waarna mijn vrouw de groenten naar de veiling bracht. Ik heb mijn vrouw 1 jaar lang elke dag geholpen. Op dat moment ging het niet zo goed op de lagere technische school, de LTS. Dat was volgens mij in het eerste leerjaar. Ik moet toen 12 of 13 jaar geweest wezen. Later hielp ik mijn vrouw 1 dag in de weken. Aan het plokken van spruiten bewaar ik minder goede herinneringen. Meestal koud en nat. In de zomermaanden moesten de bonen worden geplukt. Als het zonnig weer was, moesten de blokjes onder de glazen van de glazen bakken geplaatst worden. De meisjes moesten vaker de wortels wassen. Vriendinnen mochten wel komen spullen, maar dan moesten ze ook meehelpen in de tuinderijen. Het was echt niet altijd even leuk tijdens die tuindersperiode. Het was vaker heel, heel hard werken. En als verkering had, ging het werk altijd voor het meisje. Maar ja, zo waren iedereen de vroeger.
1: Ja, dat is vroeger
0: toch?
1: Altijd zo, hè?
0: Ja, ja.
1: Zo mijn vader was bakker, ik heb ook altijd helpen, ja.
0: Ja, dan moest hij ook altijd helpen, inderdaad. Ja. Nou, volgende week houden we nog een klein, nog een verhaaltje over Jacobsweb. Okay. En dan doen we het boek dicht, hè?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Mijn gezondheid volgend jaar,
1: wel de rest van
0: ik het al bij mij hebben.
1: Op, hè?
0: Dan heb ik een ander boek. Oh, dus wordt het ook wel een beetje langdraderig, hè?
1: Ja.
0: Nog weet ik niet dat ik het nieuwe boek Abimine heb. Ja.
1: Kijk aan.
0: Jan Scheum in de kringgoedwinkel, die vindt nog wel eens wat.
1: Ja.
0: En ik heb een boek gevonden van Pauline Broekema en dat heet Nooit in Burger. Gesprekken met de leste vrouw in klederdrag.
1: Oh, kijk aan.
0: En dat is een heel leuk
1: boekje. Dat is mooi.
0: Ik heb het al iets deuren lezen.
1: Ja. En er staan, bekend, nee?
0: Ja, een vrouw uit Aldebroek. Dirkje van Putten van Dijk. Mijn moeder heeft haar gekend.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja. En ze zegt in het verhaal, maar dat horen we dan hopelijk volgende winter. Pas als de zon in een andere hoek opkomt, doe ik mijn boeren goed uit.
1: Ach, kijk.
0: Ja.
1: Ja, joh.
0: Ja. En er staat een vrouw uit Huizen in, een vrouw uit Bunschoten, Spakenburg, een vrouw uit Stappos, een vrouw uit Urk. Een vrouw uit Domburg, een vrouw uit Scheveningen, Arnhemuiden, Volendam, Borselen, Marken, Zeerdenbroek. Dat is in, door in die polder de Gunder, ja, want die kant van Zwolle is dat toch, hè?
1: Ja.
0: Rissen en Oosterland.
1: Nou, ik heb een nichtje in die loopt er ook nog altijd in.
0: Oh ja?
1: Zit in Nunspeet, ja.
0: Oké.
1: Ja,
0: maar ook gewoon door de week?
1: Ja, door de week altijd tussen daar, ja.
0: Maar die is niet jong dan, denk ik.
1: Ja, nou ja, jong, maar ze is jong. Ik bedoel, ze is al een paar jaar in, maar ze jong wou zeggen aan je 50, 55, is niet oud.
0: Nee, maar zo
1: is... Let er altijd in.
0: Ja, sommige meesten hebben het altijd nogal, maar de meeste meesten hebben het erdoor.
1: Ja, het is toch wel zonde, ja.
0: Ja.
1: Op zich tenminste. Maar ik kan me maar voorstellen dat niet altijd mee wil lopen.
0: Nee, want nu met dat warme weer ook, dan denk ik poe. Maar ja, goed, mijn meuje loopt er ook in. En die zei, wat goed is voor de kou, is ook goed voor de warmte.
1: Dat wil ik net zeggen. Ja, wat goed is voor de kou, is ook
0: en dan zeggen ze, ja, je mag geen zwart aan doen, je mag wit aan doen.
1: Ja.
0: Ja, die mensen waren altijd een zwarte.
1: Ja, altijd zwarte.
0: Ja, altijd een zwarte.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou,
0: eerst maar even mijn muziekje. Dan kan ik even de keel smeren.
1: Jawel, doe dat maar.
0: En dan gaan we naar de grafhorster Joamark.
1: Oké.

0: Ja, ja, mooi hè?
1: Ja,
2: dat is een prachtig beeld. Ik kijk nou eens wat vergeten om weer te beginnen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Maar we gaan even naar de grafvaste Joormark.
0: O jee. Ja. Er zal maar weer wat gebeuren.
2: Er gebeurt weer wat. Nou, paling op de grafgaster Joormark.
0: Nou weer.
2: Aan het Gaanse diep ligt vredig in het pluisien grafgast. In alle gejaag en gevlieg van tegenwoordig leven de mensen door nog rustig. Maar één keer in het jaar wordt ook door de rust en de vrede onderbreken door de Joormark. Oftewel de grafgaster Biestenmark. Dat is een mirakelijk gezellige mark. Het aantal beesten is wel niet zo bar groot. En Zwolle is grafos op dit gebied nog altijd de baas. Maar ook met 20 konen en een schaap kan het wel gezellig wezen. En verders bent er een bulte kraam waarin van alles te koop is. Poppen die mama schreeuwen ijs op de buk drukken. En goldkleurige oliebollen zo dik als een vis. 15 voor een gulden, nou mijn hoeveel kom. Kun je beter aan me draaien. Dit jaar ben ik eens weer in grafhorst gaan kijken. Het weer was niet best en de regen kletteren op de hoed van de burgemeester van Issemuiden, die ook even kwam kijken. Die burgemeester is een groot jager. 14 dagen geleden vlucht er een ante uit Rusland over zijn grondgebied met een ring uit Moskou aan de poot. En paf, de burgemeester pikken die schender van Nederlands grondgebied mooi in de kuiven. Verders was het mooi rustig op de beestenmarkt. Er was niet veel handel en als het zo regent, heeft mens nog dier de schik van. De fotograaf van onze kranten was ook op de markt om een paar foto's te maken. Toen we door zo samen rondlopen, kwam we ineens onze vriend Teunis tegen. Dat is een ras echte grafvastenaar. Meestal zien we mekaar maar één keer per jaar, op de markt dus. Maar door hem is het weerzien zoveel prettiger. We drukken elkaar de hand en informeerden de welstand van elkaars vrouw. Die was van beide kanten prima. Het loopt tegen 12 uur en verschillende grafvasters gingen al op huis aan om de paling op het vuur te zetten. Voor mensen die het niet weten, kan ik nog even vertellen dat het een gewoonte is in grafvast om op de Joormark gestoofde paling te eten. Dat is een wonderlijke gewoonte die echter aan Joorn besteedt. Maar geen gekke gewoonte, want paling is prima spul. Toen ik en de fotograaf nog even met de grafvasten naar stonden te praten, zegt de man ineens: jongens, hij geen zin aan gestoofde paling. Jawel, zeg ik, maar daar zullen we wel niet aan te passen komen. Nee, zegt mijn vriend Teunis, in de regel ook niet. Maar wie han vanmiddag biedt eten, rekent op mijn zuster en zwager. En een uur geleden belden ze op dat ze verkuilen was en dat ze de reizen niet aandurven. En nu houden iets te veel paling. Hij zin hem, man paling. Dan ben je even naar mijn huis gaan. Ik kan zelf niet mee, maar die vinden het wel. En als mijn vrouw er dus soms ook niet is, dan pak je maar een bord en die schept je maar een goede portie paling op. Er is genoeg, die redden je wel samen. Nou zeg ik, dat is mooi aan de beun, dat slaan wie niet af. Om de drommel niet, zegt de fotograaf. Ik ben gek op paling. Waar gezeffen, zeg ik. We wonen ook alweer, Teunis. Ach, antwoordt Teunis, dat weet hij toch wel. De hoek ummen en dan bij die groene deuren. Oh ja, nu wist ik het weer. En misschien was zijn vrouwen ook wel thuis. Teunis wijst ons smakelijk eten toe en wie stevenen op de groene deuren aan. Wie had pech, want de vrouwen van Teunis was niet bij huis. Vermoedelijk naar kennissen of op de markt. En wie kon niet langer wachten, want wie moesten ook zo langzamerhand op huis aan. Nou ja, afijn, wie zullen ons wel rijden? Op het vuur stonden beste pannen met paling zachtjes te sudderen. Ik beurde de deksel iets op en een lekkere geur kwam ons tegen. Schep me gauw op, zegt de fotograaf. Het woord lep me al uit de mond. Wie denkt maar net of wie thuis waren. Teunis hadden zegt dat wie maar een bord en een stukje botter moesten pakken. En dat ding wie. En door zaten wie even loter. Ieder met een bord paling en een grote klutte natuurbotter erbij. Ik ding er bescheiden aan vanwege mijn magen. Gekookte vis maak wel hem, maar paling is nogal machtig. Maar de fotograaf heeft hem even goede raak. Zo'n kans krijg je direct niet weer. Toen we de borden op het aardig zetten, was de voorraad paling in de pannen een stuk geminderd. Het was trouwens ook veel te veel geweest voor Teunis en zijn gezin. Jongens, zegt de Tjongejonge, zegt de fotograaf voldaan. Dat heeft mijn koninklijke smaak. Nu komen we er weer tegen. Toen wie buiten kwam, was het net droog geworden. En door wie in de regen nog niet vullen van de marken zien aan, loopt mij nu nog even rond. Toen wie bij een speelgoedkramer stond te kicken, kwam er ineens een grafhastenaar bij ons staan. En die zegt die mien, Gatjan, de wereld wordt slecht. De wereld wordt echt slecht. Hoe dat zo, zeg ik. Nou, zegt die grafhastenaar, ik kwam zo net thuis met de vrouwen en toen zagen we dat er een paar padjakkers bij onze palingen zaten dan. Twee smerige borden op het aanrecht en de pannen met paling voor de helft te leeg. Dat is werkelijk waar nog nooit in Grafhorst gebeurd. Allemaal eerlijke mensen. Wie doen hier zelfs de deuren niet op slot als we even de markt op God kieken? Maar dat kan ook al niet meer. Er komt natuurlijk allerlei gespuis op zo'n markt. En die bandieten hem de kaas worden neem om de ribbenkasten vol paling te eten op onze kosten. Kielhalen moesten ze dat tuig. En die magen het wel eens in de kranten zetten. Ter waarschuwing van andere grafhorstenaren. Ik keek de fotograaf een beetje verschrik aan. En de fotograaf keek heel verschrikt terug. Ik zeg hem, wat woon niet aan zijn grafhorst? Oh, zegt die man van die gestolen paling, dat weet hij toch wel, dat huis met die groene deuren, hier net om de hoek. En het slimste is dat we vanmiddag nog wel gasten kregen. En nu houden lange niet genoeg. De vrouwen machten nog wel een wussie van de slager bijhalen. Het is min ook wat lekkers, die gauwdieven. En woedend ging de grafhastenaar weer op huis aan. Tjonge, zeg ik tegen de fotograaf, het leek me verstandiger dat wie maar op huis aan gaan. Want ik geloof dat we ons in de groene deuren vergissen hebben. Wie hem de paling van de verkeerde grafhorster op begeet. Dat lijkt me heel verstandig, zegt de fotograaf. Want als iemand ons heeft zien binnengaan, ben wie de bie. En het is een grote grafhorstenaar. Die keel kan ons wel in het ganse diep gooien. De fotograaf begon van kloren schrik hoe gammeler met deks te praten. Gelijk hij, zeg ik. Die grafhorstenaar is knap verkeerd en hij is een stuk groter als wie. Wie moest maar maken dat we grafhorst uitkomen. Net toen we weg zullen gaan, kwam mijn vriend Teunis er aan het kuien. Nou, schetterend Teunis, heeft de paling jouw smaak? St, st, zeg ik. Niet zo hard, jongen. Wie waren bij de verkeerde groene deuren ingegaan en wie heeft de verkeerde paling opgegeten? En het is al ontdekt. Je buurman spug vuur en vlam. Lieve dit wat moest mijn vriend lachen. Man, zeg ik, lach toch niet zo. Zo lollig is het niet. En het is echt niet met opzet gebeurd. Maar al die deuren likken hier op mekaar. En je buurman, die kreeg nog wel gasten. Mijn vriend Teunis heeft een golden harte, want hij zegt lachend, maak je maar geen zorgen, jongens. Ik ga wel even naar hem toe. En als ze tekort komen, springen wie wel bij. Wie hem immers toch nog voelt te veulen. Nou, beste man, het beste samen en tot de volgende beestenmark. Zo liep het toch nog weer goed af. Maar het was toch wel een rustig gevoel toen ik en de fotograaf op de brommer zaten en wie zonder kleerscheuren grafhors weer uittuffen. Want die keel van de paling had echt hoorn als kolenschuppen.
0: Ja, dat was best zo zacht van hem, Monica.
2: Ja, ja. En nu hebben we natuurlijk een zoortrachtenmark, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: En hoop niet nu zoortracht, maar volgende week een zoortracht, 4 juli.
0: Ja.
2: En we hopen dan toch echt wel dat het niet helemaal zo warm is, want
0: Is dat Mark van Oostendorp?
2: Ja, Oostendorp bruist. Oh. En dan kun je het wel een klein beetje schudden, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Maar
0: ja,
2: wie
0: ja.
2: Begint natuurlijk een vrijdag al in het buurtgebouw, dus daar is het lekker koel.
0: Oh, kijk aan.
2: En ik hoop ook dat het voor alles en iedereen wat koeler wordt. Ah, ja, sowieso, hè?
0: Ja,
2: maar,
0: ja.
2: Nou ja, goed, soms voor jezelf ook, hè?
0: Ja, ja, dat wisten we wel, over 24 graden. Dus
2: dat is een lekkere temperatuur,
0: ja,
2: toch? Ja, en als het dan dreugen is. Ja. En ik ben vrijdagmiddag allemaal al welkom in het buurtgebouw in Oostendorp. De inloop is van 14:45 en de aanvang is 14:45. We hebben hele fijne, lieve sponsors, dus de toegang is gratis. En zelfs de koffie, thee en cake is gratis.
0: Kijk aan.
2: Ja, dankzij onze sponsors ben we ook heel blij mee.
0: Ja, dat neem ik aan.
2: En
0: ja,
2: we hebben deze middag iets anders als anders. We hebben een muzikale bingo. En kijk. Dat Willemien Rechterschot. Heel veel mensen kent haar al. We hebben het Velus Seniorenorkest onder leiding van Jan Hipma. En een loterie met heel veel prachtige prijzen.
0: Ja, op 3 juli.
2: Op 3 juli aanvang 14:15.
0: Goed zo.
2: Iedereen is van harte welkom.
0: Volgende week nog een keer benoemen.
2: Ja, gewoon nog een keer benoemen. S'avonds is er van alles voor de kinders. Een loopfietswedstrijd en een stepwedstrijd. Maar dan moet ze een helm op, want er zijn weer nieuwe regels ingevoerd. Lang leven, je weet wel, alles.

0: En Hink stond vorig jaar voor het lest.
1: Ja.
0: We hebben een oliebollenkraam en we hebben dit jaar ook weer een viskraam. Dus ik zal ook zeggen, lieve mensen, kom tussen de middag een lekker vis zien halen op de markt in Oostendorp, nabij de sportschool.
1: Ja, oké. Okay.
0: Waar de oude kleuterschoolen staan hef. En laat ons niet in de steek. We hopen dat er veel mensen komen.
1: Ja, gewis.
0: Smiddags is er van alles te doen. Bierpuls, schuiven, schoelsteens. Ja, dat weet ik niet wat dat is. Dat wil ik nog weg gaan doen. Schoelsteens schieten.
1: Nee,
0: en
1: niet,
0: er staan mensen paling te reuken. Dus kun je nog een broodje paling.
1: Ja.
0: En we hebben live muziek. Er is een terras met barbecue, patat en snacks. De ijskoekkar is er. En zeker ook twee keer, denk ik, een verloting met ook hele mooie prijzen.
1: Kijk al, mooi.
0: Dus ja.
1: Nou, dus ik wil dat mooi doen. Nou, ik heb nog een mooi nummer.
0: Ja, als je niks te doen hebt, dan ben je van harte welkom.
1: Ja, nee, dat zal.
0: Want
1: nee,
0: het is
1: dat
0: niet
1: zal.
0: Alleen voor Oostendorp,
1: ja, nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Sommigen zeggen, ja, het is alleen voor Oostendorp, maar dat is niet waar.
1: Ken je het volkslied van Drenthe?
0: Volkslied van Drenthe,
1: ja.
0: Het zal zeker over de heide gaan.
1: Nou, dat zal wel ongeveer, maar het is ook in dialect, dus.
0: Oh, kijk, dat is
1: waardoor dat ik hem draaien.
0: Ja, we gaan luisteren.

0: Nou, was hij mooi of was hij niet mooi?
1: Hij was zeker mooi. Okay. Ik denk dat er wel meer van die volksliederen in dialect binnen, of niet?
0: Oh, dat zal
1: Twente heeft er in Limburg natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een ander boek. En dat is het Groot Vestjesboek van Toon Hermans.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja, ik heb natuurlijk die ene die ik van de week. Ik heb Het Leven Lief. En deze is het Groot Vestjesboek. En dat heeft Lars van der Werf aan meewerken. Ja. En of dat nu Lars van der Werf is van de leraar uit Elburg, dat denk ik wel.
0: Nou, dat is geen met Reinstein.
1: Ja, het is natuurlijk van Toon Hermans, dus. Zomeravondconcert. Het lieve land waar ik ben geboren, dat had akkers vol met koren. En het veld had 100.000 bonte bloem. Het pleintje had zijn oude linden, een café met blauwe blinden. Op het buffet er stond te veulen op te num. De danstenten had zijn dansers en de begijntjes zijn rozenkransen. En het park, dat had zomers het korps Sicilia. De zomeravond had muzieken, blije en melancholieke. En mijn opa, die had zo'n keuperen hoenpapa. En ik lag met wat zeuthout in het groene grasgezon. En ik lusteren naar mijn opa met zijn Franse bombardon. Hoenpapa, hoenpapa, en de manen was zo rond als een ristevla. Hoenpapa, hoenpapa, hoog boven Sint-Sicilia. En als het concert was afgelopen, ging opa gauw een pilsie kopen. De plummen nog op zijn petten en het goud nog op de mouwen. Daar stond hij dan bij de tap te tanken. En hij hield niet op met schenken. Al ging de hele keupersectie in de touwen. De pastoor nam nog een neutje, gaf de koster ook een scheutje. En de meester keek die avond niet zo schools. Zelfs Louis van de gendarmen had iets lekkers in zijn armen. Het vrome stadje had die avond iets frivols en ik vond mijn eerste meisje in het warme groene grijs dat rondom de manen en zeuter dan het zoethout was. Aan het einde van zijn leven, hij was zo graag nog wat gebleven, werd de soberder. Hij telde al de glazen en dan liepen naar de beukenboom van zijn bombardon te dromen. De dokter had gezegd dat hij er niet meer op mocht blazen. In zijn stille witte huissie gaf de pastoor hem nog een crucie. En in een zwart foedraal stond door zijn hoenpapa. Wie stond rond zijn beren te zwiegen? Toen zich gezag is in zijn eigen, ik zal de groeten doen aan Sint-Sicilia. En toen diezelfde avond in het park het concert begon, toen missen we allemaal mijn lieve opa met die lieve Franse bombardon. Hoenpapa, hoenpapa, en de maan was zo rond als een ristevla. Hoenpapa, hoenpapa, hoog boven Sint-Sicilia. Wat was het leven toen nou eenvoudig?
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Nu is het veel gejaagder.
1: Veel gejaagder. Ja. Niemand heeft dit van links naar rechts en van rechts naar links. En
0: ja.
1: Hier rekt er ook nog eentje van de zomer.
0: Ja,
1: kan nog wel even meenemen.
0: Jawel. Pak dan nog maar in.
1: Zomers van toen waren groener en warmer. Zomers van nu binnen tikkeltje armer. Maar straks binnen zomers van nu net zo groen en net zo warm. Want dan bindt het ook eens de zomers van toen.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, zo heet dat, hè.
0: Het verleden, hè, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, joh. Nou, ja. Verder nog wat te vertellen.
1: Nee, ik heb niet zoveel meer te vertellen.
0: Niet zoveel meer te vertellen. En met nog 2 minuten vol praten.
1: Maar dat komt toch maar, wel. Ik heb nog wel een gedichtje naast me te, want ik had er een heleboel op bezorgd van de zon en
0: nou,
1: de zee.
0: Doe,
1: en
0: er
1: de...
0: Nog, doe er dan nog maar in.
1: Nee, wacht, man. Nee, ik heb een dubbele sleur. Oh, Mickey.
0: Ja, kom dan.
1: Nou, dat lijkt te hard dan dus, want we willen niet los. Dan zit hier nog te lachen ook, dan wil ik geen mannen zien wachten.
0: Ja, je zin was er van wien, dat geloof ik niet.
1: Het ging dus ook over een zomeravond. Het was verrukkelijk in de tuin. Tot 8:50. We zaten lekker met een glaasje op het terras. En toen dacht ik vrevelig, hè? Waarom nu weer die regen? Nou, gewoon omdat het 8:50 was, zegt Toon Hermans.
0: Ja, zo is het, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Net vrijdagavond. Toen was het ook rap gebeurd.
0: Ja.
1: Plakken van de regen.
0: Ja, goed. Maar ik heb niet zoveel meer te vertellen. Maar we hebben het nog over eventueel die...
1: Dan weet je waar we jongen van.
0: Lelystad ging ook open, hè?
1: Ja, en, dat zag ik staan.
0: Ja, en ze wil dus geen laagvliegroutes hebben.
1: Nou, en let die maar eens op.
0: Daar hebben ze beloofd in ieder
1: ja,
0: geval.
1: Ja, ze beloven bij meer. Want heel af en toe, let maar eens op, komt er heel lege een vliegtuig over.
0: Oh ja?
1: Okay. En ik weet het niet. Ik heb gezegd, ja, ik ben een doemdenker wat dat betreft. Ik heb gezegd, ze oefenen mooi.
0: Ja.
1: En als niemand klachten heeft en niemand ziet dat en niemand hoort dat, want die horen het niet.
0: Nee, af en toe
1: dan zijn ze straks, jullie hebben niks te klagen, want we hebben toen een vleung en toen een vleung en toen een vleung en we hebben geen klachten gehad.
0: Nee, dat zou kunnen. Maar ik heb er nog niks.
1: Al op vakantie gewoon vanaf Lelystad?
0: Oh, misschien wel, hè. Ja. Misschien wel. Maar wanneer is al een lus gewoon, hè?
1: Nou ja, wat zou je ervan maken?
0: 27?
1: Ja?
0: Ja, oh, misschien.
1: Ik weet het niet.
0: Of zullen we nog later worden?
1: Ik heb geen idee. Maar alles steekt kloor.
0: Ja, alles steekt kloor.
1: Ja. En wat er nu gebeurt, ik weet het ook niet.
0: Nee, maar er zal ook nog wel wat een en ander gewoon worden. Hè? Want je hebt al, hoe heet het, de medicijn komt ook nog uit.
1: Ja, die komt ook dus, door de pan. Dus ik hoop het niet houden dan de hele dag van die vliegtuig.
0: Goed,
1: van
0: ik zie dat de klok hier nog 2 minuutjes aan heeft.
1: Ja.
0: Ja, en dat gaat gauw.
1: En
0: volgende week dan nog een keer. Hè?
1: Volgende week dan een keer.
0: Ja.
1: En dan al top.
0: En dan stoppen we even
1: voorlopig,
0: de september.
1: Voorlopig,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dan komen we altijd terug. Hè.
1: Dat hopen we.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, dat toch, is wel de bedoeling, toch?
0: Goed. Nou, we gaan eruit met muziek.
1: Ja.
0: En nou, mensen, tot de volgende keer. Ja, toen schijnt alles eruit. Ja, dan wordt het helemaal moeilijk. Want ik heb YouTube ook niet meer.
1: Oh.
0: Ik zal even kijken. Oh, ik heb het gewoon niet gelegd.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Elst en het Gelredome nu 10 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan een concert in het Gelredome. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-out fase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vaststond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten.